0: Goedemorgen.
1: Geert, goedemorgen. Hoe gaat het?
0: Je bent al wakker, hoor ik.
1: Ja, altijd, hè.
0: Ja, ik ook.
1: Ah ja, goed. Dat is vroeg, ja. Maar goed. Ik ben al wel wakker.
0: ik kan u eigenlijk nog meer wakkerder maken, als je wilt.
1: Vertel, hoezo? Oké, okay, nog 5 keer.
0: Nog 5 keer?
1: Ja. Waar ben je naar onderweg?
0: Ik ben onderweg naar Capelle op een bos.
1: Wat moet je daar gaan doen?
0: Hout lossen.
1: Ben je ooit al in Capelle op een bos geweest zonder dat je er moest gaan hout lossen?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Ja, er is ook niet zoveel te beleven, denk ik, Capelle op een bos. Wat zijn de weekendplannen, Geert?
0: Oh, de weekendplannen.
1: Ja.
0: Openlucht speeltuin Bokrijk, bij de kleine.
1: Man, dat is al decennia geleden dat ik nog in Bokrijk ben geweest.
0: Het is de moeite, ik heb een abonnement. Dus ik ga daar nu regelmatig naartoe, maar de speeltuin zelf is geleden van in mijn kindertijd.
1: Ah,
0: maar aangezien dat ze 25 graden geven, zondag moeten we dat doen. Hè.
1: Ja, maar wacht even, je hebt een abonnement, maar de speeltuin... Die
0: is gratis.
1: Die is gratis. Maar waarop heb je dan een abonnement? Wat is er dan nog te doen in Bokrijk?
0: Die oude huisjes, zogezegd. En dat zijn
1: evenementen. Wil je dan meermaals per maand naar die oude huizen gaan kijken?
0: Ja, maar ze doen daar evenementen ook bij. En dat is wel de moeite voor te gaan zien. Want vorige maand had ik vrienden van Florida thuis. En toen zijn we naar Bokrijk geweest. Ja, die mensen vielen van hun stoel af. Die hadden nog nooit gezien.
1: Nee, ja, klopt.
0: Hoe de oude Belgen vroeger leefden.
1: Exact, ja, dan waren de Amerikanen, die stonden nog nergens. Hè. Er is geen enkel oud gebouw in Amerika te bespeuren. Hè. Er leven al wel mensen in Amerika, maar goed, ja, we weten allemaal wat er toen gebeurd is.
0: Oudheid, kennisrijk, dat bestaat daar niet.
1: Nee, exact. Wel, leuke vooruitzichten, Geert. Ik ben helemaal wakker, dankjewel voor het getoeter. Ik denk alle vrienden van de vroege ochtend ook. Dus ik wens je een heel fijne dag.
0: Heel graag gedaan, Danny.
1: Jojo, salut.
0: Yo, tot ziens.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Dat zijn traditioneel mijn eerste zinnen. En ik heb het nogal voor tradities en folklore. Ik weet niet hoe dat komt. Ik vind bijvoorbeeld fanfares heel leuk. En de reuzen. Heel veel Belgische steden en gemeenten hebben eigen reuzen. En morgen is er de reuzenstoet in Borgerhout in Antwerpen. En daar ga ik naartoe en ik kan daar echt nu al naar uitkijken. Gewoon om die reuzen te zien. Mijn grote droom is om ooit zelf ook eens zo'n reus te mogen dragen. Weegt heel veel blijkbaar. Maar daarom ben ik aan het sporten, hè. Om sterke schouders en buikspieren te kweken. Om zo'n reus te kunnen dragen. En dan dansen op de muziek van de fanfare. Als mensen vragen aan mij, welke dromen heb je nog, Vincent, op je 39ste? Dan zeg ik een reus dragen en ontbijten in de McDonald's. De ene droom al makkelijker te realiseren dan de andere. Goed, vrienden, het is vrijdag. Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

en daar heb je ook een aantal reuzen. En als je een reuzendrager bent, dan heet je in het dialect een poppendroeger. En dat is dus wat ik al een paar jaar probeer te worden, poppendroeger. Zometeen jouw berichten en jouw goeiemorgens.

0: vroege ochtend.
1: 4:15, goedemorgen. Heel veel vroege vrienden zijn al wakker. Evi uit Zeelen zegt: hey Vincent, als je dan toch een reus wil dragen, ga dan meteen voor het schoonste paard van het land. Het Rosbeiaard van Dendermonde komt volgend jaar nog eens buiten. Kan je dat doen? Kan je een reus dragen bij het Rosbeiaard als je niet van Dendermonde bent? Ik weet het niet. Ik zou het wel graag doen. Maar Christine uit Antwerpen zegt: hoi Vinnie, ik vrees dat een zware reus dragen pijnlijk is met je hielspoor. Misschien motiveert het je om verder acupunctuur of behandeling te proberen om die droom te verwezenlijken. Exact. Ik heb hielspoor. Dat betekent dat mijn linkervoet altijd pijn doet bij elke beweging die ik maak. En dingen dragen is ook pijnlijk, want dan zet ik extra druk op die voet. Dus ja, reus dragen wordt dan moeilijker. En dus daarom wil ik dat mijn hielspoor zo snel mogelijk voorbij gaat. Ook nog een berichtje van Lies uit Kalmthout. Die zegt: goedemorgen, klaar om met de camion te gaan lossen in Uden. Fijne vrijdag iedereen en hou hem tussen de lijntjes. Patricia uit Deerlijk zegt: goedemorgen Vinnie. Nog een ritje Nederland en vanavond moet ik gaan helpen in de kantine van FC Gullegem. Veel plezier. Robbie uit Laakdal zegt: goedemorgen Vinnie. En ook nog een berichtje van Dimitri uit Bredene.
2: Goedemorgen Q-Music.

0: 128. Maar dan heel graag.
1: Elke ochtend tellen we verder af naar de nummer 1. Vandaag nummer 109. Daar staat Rita De Neve, Vlaamse superster. In Liedekerke in Vlaams-Brabant hebben ze zelfs een Rita De Neveplein. Ze is overleden bijna 9 jaar geleden, maar ze zal vooral bekend blijven en herinnerd worden door haar grootste hit. Een Vlaamse nummer 1 hit

vrijdag vandaag en dat betekent voor de meeste mensen onder ons de start van het weekend. Als je straks thuis komt van het werk, is het weekend. En ik wil het vandaag met je hebben over wat je doet meteen als je thuis komt. Het

Rihanna en Shut Up and Drive. Een heel erg goedemorgen. Het is 4:30. Ik kijk er zo naar uit, hè. Het begin van het weekend straks. Het wordt een heftig weekend. Ik heb veel te veel gepland. Normaal gezien probeer ik me te beperken tot 1 activiteit per weekend. Maar dit weekend zijn het er 3. Dus ik kijk uit naar de stilte voor de storm. Dus straks als ik thuis kom, wanneer ik hier op de redactie vertrek en dan thuis kom, voor alle heftigheid van het weekend van start gaat, dus dan steek ik de sleutel in de voordeur, stap ik ons appartement binnen en dan het eerste wat ik doe. Dan zet ik een pet op, mijn zonnebril, ga ik op het terras zitten, in de zon, en ga ik heel even een boek lezen. Heel even tot rust komen. Wat is het eerste wat jij gaat doen als je straks thuis komt? Laat het me even.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb in de vroege ochtend van Q Music. Andy uit Beveren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Andy, wat is het eerste dat jij doet als je straks thuis komt?
1: Mijn vrouw een zoen geven, mijn kinderen een zoen geven en dan mijn kleinste kind, de hond, en dan zit hij al heel lang op mij te wachten.
0: Het doet mij een beetje denken aan mijn vader. Als hij vroeger thuis kwam bij het gezin, hij was altijd de laatste die thuis kwam van zijn werk. En dan kwam hij ook zo'n rondje doen, iedereen een kus geven. Mijn moeder, en dan mijn twee broers, en dan mij. Maar wij hadden geen hond, dus nee. Hoe heet de hond, Andy?
1: Roxy.
0: Roxy. Even Roxy een knuffel geven en hem misschien mee gaan wandelen ook straks nog. Dankjewel, Andy.
1: Graag gedaan.
0: Jo.
1: Dat is bekend, hè.
0: En dan gaan we nog naar Heloïse uit Ieper. Dag Heloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je komt straks thuis, Heloïse. Het weekend begint, je hebt gedaan met werken. Uh-huh. Wat is het eerste dat je doet als je thuis komt?
2: Wel, als ik niet meer direct weg moet, dan als vrouw denk ik, is dat om je comfortabel te voelen, toch je BH uit te nemen.
0: Ah, ja, dat snap ik. Dat is bij Dorothee ook zo. Waarom is dat zo?
2: Dat zit niet altijd comfortabel. Die bandjes, dat spant, ik weet niet, dat is iets kei oncomfortabel als vrouw. Het is jammer dat ik dat moet dragen, maar ik zou er ook bijvoorbeeld niet zonder beiden komen of zo.
0: Ja, maar ik vroeg het mij af, waarom is dat oncomfortabel? Want je hebt toch net die steun nodig, denk ik?
2: Afhankelijk natuurlijk. Ja, je hebt ze wel nodig, dus daarmee dat je dat ook dagelijks moet dragen. Dat spant. Ja, ik weet niet of je van Dorothee op gelet hebt. Soms als het DBH uitziet als vrouw, dat staat daar echt zo in je
0: zoekant. Ja, ze heeft zelfs
2: DBH ingedrukt en zo.
0: Putten in haar schouders ondertussen, omdat die bandjes zo hard spannen. Ja.
2: Voilà, nee,
0: dus ik begrijp het, hè. Begrijp het helemaal.
2: Mm-hmm.
0: Oké, okay, dus het eerste wat je doet is je BH uitdoen, is misschien een beetje zoals bij mij. Ik doe mijn sokken uit, meteen ook.
2: Ja,
0: want mijn voeten moeten kunnen ademen als ik thuis ben. Oh, die sokken die spannen ook zo rond mijn enkels. Oh, nee. Dankjewel, Heloïse.
2: Ja, voilà, kijk.
0: Salukjes, hè.
2: Ik kan niet.
0: Joe.

0: De Q-app op wat Eloïse daarnet zei. Ze zegt, oei, bij mij voelt een BH totaal niet oncomfortabel. Alright, dat kan ook, hè. Dat kan ook. Hè. Wat is het eerste wat je doet, als je straks thuis komt van het werk, vlak voor het weekend begint? Karel uit Boortmeerbeek zegt, de hond uitlaten en dan slapen. Kevin zegt, kaka doen. Ja, zou kunnen dat je het ophoudt op je werk de hele dag. Is betrekkelijk ongezond, maar zou kunnen. En dat je dan heel snel dringend moet gaan als je thuis komt. Ja, het kan wel. Angelo uit Sint-Lievenshoutum, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Angelo, wat is het eerste dat je doet als je straks thuis komt?
1: Mijn loopkleren aantrekken.
0: Je loopkleren aantrekken om dan nog te gaan lopen?
1: Ja, ja.
0: Ja, maar ik denk dat je niet de enige bent. Dus als je thuis komt van het werk, meteen loopkleren aantrekken en gaan. Hoe lang loop je dan, Angelo?
1: Een klein uurtje.
0: Een klein uurtje? Maar je bent sportief.
1: Ah ja.
0: Ja, maar, ja. Ja, toch? Doe je dat elke dag of enkel op vrijdag?
1: Wel, ik heb een tijdje stil gereden, het is weer opstarten, want 1 november is de marathon in Henk, dus het wordt tijd dat ik eraan begin.
0: Ha, zeker. Nu beginnen oefenen voor die marathon dan, dat denk ik ook wel.
1: Ja.
0: Maar dat is ook een moment waarop je je hoofd even kan leegmaken na de voorbije werkdag, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel Angelo, fijne ochtend.
1: Fijne ochtend, dag.
0: En dan gaan we ook nog even naar Chris. Dag Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Chris, wat is het eerste dat je doet als je thuis komt straks?
2: Ik ga boodschappen doen. Dan heb ik het weekend wel meer vrije tijd.
0: Maar wacht dan, je komt dan eerst thuis en dan vertrek je meteen weer?
2: Nee, even wachten. Hè. Even wat thuiskomen, dan een half uur. Even naar de winkel en terug. Dat gaan we vanzelf, hè.
0: Ja, dat is waar. En wat doe je dan? En dan het eerste wat je dan doet als je thuis komt van de winkel, is de boodschappen uitladen, in de koelkast steken, in de kast en zo.
2: Ah, voilà.
0: Oh ja.
2: Dat kan ik dan doen.
0: Oh ja, voilà. Okay. En dan heb je in het weekend meer tijd. Inderdaad, dan is alles klaar voor het weekend. Je hebt helemaal gelijk, Chris. Hey, merci, hè.
2: Merci. Oké. Okay.

Volgende week vrijdag, over exact een week, verschijnt het debuutalbum van Judith. Panic First, dat is de titel. En deze hit staat er uiteraard ook op. You did not sign up for this.

Judith en Judith not sign up for this. Zo'n moeilijke titel. Zeker zo vroeg. Goedemorgen, het is vrijdag 25 september 2026. De Rode Duivels spelen vanavond hun eerste wedstrijd in de Nations League in Rome tegen Italië. Vanaf vanavond om 20:30 wordt de Vierarmentunnel op de Brusselse ring in beide richtingen volledig afgesloten. Ze gaan daar het hele weekend werken, dus er wordt daar heel veel hinder verwacht. De tunnel gaat weer open maandagochtend om 17:30. En vanaf 18:00 start de stakingsdag in alle Belgische gevangenissen. Die duurt tot morgenochtend 18:00. De aanleiding van de staking is alweer de aanhoudende overbevolking in de gevangenissen. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie

0: hebben.
1: Dag Jason.
2: Ja, goeiemorgen.
1: Oei, je moet fluisteren.
2: Ja, weet je, mama ligt nog te slapen.
1: Je mama ligt nog te slapen?
2: Ja.
1: Ja, oké. Ik heb maar één vraag. Dankzij welke radiozender word je elke vrijdagochtend wakker met de Pokémon Team Song, Jason?
2: Q-Music.
1: Dag Jason.
2: Dag.

0: 5 uur. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Dramatisch nieuws uit Antwerpen, want het kindje van 3 dat zich eergisteren op school tijdens de lunch verslikte in een boterham is overleden, dat bevestigt de politie. Het kind werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is het dan gisteren dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde die vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegde in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
1: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, dan waren we nu allemaal dood. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. En de opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. En zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
3: Music. Vincent van Geel.
0: De nummer 1 van de Q-top 40 hoor je zo meteen. Dat is

dat ik woensdag plots een vergadering heb gehad die 4 uur geduurd heeft. 4 uur, dat is heel lang. Maar het was dan ook een belangrijke vergadering. En Thomas uit Wilsbeke heeft daar nog een vraag over. Je hoort hem zo meteen. Eerst gaan we samen zingen. Kom aan, dan gaan we.

0: Thomas uit Wilsbeke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Ja, gisteren heb ik verteld over een vergadering die 4 uur geduurd heeft. Je hebt daar nog een vraag bij.
1: Ja, dat klopt. Het deed mij denken aan, ik vond een vergadering van 4 uur wel lang.
0: Ja.
1: En ik dacht, zou dat kunnen gaan over het geluid?
0: Over het geluid? Waarom denk je dat?
1: Ik weet niet, ik denk, meestal is dat zo net voor, of rond de herfstperiode, dus ik dacht eraan, ik weet niet of dat mogelijk is.
0: Ja, het is vaak zo, vaak doen we het geluid ofwel in september, dus vanaf september, ofwel vanaf januari. Nu is het zo dat we het geluid niet zijn beginnen spelen in september. Dus zou die vergadering van 4 uur van eergisteren dan gegaan zijn over het geluid? Thomas, ja. Nee, ik kan je zeggen, het ging niet over het geluid. Nee, maar het ging over iets waar ik nog niks over kan zeggen. Maar het wordt spectaculair, beloofd, absoluut. Het wordt we gaan iets doen, het wordt spectaculair en we hebben er zoveel vergaderingen over. Maar niet het geluid, maar ik kan wel zeggen, het geluid gaan we sowieso nog wel spelen. Dus dat komt nog wel terug. Ja.
1: Ik ben in ieder geval al heel benieuwd.
0: Heel erg goed. Thomas, dankjewel voor de vraag. Fijne ochtend. Salut.
1: Fijne ochtend. Salut.
0: Jojo.

het werk een personeelsfeest? Wel, vanavond is er een personeelsfeest met alle collega's van Q-Music. En nu had de baas een idee. Iedereen moet in het wit gekleed komen. Dus volledig een witte outfit. Maar vind jij dat leuk? Zo'n dresscode. Want een dresscode betekent meestal, in mijn ogen, niemand ziet er goed uit. Want iedereen heeft iets anders moeten aantrekken dan hij of zij eigenlijk wou. Dus ik ben nog een beetje aan het nadenken of ik wel mee ga doen. Met die witte outfit. Wat zou jij doen? Kom je in het wit? Of doe je gewoon aan wat je zelf wil, maar dan wel...

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Taylor Swift bij Q Music. Vandaag komt haar nieuwe single uit en die hoor je straks bij Maarten en Dorothee. Vanavond personeelsfeest met de collega's van Q Music en we moeten in het wit komen. Volledig gekleed in het wit, dus witte broek, witte t-shirt, witte sokken, witte onderbroek. Maar ik denk dat dat niet mooi gaat zijn. Peter uit Bertum zegt, als je dan morst, op wit zie je direct alles. Hè. Yves uit Beersen zegt, ik bleef dan thuis, Vincent, en ik ging ergens anders een feestje bouwen. Bart heeft ook een bericht gestuurd.
1: Je kunt ook een witte training aan doen. Hè. Je bent in het wit, maar je bent wel comfortabel.
0: Dat is ook wel waar. Stefan uit Haarlembeke, die zegt dat ik de dresscode moet volgen. Berichtje ook van Christophe. Dag Christophe, goedemorgen.
2: Dag Vincent, goedemorgen.
0: Wat zou jij doen? Wat is jouw tip?
2: Ik zou volledig in het zwart gaan dan.
0: Volledig in het zwart? Ja, maar dat is wel echt tegendraads doen, hè?
2: ja, ik weet het. Maar ja, dan ga je opvallen natuurlijk, hè.
0: Dan ga ik inderdaad wel opvallen. Maar is dat wel wat ik wil? Opvallen? Ik weet het niet. Goed, dankjewel voor de tip. Wat zeg je?
2: Of toch tenminste in de belangstelling staan, hè.
0: Ja, dat is waar. Dan moet ik aan iedereen uitleggen. Ja, ik ben in zwart, ja, ik ben in zwart gekomen. Oh,
2: dat is... Ja. Wel, ik moet zeggen, wij gaan volgend jaar trouwen. Uh-huh. En het eerste idee van mijn toekomstige vrouw was van, kijk, ik ga in het zwart en ik wil dat iedereen in het
0: wit komt. Ah, wauw. Wat tof. Maar dat is leuk. Nou, dan kan je toch voorhand afspreken. Ja, dat is wel leuk.
2: Ja.
0: Dan ben je een beetje origineel.
2: Ja.
0: Tuurlijk. En dat vrouwen in het wit moeten gekleed worden, dat is gewoon heel erg Amerikaans. Dat was bij ons helemaal vroeger niet zo. Dus heel tof. Oké. Okay. Hey, dankjewel, Christophe.
2: Inderdaad. Ja, dag Vincent.
0: Jojo. Ja, bedankt allemaal voor de meningen. Nu ben ik nog meer onzeker. Hey, gisteren was het donderdag en dan is het ook Samsonderdag. En morgen wordt een andere Studio 100-reeks 20 jaar. Dus als je jonger bent, dan pakweg 35, dan ken je die serie zeker. Ik zal het zo meteen vertellen.

Morgen vieren we de 20ste verjaardag van het Huis Anubis. Allee ja, viert Studio 100 de 20ste verjaardag van het Huis Anubis. De eerste aflevering werd uitgezonden op 26 september 2006. Lang geleden. De serie ging over een groep studenten die op internaat zaten in een spookachtig kasteel. En daar gebeurden dan vreemde dingen. En ik ben verliefd geweest op elk vrouwelijk personage, denk ik, in die tijd. Amber, Patricia. Nee, ja, ken je dat, dat je een crush hebt op een tv-personage? Dat had ik heel hard. Het Huis Anubis. Morgen, 20 jaar geleden, mannetjes.

0: 4:30. Goedemorgen. Vanavond personeelsfeest met alle collega's van Q-Music. En de baas had een idee. We moeten allemaal in het wit komen. Nu, kijk je daar niet heel erg naar uit. En moet ik dat wel doen? In het wit naar het personeelsfeest gaan. Sebastien uit Brugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij zegt dat ik moet opletten?
1: Ja, dat klopt. Ja, want hotel, de helft, daar hebben ze een andere meeting dat iedereen in het zwart moet komen. En ben jij als enige in het wit.
0: Om mij zwaar te kloten. Ja,
1: ja, okay. Ja, wel.
0: Dat iedereen plots in het zwart is en ik de enige ben in het wit. Ja, want dan sta ik ook wel in de belangstelling. Oh, maar dat zouden ze toch nooit doen? De collega's?
1: Ja, like uw collega's ken ik niet, maar mijn collega's zullen het wel doen.
0: Heb je het zelf ooit al voor gehad? Niet deze situatie,
1: nee,
0: maar iets anders?
1: Nee, nee, nog niet. Maar ik zie het wel doen.
0: Oké, okay, ik moet opletten. Misschien moet ik zowel een zwarte outfit als een witte outfit meenemen vanavond. Ja, dat is misschien wel een goed idee, dan kan ik nog switchen.
1: Wel.
0: Ja, dankjewel, Sebastien. Salut.
1: Geen probleem, je host.
0: Als je net als ik in de 90s hebt gekeken naar het Disney Festival op Catnet, dan heb ik zo meteen goed nieuws voor jou. Als je fan bent van Got Talent of VTM, dan heb ik slecht nieuws. Maar als je fan bent van de Rode Duivels, heb ik dan weer goed nieuws. Ik vertel het zo meteen, ja? Oké. Okay.

0: erg goedemorgen. Het is vrijdag vandaag. Eindelijk vrijdag 25 september. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met onder andere Will Smith. Ook bekend als de Fresh Prince of Bel-Air. Wordt 58 jaar. Teddy Swims wordt 34. En Mark Hamill, dat is Luke Skywalker in de originele Star Wars films. Die wordt 75. Maar hij heeft net nog een nieuwe rol te pakken. Hij wordt de nieuwe stem van Darkwing Duck. Ken je Darkwing Duck? De animatieserie van Disney, vroeger te zien op Disney Festival. Luke Skywalker wordt Darkwing Duck. Alle millennials worden zot. Als je Star Wars hebt gezien en vroeger keek naar Disney Festival op Catnet, dan weet je waar ik het over heb. De dreiging die flappert door de nacht. Dus laten we lekker Link gaan doen. Fans van de Rode Duivels zijn ook al klaar wakker, want vanavond spelen de Belgen tegen Italië in de Nations League. Dat wil zeggen, geen Got Talent vanavond op VTM, maar wel de match van de Rode Duivels tegen Italië vanaf 8:45 op VTM. En blijft het even warm vandaag als de voorbije dagen? En hoe zit dat voor het weekend? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. En zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden. Ja.

Beste vrienden, het is vrijdag en vrijdag is de mooiste dag van de week. Want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt een fantastisch weekend, hè. Morgen 19 graden, zondag 21, 22, 23, 24, 25, 26 graden. Warm, geen regen en er is ongetwijfeld heel veel te doen op heel veel plekken.

0: uit Hulshout. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, wat zijn de weekendplannen, Dave?
1: Speed mijn bus inlaaien en dan een weekendje met de vrienden en het gezin naar La Roche.
0: En wat voor bus is het?
1: Een oude Volkswagen busje.
0: Oh man, ik ben zo jaloers.
1: Camping,
0: Oh, ik ben heel erg jaloers. Ik denk als ik ooit in een midlife-crisis zit, dan koop ik zo'n Volkswagen bus. Maakt me niet uit hoeveel het kost. Ik vind het fantastisch. Zo'n oude, hè?
1: Ja. Zeker doen. Ja.
0: Oh, dat is maar geen airco, hè, toch? Allee, je hebt weinig comfort, hè, want het is een heel oude bus, hè?
1: Ja, klopt. Ja, maar
0: met
1: airco.
0: Met hoeveel mensen kan je erin?
1: In ieder geval met 5.
0: Oh. Bij 5, dus dat is groot genoeg voor het gezin.
1: Ja, klopt, klopt.
0: En hoeveel vrienden gaan er mee?
1: Ik denk dat we in totaal met 10, 11 man zijn.
0: Ah, een weekend in Dardenne? Top, man.
1: Altijd goed, altijd goed.
0: Ja, en het wordt fantastisch weer. Ik bedoel, het wordt 25, 26 graden zondag.
1: Oh. Ja, klopt, hè.
0: Ja, man, toch. Hey Dave, ik wens je heel veel plezier dit weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: Joe.

0: Straks hoor je de Q-top 40 tussen 1 en 4 deze namiddag. En dan kiezen we ook een nieuwe Q-top schijvennummer dat je dan een week lang extra vaak zal horen. Even naar Ingrid uit Grobbendonk. Dag Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand, Ingrid?
1: Ah, ik rijd met de bus en ik krijg altijd een mooie zichten. De zonsopgang, de maan.
0: En de maan is in het bijzonder heel erg mooi op dit moment, zeg je in de Q-app.
1: Ja, heel mooi. Groot en vangt nogal laag.
0: Oh.
1: En er is zo'n beetje mist voor.
0: Oh.
1: Dat is heel mooi.
0: Dus als je naar buiten kan kijken, kijk even naar de maan, want het is heel erg mooi en romantisch. En oh, Ingrid is helemaal in de stemming van de vrijdag. Hé, Ingrid? Oh.
1: Ja.
0: Ja. Mooi.
1: Dat zijn Ingrid. Momenten waar je gelukkig van wordt, hè?
0: Oh ja, natuurlijk wel. Ingrid, ik wens je een heel fijn weekend.
1: Ja, dank u ook.
0: Veel plezier met de bus vandaag. Tot ziens.
1: Oké, dank u. Dag.
0: Ja, mijn weekend is druk. Vanavond personeelsfeest met alle collega's van Q. Morgen ga ik naar de Reuzenstoet in Borgerhout in Antwerpen. En dan heb ik s'avonds ook nog een verjaardagsfeestje van een vriendin. Kortom, heel veel plannen. En ik ben benieuwd naar jouw plannen, want er is heel veel te doen dit weekend. Stuur wat je gaat doen door met de Q-app. Want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in

0: weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Jessica uit Maaseik zegt goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Ik wens iedereen een heel fijn en mooi weekend toe. Jana uit Deelsen-Stockholm zegt vandaag teruggekomen van Rodos en zondag ga ik naar Fantasialand. Marijke uit de Pinte zegt deze avond gaan eten met onze kids. Morgen naar de voetbal gaan kijken van onze kids en zondag sporten en komen er ook vrienden op bezoek. Els uit Pelt zegt mijn zoon heeft zondag selectietraining van boogschieten, dus duimen. Sam uit Hammen zegt te werken en verjaardagsfeest van den Dikken. Pearl uit Menen zegt

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Goedemorgen, nieuws van 6 met Delphine.
4: Goedemorgen. Een nieuwe staking in onze gevangenissen. Die start rond deze tijd in alle gevangenissen en ze duurt 24 uur. De reden is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 gedetineerden op de grond in de gevangenis omdat er te weinig plaats is. Dat zijn 125 mensen meer dan 2 weken geleden. Een overleg met justitieminister Verlinden daarover leverde niets op. In Roeselaren in West-Vlaanderen is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man, dat meldt het parket. De man van 60 kwam gisteren om bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten. Ze zei dat haar man overgoten werd met benzine. De politie heeft de vrouw daarna ondervraagd en heeft genoeg bezwarende elementen gevonden om haar aan te houden. En Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Vorige week werd Macklemore nog geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed op het podium. Hij zal onder meer optreden in

0: in Dublin, Parijs en Londen. En de opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. Het wordt een zonnige dag vandaag en warm 25 graden. Morgen eerst nog zon, later kans op lichte regen, dan 21 graden. En zondag eerst grijs, dan zon en 26 graden.
1: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Maarten en Dorothee.
3: Jij zei dat de werkweek klaar was. Sorry dat ik de vrijdag nog op handen draag. En goedemorgen.

0: Een hele goede morgen. De nieuwe dag is begonnen en wij zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. Wij hopen van u hetzelfde.
1: Het is vrijdag 25 september.
2: In de zoektocht naar 2 miljard euro ligt een piste op tafel om de registratierechten in Vlaanderen te verhogen voor woningen boven de 500.000 euro. Dat is een opvallende besparingsmaatregel, aangezien de regering die belasting begin vorig jaar nog verlaagde van 3% naar 2%. Ja, en ze gaan er vanochtend in de kranten op door. 500.000 euro, natuurlijk is dat heel veel geld, maar in steeds meer steden en gemeenten heb je daarvoor ook niet de allergrootste luxe.
3: Maar nee,
2: aangezien
3: dat is...
2: dus huizen de voorbije jaren ook gewoon steeds duurder zijn geworden.
0: Ah, ja.
2: Dus het is een beetje afwachten wat dat gaat worden. Vandaag zitten alle partijen opnieuw rond de tafel. Vermoedelijk weer het hele weekend lang. Want maandag is het al tijd voor de septemberverklaring.
0: Ook heel wat huizen die verkocht gaan worden voor 499.999 euro dan volgens mij.
2: Ah, ja, want op den duur kom je dan in de zoektocht naar een woning ook een beetje vast te zitten. Want stel je denkt, oké, dan koop ik iets van 400.000 met heel veel werk aan. Maar ja, met heel veel werk aan is ook geen cadeau meer, want alle bouwmaterialen worden ook duurder en duurder. En er zijn zoveel regels waarmee je rekening moet houden. Dus waar moet je... Ik ging zeggen, om dan te gaan snoeien bij een huis wat iedereen nodig heeft. Maar ja, overal waar je gaat snoeien, doet het altijd pijn. Hè? Dus,
0: ja, en die mensen vinden ook geen huis, want dat is een enorme renovatieplicht. Als je zo'n oud huis koopt.
2: Dat is wat ik zeg, ja.
0: Ah, ja, tuurlijk. Mark van Bommel is in Rome voor zijn debuut als bondscoach van de Rode Duivels. Ze spelen vandaag in de Nations League tegen Italië. Ik heb er wel zin in. Zo'n matchje van de Duivels, Italië.
2: Ja, door zo de nieuwe coach voelt het zoals een nieuwe start voor de Duivels.
0: Ja, maar ja, natuurlijk, Van Bommel heeft heel weinig tijd gehad. 4 dagen, moet daar ook een beetje realistisch in zijn. Maar Rome is natuurlijk ook niet op 1 dag.
2: Ah, hè? Mooi. Het virusseizoen is begonnen. De komende maanden volgen corona, RSV, griep elkaar waarschijnlijk op. Veel mensen lopen nu ook al met een loopneus rond of zo wat hoesten, keelpijn, hoofdpijn. En dat is volgens viroloog Mark van Ranst ook het logische moment dat we nu stilaan in die richting gaan.
0: Volgen de curve.
2: Ja, we linken dat altijd zo wel een beetje met het begin van de herfst. Hè, zo de virussen die weer beginnen circuleren.
0: Ja, begin herfst.
2: Ja, maar volgende week kan het tot 30 graden worden.
0: Jezus Christus.
2: We weten natuurlijk al wel dat we van die piekdagen nog hebben, dat het zo nog even zomers wordt. Maar 30 graden volgende week is wel extreem natuurlijk. In Frankrijk is het al een hele tijd heel droog en warm. Ook in Spanje wordt het nog makkelijk tot 35 graden. En die warme lucht die komt nu dus richting ons.
0: Ja. Ja.
2: Maar ik mispak mij aan het weer, want ik zag ineens, wordt het vandaag ook 25 graden? Dus ik dacht, dan ga ik nog snel blote benen doen. Maar ja, het is geen zomer meer, dus
0: nee.
2: Ik heb mijn benen ook niet geschoren. Dus, ja.
0: Hoi.
2: Kijk.
0: Maar is dat te zien op de livestream? Nee.
2: Onder de tafel. Zo HD is de livestream gelukkig niet.
0: Ja, daar zijn we allemaal blij om.
2: Voelbaar is het wel.
0: Ja. Goedemorgen, het geheime plekje van Keen op vrijdagochtend.
4: Somewhere only. Shh, we know.

0: een geheim plekje? Zo waar niemand u ziet?
1: Nee? Thuis?
2: Ja, thuis, ja.
1: Ik hoop dat de badkamer wel mijn geheim plekje is.
0: Nee, maar ja, zo'n plek zo ergens in een dorp zo, achter een hoekje zo.
2: Dat staat toch amper nog.
0: Wow. Ja, misschien wel.
1: Of zo in Zuid-Frankrijk of zo. Of ergens.
0: Ja, dat is wel ver om af te spreken. Op een geheim plekje zo. 9 uur rijden.
3: Vandaag bij Maarten Dorothee.
1: Taylor Swift heeft nieuwe muziek. Die hoor je hier vanochtend uiteraard ook voor het eerst bij Q. Iets over 8.
0: Vrijdag vandaag dus onze hulpcoach bij The Voice. Willem steekt een bekende hit in een ander genre. En hij heeft versterking geregeld.
4: Hallo guys, Francisco hier. Willem heeft mij gebeld voor de muziekbingo van deze week. Dus ik kom heel graag mee.
0: Oké, mag. Francisco Schuster is hier vanaf 7:30. En Undressed van Summer, daar gaan ze een funkversie van maken.
1: Ik ben wel benieuwd naar.
0: Ja?
1: Ik hoor Francisco wel met funk, maar ik hoor Summer nog niet helemaal. Ja, dus ze gaan ons verrassen,
0: dat
1: denk ik.
0: Dat zijn de beste, hè?
1: Ja.
0: Die je niet hoort in je hoofd. Kan je extra verrast worden. En de artiest die we nu gaan draaien, staat op de voorpagina van de morgen. En als je het niet weet, dan ga je het ook nooit raden.
1: Ik gaan we iets van Stef Camille Carles draaien?
0: Nee.
1: Selassou?
0: Nee.
1: Bent van Looy?
0: Nee.
1: De Morgen?
0: Nee.
1: Triggerfinger?
0: Nee, ook niet Triggerfinger.
1: De Mens?
0: Nee, ook niet De Mens. Ik had het nooit raden.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
7: Dat is Imo!
8: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidl'tjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen, zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: En er strekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja,
17: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
18: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Je dag is goed.
19: Hey, I'm Shakira.

0: Zij was het dus, hè. Shakira, artikel in de Morgen vandaag.
1: Op de voorpagina dus zelfs.
0: Ja, dus niet bijster actueel of zo. Het gaat over die residency die ze heeft tegenwoordig, zoals veel artiesten dat heeft, in Madrid. En ze zeggen, ja, het is mega cool. Een multiculturele wijk, even ten zuiden van de Spaanse hoofdstad. Daar heeft ze die gebouwd, in district Villaverde. En daar komt dus in totaal 600.000 man langs voor haar. 12 keer 50.000 man komt kijken naar een show van Shakira. En het is eigenlijk een soort themapark, een soort Plopsaland-achtig fenomeen met tenten en paviljoens, alle regenboogkleuren, met veelkleurig kunstgras, met chirpende en kalmerende vogelgeluiden uit honderden speakers. Je waant je in het Colombiaanse regenwoud.
1: Amai.
0: Als je daar rondloopt.
1: Maar dus het is een beetje dan een combo van Circus Camille en Plopsaland. Zoiets, dat is een beetje wat Shakira...
0: Ja, er is ook een Shakira-museum. Dat kan je laten fotograferen naast portretten van haar en outfits die zij heeft gedragen gedurende haar 30-jarige carrière. Maar ja, dat is al een tijdje bezig. Dit is ook zo'n Volkskrant-artikel dat de Morgen dan overneemt.
1: Volkskrant?
0: Ja, dat is een artikel. Dat is niet van de Morgen zelf. Hè. Ze kopen dat dan bij de Volkskrant. En dan, dat is zo om de gazette,
1: dat is zoveel info.
0: Om de gazette vullen. Maar het is wel interessant. Ik snap dat ze het hebben overgenomen. Het is een interessant artikel.
1: Dus de Morgen koopt artikels bij Nederlandse kranten.
0: Ja.
1: Dat is wat je zegt.
0: Ja, zeker. Ah, ja. Absoluut. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ze werken samen, hè. Al die kranten. Dat is efficiënter. Hè. Maar het is een interessant artikel.
1: Misschien moeten wij eens een programma ergens anders kopen en dat gewoon uitzenden. Dat zou misschien veel mensen deugd doen. Na de concerten van de K3 Originals is Christel Verbeke terug met een heel mooi tv-programma. Het heet ook gewoon Christel, elke woensdagavond bij VRT1. Hoe blijf je mama als het leven je uitdaagt? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja.
1: En ze ontmoet dus in dat programma heel moedige vrouwen met een verhaal dat binnenkomt. Een mama die op de kermis werkt bijvoorbeeld en ondertussen kinderen opvoedt. Een mama met een verslaving die daarmee kampt, maar ook kindjes heeft. Die ontmoet ze allemaal en wij hebben haar gisterochtend ontmoet.
0: Ja, ze sprak vol passie over haar tv-programma. Ja. Was mooi om te zien. Ze heeft er haar hart en ziel ingestoken. Je kan het bekijken op VRT Max. En ineens kreeg Christel hier telefoon van Kathleen van de K3 Originals.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Dag Leentje.
4: Dag Liedertje, ik had u gemist, sorry.
3: Nee, niet erg, stond jij in de douche?
4: Ik was al douchen, effectief.
1: Op de radio.
3: We zijn op de radio.
0: Ah, ja, dat wil je misschien nog zeggen.
4: Sorry.
0: We zijn op de radio.
3: Nee, sorry.
1: Je zat met Maarten en Dorothee. Hallo, dag Kathleen.
4: Hallo, goedemorgen. Ja, nu was ik heel de ochtend aan het luisteren en onder de douche stond het nu eventjes af.
3: Zeg, doe de kinderen ook de groeten aan uw lieve man.
4: En jij ook, en proficiat, hè, schat. Kei mooi wat je gedaan hebt.
3: Oh, dank je.
4: We hadden al stukjes mogen zien, hè, tussen de shows.
3: Ja, ik weet het, ik had al dingen getoond. Ja.
1: Van Christel van het programma.
3: Zeker.
1: Oh, wow.
4: Echt een max. Ik ben kei fier op ons Christeltje.
3: Oh.
4: Kei mooi gedaan.
0: Ja, dan worden we toch een beetje week van in ons hart, hè. Van die vriendschap, dat is wel mooi. Komende woensdag komen Reggie en Linda op bezoek. Die vieren 30 jaar Milkink. Reggie nu, zonder Linda, maar met Jaap Reesema.

0: 7. Goedemorgen. Het is tijd voor het korte nieuws. Delphine, helaas, er wordt weer gestaakt in de gevangenissen. En als ik het zo hoor, ja, ik snap het wel.
1: Ja, inderdaad. Een half uurtje geleden is daar een nieuwe staking begonnen. 24 uur lang staken ze, dus tot morgen vroeg in alle gevangenissen. En de reden, ja, het is geen verrassing. Hè. De onderbemanning en de overbevolking die daar maar blijven aanhouden. Daar slapen nu al zo'n 600 mensen op de grond, omdat er echt geen bed voor hen is. Dat zijn er 125 meer in 2 weken tijd. Er is ook nieuw overleg geweest met justitieminister Verlinde, maar dat heeft niets opgeleverd. En iets anders, 3 op de 4 Belgen voelen zich niet comfortabel om over hun loon te praten. Niet met anderen, maar ook niet met een baas bijvoorbeeld, om opslag te vragen. En het is opvallend meer dan in andere landen in Europa. Het is nogthans belangrijk, volgens HR-bedrijven, omdat ons loon uit veel meer bestaat dan ons bruto loon. Denk dan aan maaltijdchecks, verzekeringen, mobiliteit. En het kan snel lonen, zeggen zij, om daarover te babbelen. Binnenkort komen er ook nieuwe regels rond de loontransparantie. Dan zal je kunnen zien hoeveel mensen met jouw functie verdienen. Mogelijk helpt dat mee om dat taboe te doorbreken. En het weer wordt een zonnige en een warme dag, wel tot 25 graden.
0: Maar ja, wie heeft mijn functie? Jij, hè?
2: Ja.
0: Dat is het zo ongeveer, hè?
2: En ik vind dat Maarten veel te veel betaald wordt. Op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is een rustige vrijdagochtend op de weg.
3: Ah, chill.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: Dorothee's Doordenker.
2: Aan een groot huis heb je niets als er geen liefde woont.

0: De vrijdagochtend van Q, 6:54 met Calvin Harris en Blessings. Nu in het Guinness World Records boek, omdat hij voor 1,6 miljoen mensen heeft opgetreden in Sao Paulo. In februari van dit jaar. Kijk, dat soort kleine dingetjes die leuk zijn voor aan het koffiemachine. We willen ze weten, wat wist je 24 uur geleden niet en nu wel. Alles is welkom in de Q-app. Eerst die ene artiest die 34 wordt vandaag, proficiat trouwens. En in die 34 jaar heeft hij zo'n 90% van zijn huid getatoeëerd. En nog een tip. Ik kwam hem alles tegen in het mannentoilet.
1: Ah, nog een tip als in om te raden wie het is.
0: Ja.
1: Of, ah ja.
0: Ja. We hebben dat er juist ook al gedaan. Dat is toch tof, hè? Zo af en toe een beetje raden. Zelfs zijn oogleden zijn dus naar het schijnt getatoeëerd. En, zegt hij, dat doet heel erg veel pijn. Dus dat is toch meteen ook een kleine waarschuwing.
1: Ja, dan weten we dat Teddy Swims is, hè? Dan
0: ja,
1: is het duidelijk.
0: Is Teddy Swims, ja. Hè?
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Teddy Swims dus, hè. Met de ooglidtattoos. Hij wordt 34 jaar vandaag. 90% van zijn huid staat vol met tattoos. Heeft zijn verjaardag al een beetje gevierd met de aankondiging dat hij een tweede album uitbrengt op 22 januari volgend jaar. Dus nog even aftellen, maar goed, kan je dat toch al aankruisen. En in maart staat hij ook twee keer in de AFAS Dome.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: De Rode Duivels zijn in Rome voor hun eerste wedstrijd in de Nations League. De eerste match met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Over 24 uur weten we dus wat wij van deze nieuwe wind binnen de ploeg mogen verwachten.
0: Wat we al van onze tegenstander Italië mogen verwachten, ja, dat moeten wij niet meer checken, dat moeten wij niet meer vragen, dat moeten we de krant niet meer voorlezen. Want vorige vrijdag hadden wij een Italiaanse gast, Giancarlo, de man van Olga Leijers, die deed toen al een eerste pronostiek.
3: Italië is echt niet meer wat geweest.
0: Nee.
3: Dus de laatste tijd zo'n beetje hun weg terug aan het zoeken. Dus denk toch België.
2: Dan. Oh ja.
0: Ja, dat is duidelijk dan, hè. We winnen, hè. Vanavond, 8:45, kan je de wedstrijd volgen bij VTM.
2: En dit wist ik 24 uur geleden ook niet. Misschien had ik een licht vermoeden, maar 1 op 5 mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt.
0: Kijk.
2: 1 op 5 mannen.
0: Is dat echt?
2: Het Nieuwsblad heeft dat bevraagd. Ook de tijd die mannen spenderen aan poetsen en strijken ligt lager dan de tijd die vrouwen daarmee bezig zijn. Dat is nog iets anders, vind ik, omdat dat schetst niet het totaalplaatje van taken. Stel dat je een grote tuin hebt en de man zegt, maar ik tuinier graag, of ik doe alle boodschappen, of ik breng alle kinderen naar de hobby's. Dat hangt er dan vanaf hoe is het totaalpakket verdeeld.
0: Ja.
2: Maar gewoon het punt op zich, 1 op 5 mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt.
0: Dat vind ik wel zot.
2: Dat is wel zot, vind ik.
0: Dat vind ik echt zot, want je hebt zelfs, want bij ons thuis is de was ook meer iets dat mijn partner doet.
2: Ja.
0: Maar dat is toch constant dat een machine klaar is als jij er toevallig alleen bent.
2: Ja, jullie zijn met 5 natuurlijk, dus dan wordt er wel wat afgewassen.
0: Of als ik 's ochtends dan in het weekend eerst wakker ben en ik zie daar een hoop vuil handdoeken, dan denk ik, ga die al in de wasmachine steken.
2: Dat ben je toch perfect.
0: Nee, maar jongens, toch zwijg toch. Nee, maar dat is toch waar. Het is toch niet omdat dat niet je main job is in het huis. Ja, nog nooit aangeraakt, dat vind ik zot.
2: Ja, voilà, dus het is echt nog los van taakverdeling. Hè?
0: Ja.
2: Dat is voor iedereen ook een beetje
0: en
2: anders.
0: Je niet weet hoe zoiets fundamenteels belangrijks in een gezin werkt. Dat vind ik zot. Pas op, ik weet het ook niet. Hè.
2: Maar,
0: ik zoek gewoon zo 30 graden, zoveel toeren. En ik kap dat erin, waarschijnlijk veel te veel. Start en gaan. En dat werkt altijd wel.
2: Ja, misschien moeten ze dat eens bevragen. Hoeveel procent van de mannen heeft het wel aangeraakt, maar heeft geen idee wat hij doet? Dat zijn nog andere cijfers, denk ik. Ja. Allee, ja. Niet om te veralgemenen, hè. Maar,
0: nee.
2: Ja. Maar ik vind het ook, bijvoorbeeld de was doen, echt, ik hou er zo van. Ik vind het zo leuk. Dus bij ons thuis eis ik eigenlijk die taak op, omdat ik dat echt plezant vind.
0: Wat vind je er leuk?
2: Oh, ik weet het niet. Het kan mij zo'n een gevoel van rust geven in het huishouden. Zo, ik kom thuis, ik ga een beetje koken en ondertussen ga ik een wasje laten draaien. Ik ga dat ophangen, dan kan ik dat plooien en weer mooi in de kast leggen. Ja, ik geniet er dan van dat ik zo, ik weet het niet, dat kan afvinken, dat ik dan zie dat er iets gebeurt, dat het weer opgeruimd is.
0: Jij werkt toch hard, hè? Nee, maar dat is toch hier op het werk ben je toch echt hands-on, altijd bezig. En dan thuis ben je dan zo met die was aan het gaan en zo. Mocht er nu iemand tegen u zeggen, jij werkt niet hard, dan zou ik antwoorden. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better

0: Dat doen ze goed samen, hè. Pitbull en Nio en Nair zitten er ook nog ergens tussen. Goedemorgen.
1: Michael uit Heuveland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, oei, we hebben hier de leugens verteld.
0: Fake news.
1: 1 op 5 van de mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Wat wil jij daar graag op reageren?
2: Ja, ik heb de wasmachine wel aangeraakt toen ik die installeerde.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Visit Live stuurt je naar Miley in L.A.

0: Bass Persuade. En Miley.
1: Als jij denkt, goh.
0: Die bas overtuigt me wel.
1: Nou ja, volgende week stuurt Vincent Virus jou misschien wel naar Miley in L.A. Vluchten en hotel, alles wordt uiteraard geregeld.
0: Wauw.
2: Maarten en Dorothee. Je dag
1: is goed. Nou, dat zou ik graag winnen.
0: Dat lijkt me heel cool. Ik ben er ook nog nooit geweest, L.A. Dat lijkt mij heel vet.
1: Vandaag is de laatste dag van de week van het werkgeluk. Misschien een goede reden om je collega's een complimentje te geven vandaag. Wie weet krijg je er eentje terug. Wij hebben dat extra gedaan hier op het werk. Complimentjes gegeven aan elkaar. Dat is supergezellig. En dan hebben jullie allemaal extra werkgeluk natuurlijk. Hè.
3: Wanneer heb jij mijn compliment?
1: Ja, niet aan u, maar aan de rest.
3: Oké. Okay. Al een geluk dat het de laatste dag is van de week van het werk. Geluk, dan kan de week van de werkmiserie opnieuw beginnen vanaf nu. De herfst is deze week begonnen, maar vanochtend in het laatste nieuws. Volgende week kan het tot 30 graden worden.
1: Dat is crazy. In Frankrijk is het al een hele tijd heel droog en warm. Ook in Spanje wordt het nu nog makkelijk tot 35 graden. En die warme lucht gaat gewoon onze richting uit. Dus vandaar. Dorothee gaf eerder vanochtend al een inkijk in haar lichaam. Allee, eerder op haar lichaam. Lindsay uit Deerlijk zit nu blijkbaar in hetzelfde schuitje.
4: Hey Dorothee, we snappen elkaar. Mijn benen zijn ook absoluut nog niet meer swimmerproof. Jammer, het wordt een lange broek vandaag.
3: Ja, ah ja, dames, een lange broek kan je doen, maar ik ben toch voor blote benen gegaan.
1: Ik zou het ook beginnen scheren nu, hè? Ja, als het volgende week 30 graden wordt.
3: Maar kijk, als je
1: of zo
3: op dit moment...
1: lasers, hè. Maar ja, daar is het te laat voor. Dat is lasers? Misschien een projectje voor in de winter. Ah, ja, zo'n laserontharing.
3: Ah, zo'n permanente ontharing.
1: Ja, dan is het ineens in orde, hè.
3: Ja. Okay, heel raar oogcontact ook bij dit.
1: Nee, maar ja.
3: Maar dus als je
1: weet
3: nog,
1: je wat? Onze redactie zit dan zo van achter het glas over mij te rollen.
3: Ja, maar stop mensen hun ogen te kijken.
1: Is
3: ook,
1: dat nu zo raar?
3: Het is raar als je in iemand zijn ogen kijkt en dan zegt of laserontharing. Dat is een beetje raar gewoon.
1: Ah,
3: dus,
1: dat was inderdaad blijkbaar het probleem.
3: En het is de week van het werk geluk.
1: Ja, zo excuses daarvoor.
3: Maar dus misschien een tip. Als je nog moet vertrekken en je wilt toch voor blote benen gaan vandaag, want het wordt ook tot 25 graden vandaag, even scheren.
1: Ja.
3: Of je bent bij mij heel welkom in de Stoppelclub.
1: De Stoppelclub
3: kunnen we ook oprichten.
1: My oh my, zomerse sfeer na Maxim en

0: bij Maarten en Dorothee. Muziek bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
1: Hi, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En vandaag neem ik Undressed van Somber onder handen. En ik ga er een funkversie van maken. En die hoor je straks om 7:45.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
7: Goedemorgen. Jongeren compenseren het smartphoneverbod op school thuis. De uren waarop ze een gsm op school niet gebruiken, halen ze gewoon thuis in. Dat heeft de UGent onderzocht. En leerlingen merken zelf ook weinig positieve effecten van het verbod, zegt onderzoeker Maarten van Steenkisten.
8: Jongeren gaan voor die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
7: En 6 op de 10 leerlingen geven wel toe dat ze hun gsm stiekem op school gebruiken. Om 6 uur is er een nieuwe 24-uren staking begonnen in al onze gevangenissen. De reden is nog altijd de overbevolking in de gevangenissen, maar ook de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 gedetineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan 2 weken geleden. En nieuw overleg met justitieminister Verlinden daarover had niets opgeleverd. In Roeselaren in West-Vlaanderen is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man, dat meldt het parket. De man van 60 kwam eergisteren om bij een woningbrand. Die echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei daarna dat haar man overgoten was met benzine. De politie heeft de vrouw daarna ondervraagd en beslist om haar aan te houden. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Vorige week werd Macklemore nog

0: geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed op het podium. Hij zal onder meer in Dublin, Parijs en Londen optreden en de opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Hij noemde wie vertrok een lafaard en ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in het Midden-Oosten.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide, Israel prevented genocide.
0: Sport dan. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was een openingswedstrijd in een groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie. Dat is in en tegen Italië. En de jonge Duivels onder 21 jaar die hebben alvast het goede voorbeeld gegeven, want zij wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Je hoort coach Gilles Swerts.
2: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar zij hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld en dat het gevaarlijk is.
0: Met nog 2 wedstrijden te gaan staan onze jonge Duivels op kop in een groep. Het wordt een zonnige dag vandaag, het wordt warm, ook 25 graden. Morgen eerst zon, later kans op lichte regen, 21 graden dan. En zondag eerst grijs, daarna zon en 26 graden.
3: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 tussen Heverlee en Haasterode. Daar is een ongeval gebeurd en je moet een kwartier extra rekenen.
4: Music. Maarten en Dorothy.
5: I guess it's all true. Thomas Gray op de radio.

0: Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 25 september.
2: Ja, en de eerste aflevering van Het Bestaat is vanaf morgen te zien op streams. Daarop kwam al veel kritiek, maar ook lof voor de aanpak van de makers. Als je niet weet wat dat is, wel, het is belangrijk. Het is een docu rond seksueel misbruik bij kinderen met getuigenissen van slachtoffers, experts en ook daders. Inderdaad, moedig van die makers om daaraan te beginnen, want dat is niet het meest evidente onderwerp.
3: Nee, de discussie gaat dan ook over, moet je daders wel een stem geven? Moet je die wel laten vertellen? Maar dus vanaf dit weekend kan je er zelf over oordelen, hè, als je het gezien hebt, wat je ervan vindt.
2: Als je de cijfers bekijkt van hoeveel kinderen ermee te maken krijgt, dat is heel veel, hè. Zeer veel, hè. Dus dan zitten we hier toch wel echt met een maatschappelijk probleem dat toch de aandacht verdient om daarin stappen te kunnen zetten, denk ik dan. Dus ja, heel belangrijk.
3: Deze zondag het WK wielrennen op de weg. Dit weekend kunnen Lotte Kopecky, Wout van Aert, Remco Evenepoel nog wat extra medailles pakken voor ons land. De Rode Duivels die spelen vandaag hun eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië. En je kan ook zelf vanuit de zetel voetballen, want vandaag verschijnt een nieuwe versie van EA Sports FC. Dat is het vroegere FIFA. Dus dat zou dan FIFA 2027 geweest zijn. Het meeste nieuwe aan de editie is dat je in een virtuele stad kan rondlopen met 100 andere spelers en dat je ook straatvoetbal kan spelen. Dus dat je niet meer enkel een match op een veld speelt, maar dat je ook bijvoorbeeld op een pleintje 3-3 kan voetballen.
2: Het is iets wat mijn zoon en ik delen met elkaar, dus dat is wel fijn. Ik heb hem ook gekocht, dus ik ga hem straks installeren. Wij zitten nu al elke dag FC 24 te spelen.
3: Ja.
2: En dat doen we nu al maanden of zo, dus het is tijd om een upgrade te doen.
3: Ja, vanaf €70 is het te koop.
2: Ja, dat weet ik. Dat is heel veel geld. Maar goed. Gisteren nam Jens de Donker ons mee in zijn teletijdmachine. We gingen terug naar 16 november 1949. Die dag wordt nog altijd herdacht in Gent, omdat er toen een groot studentenprotest aan het Gravensteen plaatsvond. Meer dan 100 studenten kwamen daar samen, gewapend met overrijp fruit en met vuurwerk. En die ramden dat Gravensteen echt binnen.
4: Ja, en pas op, nu gaat trappen. Heel het plein stroomt leeg. Iedereen wandelt gratis naar binnen. De concierge wordt er gewoon...
5: Hey,
4: stop. Voorbijgelopen.
5: Wat gaat er niet betaald?
6: Oh, maar die wordt echt gewoon genegeerd. Die staat daar te roepen, maar...
2: En dat allemaal omdat bier duurder werd. Van 3 naar 4 frank. Anne uit Temse, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Ja, wij waren er dus gisteren bij met de teletijdmachine van Jens de Donker. Maar jouw grootvader was daar echt bij dat moment.
7: Ja, mijn grootvader werkte voor de stad Gent. Hij was toezichter aan de kassa. Dus hij zat aan de kassa op die moment, toen het Gravensteen bestormd werd.
2: Dan hebben we hem echt gehoord ook gisteren.
3: Ja, natuurlijk niet jouw echte grootvader, maar ja.
2: Nee, maar ja, inderdaad, wauw.
7: Ja, en ik heb dat verhaal verschillende keren gehoord. Dus als ik het hoorde, toen Jens het vertelde, dacht ik, ah ja, dat ken ik. Het was echt levendig als ik het hoorde. Dat was zo, mijn grootvader vertelde, ze stormden binnen, die verschoten, want die waren allemaal niet op de hoogte natuurlijk, de mensen die daar werkten in het Gravensteen. En de studenten deden dus echt ook wel de poorten dicht, dus die waren opgesloten.
2: Oké, dus jouw grootvader zat nog in het Gravensteen?
7: Ja, want hij zat aan de kassa, hè? Dus
2: ja.
7: Het personeel was ook opgesloten.
2: En is hij daar dan ook heel de tijd gebleven nog?
7: Ja. Mogen de werkplek niet verlaten. Hè?
3: Dat is wel extreem in zo'n omstandigheden. En ging hij dan, want ik vermoed dat hij op een bepaald punt dan met pensioen bijvoorbeeld gaat, is hij dan nadien nog vaak naar het Gravensteen teruggegaan?
7: Ja, na zijn pensioen zo niet, maar ik werd wel heel veel meegetrokken.
3: Ah, ja.
7: Voordat hij op pensioen ging.
2: Ja, tuurlijk.
7: Ah, ja, als ik bij mijn grootmoeder moest tijdens de vakantie en dat wist toen niet goed wat doen, kom, we gaan eens bij opa.
2: Ja.
7: Dus het Gravensteen ken ik gelijk wel.
2: Ja, voilà, dus als wij nu met jou naar het Gravensteen gaan, jij weet echt elk deurtje, hoe of wat, je kent elk geheim plekje.
7: Ja.
3: Mag jij ook dan zo door? Ik ben in het Gravensteen denk ik nog nooit of heel lang geleden geweest, maar je hebt toch op al dat soort plekken wel ergens zo een deur waar je als bezoeker niet binnen mag of ergens een touw dat gespannen is?
7: Nee, maar daar mocht ik nu ook
3: wel. Maar ja, dat is gekund, hè. Ja.
7: Maar zo de vergeetput en zo, dat vond ik wel...
2: Het is een intense plek wel, hè. Je moet toch een bepaalde leeftijd hebben om er naartoe te gaan, want anders dan... je gaat toch nachtmerries krijgen anders, hè.
7: Ja, dat is wel... het heeft wel iets gedaan, zo.
2: Ja.
7: Maar dan heb ik het op een bepaald moment wel gehad. Dus het is toch wel al, denk ik, 20 jaar geleden geleden of zo, of 30 jaar zelfs, dat ik daar niet meer binnen geweest ben. Ja,
2: ja, maar je zou toch nog eens terug moeten gaan, hè? Ik denk dat dat toch wat met jou zou doen, denk ik.
7: Ja.
2: En aan je accent te horen, is het inderdaad niet ver van waar je woont.
7: Nee. En ik werk ook bij de stad Gent, dus...
2: Ja.
3: Oh, in de voetsparen.
7: Ja, het is generatie op generatie. Mijn grootvader, mijn vader en ik zelf.
2: Ja, wauw. Zo cool. Dank je wel om dat met ons te delen. Ja, ik vind het heel raar. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we zo teruggaan met Jens ergens naartoe. En jij zegt, maar ik ken iemand die erbij was.
7: Ik dacht, als ik dat hoorde, dacht ik, ga dat sturen in de Q-app.
2: Ja, heel leuk. Dank je wel daarvoor.
3: Dag Anne.
7: Ja, merci. Bedankt.

0: kunnen al beginnen uitkijken naar volgende week.
1: Maarten en Dorothee.
0: Woensdag komen Reggie en Linda op bezoek. Ze vieren 30 jaar Milk Kink.
2: Maandag Alex Agnew bij ons in de show vanaf 19:30. Hij gaat opnieuw een Alex Agnew Award uitreiken aan iets of iemand in de filmwereld. En hij brengt maandag een verrassing mee.
0: En vandaag natuurlijk een bekende hit in een ander genre. Onze hulpcoach bij The Voice, Willem, brengt Francisco Schuster mee. Dat wordt fijn. En zometeen weer een prachtvoorbeeld uit het EDM genre. EDM.
2: Is het een genre dat we ook in de muziekbingo-molen kunnen steken?
0: Ja, zodat
2: je dan
0: zeker
2: bijvoorbeeld krijgt de kabouterdans in... Wat is het?
0: Jidium.
2: In Jidium-versie. Dat zou bijvoorbeeld dan kunnen.
0: Zou zeker kunnen.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILT.living.
11: Vanavond bij VTM Italië en België op het veld voor de UEFA Nations League. En bij VTM 2 een trein vol moordverdachten in Murder on the Orient Express. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: stem, man, die cowboy. Ja, ik word er zo warm van. Hij heeft zelf ook eigen muziek, dus ik denk zelfs een nieuw album vorige week of zo. Max McDown, dus dan kan je dat checken.
1: Vier op een rij.
0: Kelly uit Brugge, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
0: Het weekend staat voor de deur, maar ik denk dat jij toch alweer uitkijkt naar maandagavond, want dan kan je weer helemaal gaan ontspannen in de yogales.
3: In de yoga.
2: Ja.
0: Waarom zou iedereen met yoga aan de werkweek moeten beginnen?
2: Oh, omdat je eigenlijk vooral vrij goed kan ontspannen na een harde werkdag. En ja, een keer volledig loslaten gaan. Je spieren worden ook een keer helemaal uitgerokken. Volledig ontspannen eigenlijk.
0: Ja, het kan ook vermoeiend zijn. Hè? Het is ook wel werken, hè, zo yoga.
2: Het kan pijnlijk zijn soms, ja. Dat wel. Ja, ja.
0: Je bent binnenkort jarig, dus die 1000 euro showbudget die zou naar een goed verjaardagscadeau voor jezelf kunnen gaan. Misschien een yoga-abonnement dan, want dat, ja, die lessen, dat tikt ook aan. Hè?
2: Ja, het is niet goedkoop.
0: Ja, en als je dan uiteindelijk toch niet kan, moet je die lessen dan weer wel betalen. Het is een gedoe altijd, hè.
2: Ja, dat is waar.
0: Alright, 4 op een rij. Dat is de opdracht. Dorothee luistert naar Q-Fout Radio.
3: Ja, zo.
0: Jij luistert naar mij. 4 associaties. Ik hoop dat het dezelfde zijn. Concentreer je. Jouw eerste woord is... Babadabadam. Kikker.
2: Vever.
0: Dapper.
2: Dapper. Moeder.
0: Kurk.
2: Wijn.
0: Circus.
2: Clown.
0: Ik heb er een goed gevoel over. Maar ja.
2: Ik hoop het ook.
0: Mijn gevoel is irrelevant voor de uitslag natuurlijk. Want, ja, dat is de context van dit spel is dat je nooit kan weten. Ik zwaai naar Dorothee.
3: Yes.
0: Ik haal ze erbij. Oké, Dorothee. Kikker.
3: Oh, dier.
0: Ah!
3: Maar ja, ik was aan het twijfelen. Ja, huh, wat dan wel?
0: Dus waar heb je getwijfeld?
3: Nee, ik was ineens zo, oei, of moet ik dan amfibie of zo?
0: Ja, goddamn.
3: Oh.
0: Ik zei juist, ik heb er een goed gevoel over, maar ja.
3: Of groen?
0: Nee, vijver.
3: Ah.
0: Nee?
3: Daar zou ik niet aan gedacht hebben, sorry.
0: Goddamn.
2: Geen probleem.
0: Dapper.
3: Moedig.
0: Kurk.
3: Wijn.
0: Circus.
3: Tent.
0: Ah, clown.
2: Oh, nee.
0: Ja, kijk.
3: Maar wel de Maarten en Dorothee kussensloop als troostprijs voor je verjaardag binnenkort.
2: Dank u wel, dat is ook super.
3: Salut, hè.
0: Fijn weekend.
2: Dank u. Better
1: with you.
4: Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.
5: Beter slapen, beter leven, beter bed.
0: We hebben nog tijd voor de... van de pauze met de zomer die eraan komt. Na Pink. Dit is What About Us.
6: We

0: Sorry, ik zat nog even op mijn gsm. Daphine, het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben.
1: Nee, dat is nu een jaar bezig. En het eerste grootschalige onderzoek daarover toont eigenlijk dat jongeren op school wel minder op hun smartphone zitten, maar dat na de lesuren net meer doen dan vroeger, waardoor ze in totaal zeker niet minder op hun telefoon zitten. En ze zeggen zelf ook dat ze er niet minder door afgeleid zijn in de klas door dat verbod en dat ze ook niet meer dan vroeger met elkaar praten op de speelplaats. Ze zeggen wel dat ze vaker samen niksen, maar daar komen geen diepe gesprekken uit voort of zo. Volgens onderwijsminister Demir is 1 jaar vooral te snel om conclusies te trekken. En jullie zeiden het ook al, opvallend onderzoek in het Nieuwsblad van morgen. 1 op de 5 mannen heeft nog nooit een wasmachine aangestoken of zelfs niet aangeraakt. Volgens sociologen is de verschuiving in het klassieke rollenpatroon sterk gebeurd in het verleden, maar nu wel helemaal stilgevallen. En is er vaak een gelijke verdeling in een gezin tot er kinderen komen, dan vervallen veel gezinnen weer in de traditionele verdelingen. En veel mannen onderschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden.
0: Nee, ze overschatten het.
1: Ja,
0: een belangrijke nuance.
1: Overschat, klopt.
0: Die mama. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe zit dat bij jou, Frank? Heb jij al een...
2: Ik dacht dat de vraag ging komen.
0: Ja, natuurlijk, ja.
3: Maar wel moedig om aan de lijn te blijven om niet snel op te hangen, Frank.
2: Ja. Maar dat valt, ik zou nog verschieten. Ik doe soms de was, dus dat is... ik heb daar geen problemen mee, om eerlijk te zijn.
0: Ja. Dus je hebt gelijk, Delphine. Veel mannen overschatten inderdaad volgens het onderzoek.
2: En jij, Maarten, hoe zit
0: Frank,
2: het bij
0: jou? Oh, het wordt zo warm weer. Maar goed, eerst vandaag.
2: Oké, dat is heel duidelijk. Ja, nee, het wordt inderdaad warm vandaag. Maar het zal wel eerst is het koud. Hè. Net op sommige plaatsen zie ik hier zelfs temperaturen die gezakt zijn aan 4 graden. Elders, het westelijke deel van het land, is dat tussen de 6 en de 10 graden. Maar de zon zal aanwezig zijn. Het wordt een zonovergoten dag zelfs. En uiteindelijk wordt het een prachtige nazomerse dag. Misschien zelfs bijna een zomerse dag, want de temperaturen die klimmen naar 24 graden gemiddeld. Dat zal 23 graden zijn in het oosten. En zelfs 25 graden rond het Gentse bijvoorbeeld. Dus het zijn wel heerlijke temperaturen vandaag.
0: De zonnecrème dus nog niet weggooien. Je kan hem vandaag gebruiken, maar ook de komende dagen, dit weekend. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dan ga je hem ook nodig hebben op basis van de locatie. Want er niet overal het geval zijn. Morgen bijvoorbeeld gaat het zo zijn dat we wel zonnig starten, maar de bewolking gaat toenemen in het westelijke deel van het land. Dus eerst de kustregio, dan West- en Oost-Vlaanderen. En dan gaat dat stilgezaan ook richting het centrum van het land. In het oosten blijft het sowieso zonnig. Daar ga je nog 23 graden kunnen halen morgen. Helder zal dat een graad of 21 zijn. Zondag begint dan met ochtendgrijs. Daarna komt de zon erdoor. En later is er iets meer bewolking opnieuw mogelijk in het westen van het land, bij ongeveer 23 graden. En wat volgende week betreft, dat wordt nog steeds bevestigd. Hè. Dus maandag 23 graden met een paar buitjes. En dan dinsdag, woensdag, dat worden echt wel zeer warme dagen. Met 27, 28 graden op vele plaatsen dan.
0: Oh, dat we dat nog mogen meemaken, het is bijna oktober. Ja. Dankjewel Frank, tot over een uur.
2: Tot straks.
3: Ja, er zijn generaties die het niet meer gaan meemaken, hè, als de aarde in brand staat. Dus ja. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de E40 tussen Heverlee en Haasrode. Is een ongeval gebeurd, 20 minuten extra rekenen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen moet je een kwartier extra rekenen.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: Eva Max en Kings and Queens.
1: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Vaste waarde op vrijdag, muziekproducer Willem. Goedemorgen.
2: Good morning.
3: Ja, jij kondigt hier zo heel Engels aan, alsof het een Amerikaan is. Zo.
0: International sounding.
3: Willem, good morning.
0: Yes, en je brengt ook vaak iemand mee. Dat is vandaag Francisco Schuster. Goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hey. Fijn dat jij er bent. Hoe gaat het?
4: Het gaat goed. Het gaat een mooie dag worden vandaag. 25 graden heb ik gehoord, dus
0: lekker.
4: Ik ben kei blij. I love it.
0: Deze hit is uit de muziek bingo molen gerold. Een onzekere somber. Hij zong al My Body Isn't Ready. En hier wil hij dan zijn kleren niet uitdoen. Het is een fenomeen. Wij willen die zo meteen graag horen in het genre funk. Is funk op je lijf geschreven?
4: Ja, eigenlijk wel. Zeker omdat dat goed dansbaar is. Dus dat is wel een match, denk ik.
0: Ja,
4: dan.
0: Ja, alright. Ja, we zijn heel benieuwd, want we horen die somber, ja. We horen het nog niet in ons hoofd. En dat is meestal een goed teken, want...
3: Dan kunnen jullie ons alleen maar verrassen.
0: Zo is dat, inderdaad.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers voor life!
7: Wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go Plus.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
1: Q. Q sounds better with you. Maarten en Dorothee.

0: 7 uur 42, just a little.
1: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Elke vrijdag ook met Willem, producer van veel hits. En elke vrijdag met een verrassing. Deze week is dat Francisco Schuster. Ja, Francisco, en dan is de vraag natuurlijk zeer obvious voor jou.
2: Wat dan?
3: Heb je hem al gefeliciteerd?
2: Oh god.
4: Is het uw verjaardag?
2: Het was mijn verjaardag.
0: Ja, wanneer? Dinsdag, hè, was
4: het. Oh nee! Oh, sorry! Oh nee, die vroeg mijn kei slecht. Ook live op de radio dat onder de bus wordt gegooid. Happy birthday!
5: Thank you. Ja, dat is Maarten, hè.
0: Ja, zo ben ik.
4: Oh nee!
0: Zo ben ik ook.
4: Oh, sorry.
0: Ik heb gisteren nog een uur lange meeting gehad met een collega en dan aan het einde had ik door dat hij jarig was.
4: Dus oh,
0: dat is ook zo van
4: ik was niet de enige.
5: Nee, dus je wilde die schaamte ook even in
0: wilde
5: Francisco
0: die delen?
5: Ja, dat is gelukt. Maar het is nog een late gelukkige verjaardag, Willem. Het was dinsdag. Hoe oud ben je geworden?
2: 34.
5: Oh, in de fleur van je leven. Ah, dat is even oud als Teddy Swims vandaag wordt.
2: Ah, oké.
5: Okay. Ja.
2: Hoeveel is Teddy?
0: Dus hoe heb je... Ah, ja.
5: Wat? Dezelfde
0: leeftijd. Ja.
5: Ja. Goed gerekend, Maarten. Ja. Snel. Hoe heb je het gevierd, Willem?
2: Van het weekend gaan eten en veel en wat gedronken.
4: En wat gedronken.
2: Verjaardag zelf ook op mijn bak doorgebracht en gaan lunchen en zo. Ja. Dat was fijn.
5: Ja, heel fijn. Ja.
0: Francisco, je maakt natuurlijk ook zelf muziek.
4: Ja.
0: Je danst graag. Die twee gaan natuurlijk hand in hand. Mm-hmm. Als het over musical gaat, je hebt er onlangs een... toch wel hele zotte gedaan, hè?
4: Ik zat in Amsterdam. Ik heb daar een West End-productie gedaan die naar Nederland is gekomen. Dus dat was echt 4 maanden Amsterdam. En dat was echt een van de leukste dingen die ik ooit heb mogen doen. Dat was supercool.
0: We hebben het al gehad, gewoon bijgezellig samen, over jouw Broadway-droom. Ja? Zijn dat die stappen richting de Broadway-droom?
4: Ja, zeker wel, want de bal is wel aan het rollen geslagen. Dus dat is wel heel fijn.
0: Okay,
4: ja, dus wie weet, we zullen zien.
5: Maar bedoel je dan dat de bal aan het rollen is gegaan door dit project in Amsterdam? Of echt al concrete Broadway-bal?
4: Door dit project in Amsterdam, omdat ik dan wel echt heb samengewerkt met mensen die op West End zitten in Londen.
0: Ja.
4: Er zijn wel, hoe ik dat zeg, connecties gelegd of zo. Dus, dus dat is wel genieten.
5: Maar dus je hebt dan de zomer in Amsterdam doorgebracht.
4: Ja. Was mega leuk.
5: Had je dan een appartementje daar of zo?
4: Ik zat daar op hotel. Echt voor 4 maanden. Dus ja, dat was echt mijn thuis. Ook met de fiets heb ik daar heel veel rondgefietst. Dus ik was een echte Amsterdammer.
0: En laat je dan elke dag de kamer een keer kuisen en zo?
4: Dat was één keer in de week. Eén keer in de week was het dan even zo'n room cleaning.
0: Ah, het is zo'n speciale hotelregeling.
4: Ja, inderdaad.
0: Je zegt van, ik wil een paar maanden blijven.
4: Inderdaad. Dus ik kon daar echt wel zo 4 maanden zitten.
0: Okay.
4: In mijn kamer had ik zo'n beetje ingericht. Dus ja, het was gezellig.
0: Oké.
5: Heb je tips voor wie een weekendje of dagje Amsterdam plant binnenkort?
4: Ja, ik zou gewoon echt iedereen aanraden om een fiets te huren. Ook al is dat maar voor 2 dagen of zo. Je kunt zoveel zien. Even langs de grachten rijden, stoppen bij je favoriete cafeetjes. Dus let's do it.
0: Ah, zo gezellig, ja. Ja, jongens, ik ben eigenlijk super benieuwd. Ik zei het al, die Undressed. Daarmee zijn jullie aan de slag gegaan. Misschien toch nog even voor reference nog heel wat hoor. Die horen we dus nu in een funkversie.

0: Undressed van Samber in funk genre met Francisco Schuster.
1: Maar ik zag jullie ook nog nagenieten.
2: Ja, ja, I love it. Cool. Echt wel een leuk beatje.
1: Ja, echt cool. Ja, ik vind het heel cool, omdat we zeiden net, we konden er ons nog niks bij voorstellen van wacht, hoe gaan ze dat doen? Dat is dan zo cool om te zien hoe jullie er dit van hebben gemaakt.
3: Oh, yeah.
1: Ja. Gaan we sowieso ook op de Instagram en zo van Q zetten. Ja, ja. Heel veel Vlaamse artiesten doen zo wel eens een schrijfsessie in Nederland. Wilde ik nog vragen, Francisco, ben je dan deze zomer in Amsterdam toevallig ook nog tussendoor met nieuwe muziek of zo bezig geweest, terwijl je die musical aan het doen was?
3: Dat is een goede vraag. Ik moet zeggen... Want, ik zal zeggen, ja, eigenlijk wel.
1: Het is gewoon, ja, je gaat nieuwe muziek.
0: Ik, mooi, ja. Dat je het gewoon opgeeft.
1: Ja.
0: In je hoofd. En dan zit je zo'n ding, excuses. Ja,
3: nee,
0: ja,
3: ik ben er zeker mee bezig.
1: Super.
3: Ja,
1: okay, heel cool. Tof. Want ja, je kan inderdaad een andere hit onder andere nemen, maar we hebben toch ook graag die original Francisco.
3: Ja, en ik vind het ook super leuk om te doen. Dus wie weet, wanneer de tijd rijp is, komt er weer iets naar buiten.
0: Maar wat een stem deze man toch, hè.
1: Ja.
3: Dankjewel.
0: Echt heel
1: Willem, onze bingo-molen staat klaar voor jouw volgende opdracht.
3: Ja.
1: En voor de gelegenheid, omdat het toch een beetje hun week is geweest, hebben wij enkel hits van Clouseau in de bingo-molen.
3: Oeh,
1: ja.
3: Oeh.
1: We gaan volgende zomer staan ze in het Koning Boudewijnstadion als eerste Belgische artiest ooit. Francisco, jij mag draaien voor Willem.
3: Oké. Ik heb dit nog nooit gedaan, hè.
0: Gewoon draaien.
1: Dat valt wel, hoor. Allee. Anders.
3: Ah.
0: Hoi.
3: En nu?
1: Zachter.
3: Ah ja.
1: Huh?
3: Ah ja. Er is er één uit.
0: Oké. Ja, oké.
3: En nu? Ja. Zo?
0: Het nummertje voor deze. Ja. Het nummertje gewoon.
3: Het nummertje is 59.
1: Oké, okay. Maarten op de bingo-kaart met hits van Clouseau in dit geval. 59.
0: Heel lange lijst.
4: Mooi.
0: Oh. Ook iemand zoeken die is uit geweest misschien. En die dan 's ochtends na 2 uur slaap bij jou komt inzingen.
1: Dat is het verhaal, hè. Van daar gaat ze.
5: Zo kennen we
1: het. Ja. Ah, zo ken je er veel. Okay. In welk genre ga je die zingen? Francisco, je mag nog eens draaien.
3: Oké. Okay.
1: Voor een genre.
3: Oké. Okay. Yes.
5: Interesting technique, Francisco.
3: Ah, oei, wacht. Dat was dezelfde. 73.
1: Op de bingo-kaart met de genres, Maarten. 73, een 7 en een 3.
0: Weer veel helemaal achteraan. Wacht, hè.
4: She's from Texas.
3: Oh.
0: Country.
3: Oké.
1: Daar gaat ze.
0: There she goes.
3: Yeehaw.
1: Ik hoor een yeehaw, dus je hebt er zin in.
5: Ik hoor een yeehaw en whip en zo van die lasso.
0: Ja.
5: Ja, whip.
1: Okay. Maar het is geen SM-versie, hè?
5: Ah, ja.

0: Het is zeer duidelijk. Country vibes. Daar gaat ze van Clouseau. Het is een spreidzand, maar dat moet lukken.
1: Here she goes.
0: Ga je Engels of Nederlands doen? Weet je dat al? Allee, heb je er al over nagedacht in de bij 120 seconden?
2: Nope.
0: Nee?
2: We'll find out.
1: There she goes.
3: We waren nog aan het processen dat jij zei de ballen zijn gevallen. Dat vind ik veel persoonlijke info, maar alleen mag je Maarten, we willen je beter leren kennen, dus helemaal oké. Okay.
0: Wat als je vriend ineens naar cowboymuziek begint te luisteren? Dan heeft hij vermoedelijk een ander uit Texas. I can tell.

0: zelf niet enkel Dorothee doet het, maar nog andere mensen in de regio. Van
1: ja, allee.
0: En Christ uit Gerasbergen stuurt, het doet mij denken aan Radio K-Rose bij GTA San Andreas. Met dat liedje All My Exes Live in Texas. Dat heb ik ook heel veel gehoord als kind toen ik dat speelde, dat spel. All my exes live in Texas.
2: Okay.
0: Dat is op de radio van dat computerspel.
3: That's why I hang my head in Tennessee.
4: Maandag om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
5: Hallo, ik ben Alex Agnew en maandag reik ik opnieuw een Alex Agnew Award uit. En straks
0: blijven muziekproducer Willem en Francisco Schuster gezellig nog wat plakken. Zijn jullie Swifties?
2: Nee. Absoluut niet.
6: Oei, wegsfeer.
7: Oké, dat is eerlijk. Nee. Ja, en waarom niet?
2: Ja, ik vind haar leuk als artiest, maar muziek, ja, ik heb daar gewoon echt niks mee. Dat, ja. Allee, sorry.
7: Nee, maar ja,
2: dat is ja.
7: Ja, voilà.
2: Ik ben gewoon echt geen Swiftie.
7: En Willem, jij vanuit technisch producers standpunt, wat vind jij van de muziek van Taylor Swift?
6: Ja, wel, dus ik heb maar 50% van wat ze maakt vind ik echt geniaal. Ja. En de andere 50% vind ik echt trash.
0: Oh, spannend.
6: Maar dat is niet, er is geen grey area. Het is of het gewoon, ew, ik haat het. Of wow, dat is great.
0: We hebben zometeen de nieuwe muziek van Taylor Swift vandaag gelost. Wil je alsjeblieft heel eerlijk zijn?
6: Yup. Spannend.
0: Altijd. Echt heel benieuwd. Oké, dat is voor na het nieuws van 8.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu 20% korting op je keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
0: Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur krijg je van Delphine.
11: Goedemorgen. Het smartphoneverbod op school heeft niet veel effect. Dat blijkt uit het eerste grote onderzoek nadat dat verbod vorig jaar is ingevoerd. Jongeren gebruiken overdag veel minder hun smartphones, maar doen het na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt, ziet onderzoeker Maarten van Steenkisten.
12: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen op dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
11: Volgens onderwijsminister Demir is het na 1 jaar te snel om conclusies te trekken. 3 op de 4 Belgen voelen zich niet comfortabel om over hun loon te praten. Niet met anderen, maar ook niet om opslag te vragen bijvoorbeeld. Dat is opvallend meer dan in andere landen in Europa. En het is nogthans belangrijk volgens HR-bedrijven omdat ons loon uit veel meer bestaat dan ons bruto loon. Denk aan maaltijdchecks, verzekeringen, mobiliteit. En het kan snel lonen om daarover te babbelen. 17% van de mannen heeft nog nooit een wasmachine aangestoken of zelfs niet aangeraakt, tegenover 6% van de vrouwen. Dat blijkt uit een bevraging in het Nieuwsblad. Volgens sociologen is de verschuiving van het klassieke rollenpatroon stilgevallen en is er vaak een gelijke verdeling tot er kinderen komen. Daarna doen vrouwen in heterogezinnen dus vaker de was. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu het woord heeft genomen. Hij noemde wie vertrok een lafaard en ontkende daarna ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza in de oorlog in het Midden-Oosten.
13: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
11: Sport dan. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was een openingswedstrijd in een groep en Portugal klopte gisteravond ook Wales met 1-0. Vanavond spelen onze Rode Duivels hun eerste Nations League competitiewedstrijd. Zij spelen in en tegen Italië. En de jonge Rode Duivels, onder 21 jaar, hebben alvast het goede voorbeeld gegeven, want zij wonnen een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Coach Gilles Zwerts.
14: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is.

0: Maar ze hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld en dat het gevaarlijk is.
1: Met nog 2 wedstrijden te gaan staan onze jonge duivels op kop in een groep. Het wordt een zonnige dag vandaag en het wordt warm ook, 25 graden. Morgen krijgen we eerst zon, later kans op wat lichte regen bij 21 graden. En zondag eerst grijs, later zon en 26 graden.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 20 minuten extra rekenen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 13 minuten extra. En richting Antwerpen op de E3 13 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 12 minuten extra.
3: Music. Maarten en Dorothee.
4: Met zometeen nieuwe muziek van Taylor Swift na Damiano David. Goedemorgen.

0: David. Ja, die heeft natuurlijk schrik, hè.
1: Ja.
0: We gaan ze inmaken, hè. Die Italianen. Ja, dat is wel het plan.
2: Het is vrijdag 25 september.
0: Zoals elke vrijdag zorgt muziekproducer Willem voor een bekende hit in een ander genre. Vanochtend met de hulp van Francisco Schuster.
3: Ja, Mark van Bommel is inderdaad in Rome, hè, voor zijn debuut als bondscoach van de Rode Duivels. Ze spelen vandaag in de Nations League tegen Italië. Nog een beetje afwachten wat het wordt, want we moeten natuurlijk realistisch zijn. Ze zijn amper 4 dagen samen geweest om zich voor te bereiden. Maar Rome is natuurlijk ook niet op 1 dag gebouwd.
0: Hey.
3: Oh, gaan jullie voetbal kijken vanavond?
4: Nee, ik heb andere dingen te doen.
0: Waarom zeg je dat nu zo nee, mysterieus, schuitig?
4: Nee, ik hou gewoon niet van voetbal, dus ik ga niet voor de buis zitten, sorry.
3: Nee, dit weekend wordt ook de wegrit gereden op het WK wielrennen. Lotte Kopecky, Wout van Aert, Remco Evenepoel kunnen misschien nog een extra medaille pakken voor ons land daar in Canada. Jij zit klaar zondag voor tv, Francisco?
4: Ja. Zondag wel.
3: Totaal niet, hè?
0: Nu toch met
3: totaal
0: die zee.
3: Niet. Je kan dus sport volgen vanuit de zetel vandaag in dit weekend. Of je kan sporten vanuit de zetel. Want vandaag verschijnt een nieuwe versie van EA Sports FC 2027. Het vroegere FIFA. Te koop vanaf €70.
0: Francisco.
4: Ik ga me naar de winkel haasten.
0: Maarten, ik heb het wel al gehaast.
4: Ja, okay.
0: Ik ga hem straks downloaden naar mijn console.
3: Maar, en waarom hebben we nood aan een nieuwe versie, Maarten, van het spel? Want er zijn al zoveel versies.
0: Maar de enige reden, persoonlijk, dat ik het graag wil kopen, is omdat ik zo graag heb dat de ploegen kloppen.
4: Ah ja.
0: Hè? Ik wil dan graag nu Romelu Lukaku bij Fenerbahce. Snap je? Ik wil dan... Okay. Ik wil dat klopt.
3: Ja, Willem,
5: ja, ik snap dat.
0: Ja, en het is nu al, ik heb nu al 3 edities geleden en we zijn het nu heel veel aan het spelen, mijn zoon en ik. Dus ik vind het echt wel verantwoord voor mezelf. Dat is zo ons moment dat we die match
3: tegen... Wat bedoel je verantwoord? Dat je er €70 aan geeft?
0: Ja.
3: Ah ja.
0: Omdat, ja, hè. Want uiteindelijk, het is niet per se... Allee, de reviews zijn zeker niet laaiend of zo. Integendeel zelfs. Dus, maar ja, het is de update. Het is de update. En Lukaku speelt bij Fenerbahce. Ik ben gelukkig.
3: En vanochtend in het nieuws, 1 op de 5 mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. We moeten er even Benny uit Assen bij halen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, het Q-music.
3: Ja, jij hoort niet bij die 1 op 5, Benny.
6: Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik doe al de was al x aantal jaren. En ik doe ook de was van mijn moeder, want die is in de rust thuis. Dus ik doe mijn eigen was, ik doe de was van mijn moeder.
0: Oké, en vind je het zo leuk dat andere mensen hun was ook mogen komen brengen? Of?
3: Maarten ziet mogelijkheden.
6: Ja. Je mag het altijd, maar ik heb wel weinig plaats. Ik zit in een appartementje met een slaapkamer, dus veel plaats heb ik niet voor de was in mocht hangen. Dus,
0: ah ja,
3: Want je hebt geen droogkast. Amai, dat is ook wel dedication. Dat is zoals ik dan, ja.
6: Wow. Ja, het appartement is ook wel redelijk klein, dus ik zit dus voor één slaapkamer, dus ik heb niet echt veel plek voor veel in huis te halen, zal ik zo zeggen. Dus,
0: wat is jouw boodschap voor de mannen die nog nooit een wasmachine hebben aangeraakt?
6: Ik probeer gewoon een keer te wassen. Er staan genoeg programma's op te kijken en als het moet, er al 3 even iemand bij hebben te kijken, zo. De grote lijnen en dan kun je gewoon voort. Als je daarvoor geen vrouw bent, je kunt te wassen. Hè. Allee, ja.
3: Benny, merci voor de tip en nog een hele fijne vrijdag.
6: Oké, hetzelfde voor jullie. Een weekend nog.
3: Wat zou ik nu eens vragen aan die 3 mannen hier?
0: Ja.
3: Hoe zit het bij jullie met de was, Francisco en Willem?
4: Ik zit ook wel bij dat groepje 1 op 5 die de wasmachine aanraakt.
0: Ja. Wat heb je dan in Amsterdam gedaan?
4: Ja, wel, maar dan heb ik het wel eens een keer moeten doen, hoor. Maar dat was ook een uitzondering.
3: Maar je was maanden in Amsterdam voor een musical daar en je hebt dus 1 keer daar een wasmachine aangeraakt.
4: Ik kwam ook af en toe overhuis en dan had ik wel een zak mee en dan dropte ik die even bij ons mama.
3: Oh, en Willem, bij jou?
5: Ja, ik doe dat wel zelf, ja. Ja. Alleen de keusvrouw doet dat soms.
3: En soms zelf.
5: Ja.
3: Oh, wat ben je toch perfect, Willem. Perfecte man.
0: Jongens, het is zover. Taylor Swift heeft nieuwe muziek.
5: Here we go.
0: En in de States...
3: Maar nu is Francisco aan het doen. Oh my god, maar heeft haar net al gezegd, ik hou er niet van.
4: Dus ik vind het wel heel spannend. Ik vind het echt spannend omdat het een primeur is.
3: En dus Willem heeft gezegd, het is 50% kans dat het goed is.
5: Ja, dat hebben we gezegd.
3: Dus we gaan hem wel samen ontdekken, inderdaad.
0: Allee dan. Taylor Swift, dit is... Patient Zero. Het begint al zwoel, hè.
5: Ik ben mee.
0: We gaan eens luisteren.

0: De nieuwe van Taylor Swift, Patient Zero. Vannacht gelost bij ons, producer van veel grote hits, Willem en Francisco. Schuster, wat vonden jullie ervan?
1: Ik vond de intro, vond ik nog wel leuk, maar dan vond ik het misschien een iets te harde doorlopende melodie en het was zo een beetje hetzelfde de hele
0: dus
1: tijd.
0: Dus eigenlijk enkel de eerste 10 seconden waarin je bijna niks hoort en ze ook niet zingt.
2: Nee. Dat was jouw favoriete stuk. Ik denk dat we dringend Céline uit Erpenmeer erbij moeten halen. Dag Céline, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Ja, jij was ook aan het meeluisteren, je bent een echte Swiftie. Wat vind jij ervan, Céline?
3: Ik vind het supergoed, ik vind het mega catchy, want ik heb het denk ik nu al 4 keer gehoord of zo, maar het zit al keihard in mijn hoofd. En ik vind het echt een hit.
0: Ja,
2: want vannacht heeft ze 4 tracks in totaal gelost, maar hoe zag jouw ochtend er dan al uit als je zegt dat je deze ook al 4 keer hebt gehoord?
3: Ja, mijn ochtend was gewoon vanmorgen opstaan, die 4 liedjes gewoon on repeat.
0: Maar dat was toch niet het plan, hè? De 4, dacht de ene.
3: Nee, dat was niet het plan, denk ik. Allee, jawel, dat was wel haar plan waarschijnlijk.
0: Ja, maar
2: we wisten niet van het plan. Daar komt we wisten van één single, ja. Deze zondag worden de VMA's uitgereikt in LA. Taylor Swift kan er 9 winnen. Hoeveel gaat ze er pakken, Céline?
3: Alle 9.
2: Voilà, dat had ik wel verwacht. Ja, dus 4 tracks in totaal. Céline, we weten wat jij gaat doen vandaag. Hè. Geniet nog van de nieuwe muziek.
3: Absoluut.
2: Ja, ja, fijne vrijdag. Salut. Hè.
4: Dada.
3: Dankjewel. Salut.
0: Taylor Swift, een super getalenteerde vrouw. Jij kan ook veel, Francisco. Je kan zingen, je kan dansen, je kan acteren. Maar wij willen weten of je ook een echt talent hebt.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Thailand, die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
7: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
6: Ach.
9: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
13: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
14: Ah, ik ben het beu!
15: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
16: Dat is Imo!

vanaf 9 uur Avicii. Elke vrijdagochtend een bekende hit in een ander genre. En het levert verrassende combinaties op. Get to 9 to 5 als

0: Mamma Mia als...
1: Lap, daar heb je twee.
0: Kleinkunst.
1: Amai, ik weet niet of je het wist, schat. Mamma Mia, echt waar, gast, ik zweer. Amai, dat ik je echt gemist had.
0: En daarnet gehoord, Francisco Schuster undressed werd... funk. Funky.

0: Kan je checken op de socials van Q. Q Music. Francisco, we hadden het daarnet al over jouw Nederlands musical-avontuur van yes. afgelopen zomer. Staat er al een nieuwe musical op de planning?
1: Begin dit jaar, volgend jaar ga ik een musical doen in het AED-theater met Sien Eggers onder andere.
0: Zo rond 21 februari ongeveer.
1: Ja?
0: Vermoedelijk, ja.
1: Denk ik, ja. ja. Rond de Valentijnperiode, Cupido. Ja. Dus ja, ik heb er zin in. Ben benieuwd.
0: Ik wou zeggen, ik heb daar ook zin in. Dat is nu niet per se waar, want het is nu dat ik een musical fan ben. Maar nu ik het aan het zeggen ben, denk ik, ja, ik wil het eigenlijk wel zien. Tof, Kassel.
2: Vanavond een nieuwe aflevering van Got Talent. Bij VTM. Ja. En ja, we zijn eigenlijk een beetje per ongeluk in een soort van talent show-off. In de ochtendshow ook beland op vrijdagochtend.
0: Ja.
2: Dat is er een beetje spontaan ontstaan. Bijvoorbeeld James Cook die graag zijn talent wilde tonen.
3: Ik kan een fles wijn uitgieten. Moet je doen?
2: Ja, dus hij imiteert een fles wijn uitgieten. Ja, bijvoorbeeld Jens de Donker ook.
4: Ja. Jullie raden welk dier ik ben.
0: Oké.
2: Ja, maar het is met geluid toch?
4: Ja, ja.
2: Ah ja. Ja, een hond.
4: Een? Nee, dat was nu een poes. Dan ben ik misschien toch niet zo goed. Nee, nee. Oké, inderdaad, een hond. Oké, wat is dit? Wat is dit?
2: Maarten als hij 's ochtends zijn sardinen aan het eten is.
4: Bijna. Mierenetertje.
2: Ja. Dat brengt ons bij Maarten van Quali. Jij hebt ook een talent. Je kan het misschien nog iets live doen.
0: Ah ja, maar ja. ja. Wacht,
2: dus
0: wacht.
2: Kijk,
0: ja.
2: luister en kijk nu goed, hè. Ja.
0: Wacht.
1: Wat? Ja. Zo rustig, we gaan doen dan.
2: Ja, protjes met de hand. Heerlijk. Francisco is meer onder de indruk dan van de nieuwe plaat van Taylor Swift. Dus dat is een compliment voor Maarten dan. Dus ja, Francisco, jij kan in deze lijst van iconen worden toegevoegd. Welk verborgen talent heb jij?
1: Vroeger kon ik jodelen.
2: Ah. Aha. Moeten wij ook een beetje galm geven?
1: Misschien wel.
0: Oké.
1: Ik heb het al lang niet meer gedaan, hè? Dus even zien wat er nog van overblijft. Mag ik?
0: Ja.
1: Oh. Gelee.
0: Nee, dat was niet goed. Nog eens, nee, nog eens, nog eens, nog eens.
1: Gelee.
2: Ja, ergens diep van binnen kan je het nog.
0: Het zit er nog.
2: Het zit er nog.
1: Oh, verschrikkelijk.
2: Het is wat roestig, maar het kan nog.
1: Er zat even wat een ruisje op, maar zwart.
2: Ja. Oké. Ja. Gelukkig kan je ook andere dingen.
0: Voilà. Wij vermoeden dat dit voor elke luisteraar ook wel echt een overdosis aan talent was. En goed nieuws, wat vanavond geen Got Talent bij VTM. Het zijn Rode Duivels, dus je kan even bekomen. En dan volgende week vrijdag is iedereen opnieuw klaar voor Got Talent bij VTM. We vonden het wonderbaarlijk plezant om jullie erbij te hebben vanochtend.
1: Niet,
0: nogmaals dank. En maak er nog een hele fijne dag van. Wat brengt hij nog, Francisco?
1: Ik moet nu naar Brussel. Omdat ik daar nog een meeting heb en dan ga ik genieten van de zon.
2: Groot gelijk.
1: Ja.
2: En Willem, wij zien elkaar volgende week vrijdag voor een nieuwe muziek.
0: En nu we toch, het over voetbal hebben, een beetje in de sfeer komen met Shakira, Burna Boy.

0: Daai, daai. Goedemorgen, het is 8:30. Tijd nu voor het korte nieuws. En dat korte nieuws dat krijg je van Delphine. Vooraan in jouw nieuws, Delphine, laat mij even kijken. Heb jij het virusseizoen? Dat is blijkbaar echt wel gestart.
1: Ja, de virologen zien nu al dat er veel corona rondgaat. Al sinds augustus eigenlijk. Ze zien dat in ons afvalwater en de huisartsen bevestigen het ook. En de komende weken zullen daar dan nog griep en RSV bij komen. Dat is typisch zo in het najaar. Vaak wel een beetje elk om de beurt. Omdat als veel mensen besmet zijn met het ene virus, er weinig ruimte is voor het volgende. Het goede nieuws is wel dat er zowel voor griep, corona als RSV beschermende prikken bestaan nu. En dan bestaat de kans dat ons water duurder wordt. Het is een van de opties op de tafel tijdens de Vlaamse begrotingsgesprekken. Mogelijk gaat het voor een gezin om 40 tot 60 euro per jaar extra. Dat zou dan zo'n 80 miljoen euro opleveren voor de Vlaamse begroting. En de Vlaamse regering komt om 10 uur vanmorgen samen over die begroting om af te kloppen welke besparingen ze gaan doorvoeren. Het wordt wellicht een marathonvergadering, want maandag verwachten we de resultaten in de septemberverklaring van minister-president Matthias Diependalen.
0: En hier ondertussen in het programma-schema van VTM gedoken. Ook volgende week is het ook Rode Duivels op vrijdag.
2: Maar dan is het dus Got Talent op zaterdag.
0: Ja, dus, dat is... Ja.
2: Morgenavond een nieuwe aflevering van Got Talent.
0: Voilà. Alright, goed. Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Frank, in de nieuwe film van Brad Pitt drinkt hij blauwe chimay uit het flesje. Groot artikel in de krant. Het gaat er online ook overal over. Ben jij fan van blauwe chimay?
3: Ja, ik vind blauwe chimay van het vat vind ik wel heel lekker. Dus die drink dat wel af en toe, maar dan moet het echt wel van het vat zijn. En ik bedoel, je zit terecht met een flesje. Dat ga je toch niet uit een flesje drinken natuurlijk. Hè. Dat moet ook een mooi glas bij zijn. En dan is dat echt wel genieten. Ja. Ik vind dat echt wel een van de betere bieren.
2: Ja, ik was gisteravond nog iets gaan... gisteravond, ja, voor mij was het avond, maar het was 3 uur in de namiddag. En ik was nog iets gaan drinken. En het tafeltje naast mij die bestelde een papegaai in het flesje. En ik drink graag een papegaai, maar dat vind ik nu toch. Dat moet toch in een glas, dat is 8%.
0: Dat is bier of wat die papegaai?
2: Nee, het is van ergens in West-Vlaanderen, geloof ik. En dat vond ik ook zo raar, dat hij dat uit het flesje ging drinken. Ja, dus ik snap jouw gevoel wel, Frank. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Wat is jouw favoriete go-to bier?
3: Voor mij is dat Duvel natuurlijk. Hè. Ja, dat vind ik het lekkerste bier dat is. Dat is ik vind dat een puur bier, daar zit geen suiker toegevoegd. Dat is echt het enige nadeel is dat er redelijk straf is natuurlijk. Hè. Dus je moet er een beetje mee opletten. Maar nee, voor de rest Stella. Ik ben echt een Stella-drinker ook. Hè.
0: Een Duvel ook niet uit de flesje. Hè?
3: Nee, helemaal niet. Dat moet echt in een Duvel passen. Ja, dat klopt.
0: Goed, genoeg over bier. Tijd om het over het weer te hebben. Dat ziet er eigenlijk vrij goed uit. Laten we beginnen met vandaag.
3: Ja, zeer goed zelfs. Hè. Vandaag wordt een topdag met veel zon, wat hogere wolkensluis. Wel een frisse start. Hè. Op sommige plaatsen zag je toch 4 tot 6 graden in het oosten van het land. Dus de zon heeft veel werk te doen, maar dat gaat uiteindelijk lukken. Het gaat boven de 20 graden uitkomen. Waarschijnlijk gaan we zelfs richting 23, 24 graden. En op een enkele plek, zowat rond het Gentse meer naar het westen toe, is 25 graden zelfs mogelijk. Dus dat is echt wel een topdag, wetende natuurlijk dat het al eind september is. En het weekend zal ook zacht of warm verlopen, al is het wel zo dat storingen dan stilaan toch wat dichterbij komen. Dus dat gaat morgen zich vertalen in toch wel vrij snel veel bewolking in het westen van het land. Er is ook een spat regen mogelijk. Zit je in het oosten van het land, dan kan het nog lange tijd zonnig zijn. En dat bij temperaturen ergens tussen 21 en 23 graden. Zondag idem dito, altijd in het westen net wat meer bewolking, in het oosten veel zon. Ja, en dan volgende week maandag nog een beetje wisselvallig met een paar buien bij 23 graden. Het is vooral dinsdag en woensdag, hè. Dat worden zomers warme dagen eigenlijk, hè, met temperaturen van 7, 28 graden. En misschien plaats ik zelfs nog iets meer.
0: Dankjewel Frank, en fijn weekend voor jou ook. Hè.
3: Ja, jullie ook. Hè. Salut. Hè.
0: Bye bye.
2: Op dit moment 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest als op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Diegem. Een ongeval is daar gebeurd en je moet 55 minuten extra rekenen.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: Dorothee's Doordenker.
2: Aan een groot huis heb je niets als er geen liefde woont.

0: Bruno Mars, 7 over half 9. Sportfans kunnen de komende dagen hun hart ophalen. Vanavond beginnen de Rode Duivels aan de Nations League. De eerste match met nieuwe trainer Mark van Bommel.
1: En dit weekend weten we wie de snelste fietser ter wereld is in Montreal. In Canada wordt het WK wielrennen gereden. Dus ik stel voor dat wij zometeen sportjournalist Stijn Vlaming even in de show halen. Ja. Om te checken welke Belg het meeste kans maakt op die gouden medaille.
0: Ja, dat is vermoedelijk een Belg. Dat is heel voorspelbaar natuurlijk. Dus ik denk dat we Stijn zijn collega moeten bellen. Dat is het probleem waar we nu even mee zitten. Ik denk dat we VTM Sportanker Maarten Brex in de show moeten halen. Die weet of Mark van Bommel er klaar voor is. Kan je eigenlijk zo'n ploeg op 4 dagen tijd überhaupt klaarmaken?
1: Maar ja, de selectie is ongeveer hetzelfde. Dus, allee.
0: Ja, nee, dat is niet waar. Hij heeft een ander accent die jij legt.
1: Ja.
0: En daarbij, de Duivels spelen tegen Italië. Die waren er niet bij op het WK. Vind ik ook interessant.
1: Allee,
0: hoe staat het met Italië?
1: Dan is het niet spannend, want dan zijn de Belgen dus beter dan Italië.
0: Italië wel.
1: En ook de Nations League. Sorry, daar ligt niemand wakker van.
0: Ja, maar dat is niet waar.
1: Dat is
0: zeker
1: een beetje,
0: met de nieuwe coach.
1: Dat is oefenen voor andere dingen.
0: Is dat echt even belangrijk, die richting van de Rode Duivels?
1: Remco Evenepoel die kan zondag de dubbel pakken.
0: Ja, ja oké, maar goed. Het is wel vaak dat Remco Evenepoel ergens een dubbel pakt. Hè. Allee, dat is nu niet... Ja, u hoort het, lieve luisteraars.
1: De wereldgeschiedenis is er afgelopen weekend al geschreven.
0: Het gebeurt wel niet veel. Meestal geraken we er wel snel uit. Voelen we elkaar ook aan.
1: Ja, nee, meestal beslis ik gewoon, maar je blijft tegengas geven, dus.
0: We gaan nog even overdenken.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Humo!
5: Humo!
2: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
6: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
6: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
2: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro.

Zomermania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: One.
1: Hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road.
0: De Q-app staat in brand.
2: We hebben niet zoveel tijd meer. We gaan richting het foute uur. Dat doet extra deugd op vrijdag. Dus we willen er toch uiteraard stipt om 9 uur aan beginnen. Toch ongeveer. Maar we zitten met een probleem. Ik vind dat we nog even in de duivels moeten duiken. Vanavond de eerste keer Nations League. Ja. Een belangrijke test voor de nieuwe bondscoach.
3: Ja, maar
2: Mark
3: dus,
2: van Bommel.
3: Daar ligt niemand wakker van. Dit weekend het WK wielrennen in Canada. Remco Evenepoel heeft daar vorig weekend al geschiedenis geschreven. 4 keer opeenvolgend wereldkampioen tijdrijden. Hij kan daar nu ook nog de titel op de weg bij doen. Dus ik ga even sportjournalist Stijn Vlaming bellen. Voilà.
2: Ja, maar ja.
3: Ja.
2: Nee, maar wacht, als we zo gaan beginnen, ga ik Maarten Briks bellen.
4: Hallo, met Stijn.
3: Hallo, dag Stijn. Ja, het is met Maarten en Dorothee. Hallo.
4: Hallo.
3: Alles goed, Stijn?
2: Hey.
4: Zeker.
3: Ja.
2: Stijn, wacht even. Dag Maarten, goedemorgen. Hallo.
4: Dag goedemorgen.
2: Maarten.
4: Hallo.
2: Hey.
3: Ja.
2: Dag Stijn, hallo.
3: Ja, Stijn, al veel medailles voor de Belgen op het WK afgelopen week. Wie wordt zondag wereldkampioen op de weg? Remco Evenepoel of Wout van Aert?
4: Of iemand anders. Maar als ik dan toch één naam moet zeggen en ik kijk naar het parcours, dan zeg ik toch Remco Evenepoel. Dat is volgens mij toch wel de man met de grootste kansen.
2: Ja, Maarten, de Nations League begint voor ons land met een match tegen Italië. Die waren niet geselecteerd voor het WK. En dan vraag ik mij af, gaan we toch die opgestapelde Italiaanse furie zien op het
3: veld
2: vanavond?
3: Maar nee, die kunnen niet shotten.
2: Nee, maar wat denk je, Maarten?
5: Ik volg Dorothee. Ik heb net het elftal eens bekeken en daar zit niet veel speciaals bij eigenlijk. Ze hebben wel een nieuwe bondscoach, dus ze gaan wel een goed idee hebben van voetbal. En dat is er de laatste jaren niet echt geweest. Dus het gaat wel een team zijn, maar niet echt een spetterend Italiaans elftal zodat we dat in het verleden gekend hebben.
3: Dus daarmee bevestig je dat het nuttiger is om Stijn Vlaming te bellen. Stijn, je liet het al even bellen, even vallen over het parcours van het WK. En wat mogen we daarvan verwachten, het parcours van het WK in Canada?
4: Wel, het gaat op en neer rijden. Het zijn niet de zwaarste hellingen, maar als je dat snel naar elkaar moet oprijden, dan zal dat er wel inhakken. Dus als we een koers krijgen die snel zal openbreken, en dat verwacht ik toch wel met iemand als een Remco Evenepoel en andere mannen zoals een Isaac Del Toro, Paul Sexas, dan verwacht ik wel een snelle opeenvolging van die hellingen, waardoor dat het echt wel weer loodzwaar zal worden en een afvallingskoers, een beetje traditioneel, wat we vaak zien eigenlijk op een wereldkampioenschap. Hè.
3: Ja, en natuurlijk de
2: Maarten,
3: renners...
2: de duivels die hebben maar een paar dagen getraind, dus dat is toch eigenlijk niet veel om al echt te weten hoe het gaat met de nieuwe bondscoach. Wat is jouw inschatting op dit moment?
5: Ja, wij horen van die vorige bondscoach, van Rudy Garcia, dat die bijna letterlijk zei van voilà, we spelen hier 4-3-3 en trekt u een plan. Terwijl Van Bommel nu echt wel per speler zegt, jij moet dat doen als we de bal hebben, en als we de bal hebben, moet je dat doen. Dus zij spreken allemaal over meer duidelijkheid.
2: Super.
5: Maar ze zeggen er ook wel bij dat je daarom niet per se een wedstrijd wint, maar dat je wel meer kans hebt om een wedstrijd te winnen. Dus met Van Bommel moeten we in principe een nog beter elftal Rode Duivels gaan zien.
2: Dat is veel beloofd.
3: Ja, wat ik altijd fascinerend vind, Stijn, aan een WK, is natuurlijk dat de renners doorheen het jaar fietsen bij andere ploegen. Ze zijn ook concurrenten van elkaar. Nu op het WK rijden zij samen voor ons land. Hoe is de sfeer dan onder de Belgen?
4: Ja... Dat is natuurlijk een heel belangrijke rol voor de bondscoach. Hè. Serge Pauwels, die moet natuurlijk ervoor zorgen dat iedereen met hetzelfde doel daar rijdt. Zijnde, we hebben twee kopmannen, ofwel voor Remco Evenepoel, ofwel tactiek als de situatie zich voordoet voor Wout van Aert. En daar moet iedereen van doordrongen zijn. Dat is natuurlijk niet simpel. We zien dat bijvoorbeeld nu bij Mexico hebben we Isaac Del Toro, maar die heeft natuurlijk nog wel een aantal andere renners van UAE die daar in Canada zijn, maar wel bij andere landen. Maar die waren gisteren dan samen gaan trainen. Dus het gebeurt wel eens vaker dat mensen van dezelfde ploeg, renners van dezelfde ploeg, maar niet noodzakelijk voor hetzelfde land rijden, dat die eigenlijk wel een soort van entente gaan vormen en voor elkaar gaan rijden. Dus het is moeilijk om dat uit te schakelen, maar er wordt altijd gezegd, wij rijden nu voor België. In dit geval, als het over België gaat, wij gaan voor Belgische eer.
2: Over goed, België gesproken, Maarten, de poelen van de Rode Duivels is niet simpel. Dat is mijn slotvraag meteen. We spelen bijvoorbeeld ook nog tegen Frankrijk. Denk je dat ze daar klaar voor zijn?
5: Frankrijk is niet van de poes natuurlijk, maar ook zijn nieuwe start met nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Maar de andere tegenstanders Turkije en Italië, daar moeten wij in principe wel voor kunnen eindigen, ja, denk ik. En dan zitten we gewoon nog in die Final 8 van de Nations League.
2: Dat mooi,
5: wat wel de ambitie en de bedoeling zou mogen zijn voor deze ronde daar. Ja.
3: Sportjournalist Stijn Vlaming, heel veel plezier zondag met het WK. Hè.
2: En sportanker Maarten Brex, we gaan kijken vanavond bij VTM. Italië, België. Salut boys, merci.
5: Veel plezier.
6: Dit is deze week.

0: mee. Dat is niet zo'n makkelijk dansje, die Michiko's. Gaat zo heel... Bewegen zo heel veel. Zo.
1: Ja, alleen geluk dat radio is dat mensen dit niet zien. Ja.
0: Ja, goed. Vrijdag vandaag, wij kunnen al beginnen uitkijken naar volgende week. Woensdag komen Reggie en Linda op bezoek. Zij vieren 30 jaar Milk Inc.
2: Maandag Alex Agnew in de show vanaf 19:30. Hij gaat opnieuw een Alex Agnew Award uitreiken aan iets of iemand in de filmwereld. En hij brengt ook een verrassing mee.
0: Wij zeiden daarnet, op vrijdag willen wij stipt aan het foute uur beginnen. Maar laten we er zilver al tussen gooien. Altijd sfeer. En dan misschien straks nog een beetje Olivia Dean. Oh, so easy to fall in love. Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Straks bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
2: Ik had het even verkeerd gelezen. Ik dacht dat Matthias uit Brugge medewerker was bij een confettibedrijf.
3: Oh.
2: Ik dacht, oh my, een confettibedrijf, dat is wel plezant. Maar het is een confectiebedrijf.
3: Oh.
2: Dus het is geen

0: 30 seconden om 9:30.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje inderdaad, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Goedemorgen, bijna 9 uur. Delphine heeft het nieuws.
6: Goedemorgen. Het virusseizoen is gestart. Dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond. En de komende weken komen daar ook nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
7: Voorlopig is het nog altijd verder aan het stijgen. Dus we zitten nog niet aan de piekperiode. Maar als we geluk hebben, dan komt het allemaal mooi na elkaar. Nu corona, binnenkort RSV en dan het griepvirus. Los van die virussen zijn er natuurlijk nog tientallen andere virussen die we eigenlijk niet detecteren op typische verkoudheidsvirussen. En daar kunnen er misschien wel 15 tegelijk circuleren.
6: Het goede nieuws is dat er voor griep, corona en RSV beschermende prikken bestaan. De federale regering overweegt om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten, dat schrijft de Tijd. De regering zoekt 10 miljard euro extra om de begroting op orde te krijgen. Momenteel wordt het kadastraal inkomen van je tweede verblijf vermenigvuldigd met 1,4 en dat bedrag komt dan bij je inkomsten. Het wordt dan zo mee belast en die 1,4 zou mogelijk verhogen, waardoor je dus ook meer belastingen betaalt. En de Socialistische Politievakbond wil staken op 12 oktober uit protest tegen al die besparingen van de regeringen, bij de openbare diensten dan vooral. Ze bedoelen dan de besparingen die al genomen zijn en die nog zullen volgen, dat schrijft het Nieuwsblad. Die aankondiging is opvallend, want gisteren werd er nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar 700 euro netto extra gaan verdienen. Het is nu nog fris, maar het wordt een zonnige nazomerdag bij 25 graden. Morgen eerst zon, later grijs rond 21 graden dan. En zondag eerst grijs, daarna zon en 26 graden.
8: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 35 minuten extra rekenen.
0: De zonnige dagen die eraan komen en het vrijdagse foute uur. De sfeer is goed. We beginnen met Gigi D'Agostino. Dit is La Passion.

0: Zo is het 9:15. En nu muziek met een belangrijke boodschap van de vrouw naar de man. De boodschap is als volgt. Zit niet gewoon achter mijn lichaam, maar overtuig eerst mijn hart. Voilà. Dat is een mooie boodschap, hè?
1: Zeker.
0: Belangrijk. Bedoeld voor Madonna, maar het is Taylor Dane geworden.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: 1 over half 10, goedemorgen. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 6 minuten verliest. Dat is op de Brusselse, meer dan 5 minuten, sorry, op de Brusselse binnenring is dat. Tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde. Daar moet je 8 minuten extra rekenen.
12: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
13: We gaan spelen met Matthias uit Brugge. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Wat doe je van werk?
14: Ik doe de logistiek in een confectiebedrijf.
13: De logistiek.
11: We waren hier volop aan het fantaseren dat jij misschien een designer, een fashion designer was, Matthias.
14: Nee, dat doen de klanten eigenlijk, de design.
11: Ah,
14: wij tekenen de patronen en doen alle logistieke taken ook.
11: Maar ik zou dan denken, als je de patronen tekent, dan ben je toch de designer?
13: Nee, de klant tekent de patronen.
11: Ah ja, zo. En jij? En wat doen jullie dan precies na de patronen?
14: Dan maken we een protostaal, nog een collectiestaal en dan wordt de productie ook opgestart.
13: Oké. Boeiend. Boeiende job. Ja, vind je het leuk?
11: Ja.
14: Ja, ik ben hier begonnen als interim en ik ben hier altijd gebleven.
11: Oh, wow.
14: Ik zit hier ondertussen al 12 jaar.
11: Oké. En zijn er zo merken die we kennen of winkels die we kennen waarvoor je werkt?
14: Oh, Dewey Amanti is de klant van ons, Hampton Base, See Me Happy. Zijn 3 van onze klanten.
13: Oké. Ja, ik ben er niet zo in thuis. Maar de kenners zullen waarschijnlijk wel weten waar je het over hebt.
11: Doet een belletje rinkelen wel. Ja?
13: Ja? Ah, ja, ja, okay.
11: Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
13: Ja.
14: 2499,58.
11: Matthias, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
14: Ja.
13: Veel succes. Ik ga aftellen. 3, 2, 1, go.
11: Welke artiest staat momenteel met zowel Fever Dream als Emerald Eyes in de Q-top 40?
14: Alex Warren.
11: In welk land wordt het WK wielrennen dit weekend gereden?
14: Canada.
11: Sinds welk jaar betalen we in België met de euro?
14: 2000.
13: Ja, nee, 2002. Daar was je heel stellig over. Is dat omdat je echt dacht dat je het wist? Of is het een gok? Of?
14: Ja, ik had hem moeten passen. Ik dacht dat het 2000 was. Oei, ja. Te rap antwoord.
13: Ja. 99 hebben we de officiële boekhoudkundige munteenheid, maar goed, dat weet niemand. 2002, dan zijn de fysieke munten en biljetten vervangen. Alleen vervingen toen de Belgische frank.
11: Ja, dus, maar je hebt wel 2 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven, dus je krijgt van ons, ja, we kunnen nog zien, ofwel 4 briefjes van 5 euro, ofwel 2 van 10 of 1 van 20.
14: Ja, dat is toch iets.
11: Ah wel, voilà, een beetje drinkgeld voor het weekend. Matthias, salut hè.
13: Dankjewel hè.
14: Dankjewel. Salut.

Show Me Heaven. Maria McKee, een hele goede morgen. 30 jaar geleden released The Get Ready, een pareltje. Hij is dus al heel oud, maar, hou je vast. Het is nooit te laat om hem nog eens te draaien. Heel goud. Ja, ja. Mogen wij een fijn weekend wensen en heel veel plezier met Matthias van den Bulken.

0: slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
9: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu 20% korting op je keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
11: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphi.
12: Goedemorgen. De Vlaamse regering begint aan marathonoverleg over de begroting. Ja. En daar gaat er iets mis, precies. Zullen we het eens opnieuw proberen? Ik weet niet of het gaat lukken. Nee.
11: Ik heb je schuif opengezet. Ja. Maar er komt inderdaad niks binnen.
12: Nee, ik kan wel gewoon het nieuws vertellen. Hè. Dan zullen we daar misschien mee beginnen. Dus de Vlaamse begroting is aan marathonoverleg gestart over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen die zoekt in totaal 2 miljard euro. Die moet maandag zijn plannen gaan voorleggen in het parlement. Dus het wordt een lang overleg. Ze gaan normaal tot de finish. Ze overwegen bijvoorbeeld om te besparen op subsidies. De Vlaamse regering gaat ook haar kastelen verkopen, onder meer omdat dat veel onderhoud kost. De waterfactuur zou nu ook mogelijk stijgen. Dat ligt daar allemaal op de tafel. Iets anders dan het virusseizoen is gestart. Dat merken de virologen in ons afvalwater. Er gaat momenteel al veel corona rond en de komende weken komen daar ook nog heel wat andere virussen bij. Het gaat dan bijvoorbeeld over RSV, maar ook griep komt daarbij. Het goede nieuws is wel dat er voor die drie grootste virussen, dus griep, corona en RSV, wel beschermende prikken bestaan. En dan nog sportnieuws. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor daar van een Poolse, de nummer 25 van de wereld. Twee sets speelde ze, 2 keer 6-2. Mertens won dat toernooi nogthans vorig jaar nog. En dan het weer. Het is nu nog op veel plaatsen fris, maar het wordt wel een zonnige en een warme nazomerdag, wel een 25 graden. Morgen krijgen we eerst zon, daarna wordt het wat grijzer, 21 graden dan. En zondag eerst grijs, daarna zon en dan 26 graden.
11: En daardoor ben ik dus ook nog niet ingelogd op de computer. Het is echt vrijdag, want ja, en zijn er geen files. Nergens verlies je meer dan 5 minuten op dit moment. Chanske daar.
13: Music. Matthias van den Bult.
11: Het gaat allemaal wat moeizaam vandaag. Het is het einde van de werkweek. Maar gelukkig is het vrijdag. Je krijgt Stella Lefty zo meteen naar Lost Frequencies.

Stella Lefty is alvast vertrokken in haar trein richting Boston. En het laatste foute uur van de werkweek heb je daarnet gehad bij Maarten en Dorothee. Maar weet dat je altijd 24/7 kan luisteren naar Q Foute Radio. Kan je doen via DAB Plus of via onze app. En dat is echt een aanrader. Zeker op vrijdag. Allee, je mocht zeker ook bij mij blijven. Want ook hier wordt het een feestje. Maar Q-Fout Radio op vrijdag, dat is echt een ding. Dit is Cher and Believe. Goedemorgen.

0: nummer werd Geniet bij Joren Lins. Dus dat betekent wel nieuwe kansen voor een nieuwe song zometeen.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
12: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
16: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Accent Topic, dus we maken plaats voor een andere DJ. Repeat of niet? Dit keer een Franse DJ, Hugel. Het zijn wel maatjes, Topic en Hugel, want ze hebben al samen gescoord. Deze I Adore You was een dikke hit bij ons. Draaien we nog altijd op, cute zou wel zijn. Maar dus, het zijn maatjes, Topic en Hugel. Dus misschien gaat Topic het niet zo erg vinden dat Hugel nu de fakkel overneemt in deze repeat, of niet. Hugel, die ken je trouwens ook van deze. Dus het is zeker geen eendagsvlieg. En Hugel samen met David Guetta, dat is wel echt een match. Want die Think of You, of Think of Me liever, is effectief een match tussen David Guetta en Hugel. En nu hebben ze opnieuw samengewerkt. Ze zijn opnieuw samen de studio ingedoken. Dit keer hebben ze Shine gecreëerd. Nu is de vraag natuurlijk, shinen ze ook volgens jou? Dat is de vraag. Je mag je mening doorsturen via de Q-app vanaf

beetje disco. Zo vlak voor het weekend. Kan je dat smaken, ja of nee? Ik wil het nu graag weten. Hugel, David Guetta en French Montana, dat was de Franse rapper die je hoorde. Repeat, of niet? Maar wordt deze Shine ook een hit? Dat is de vraag. Maxime uit Landen die heeft een repeat gestuurd. Voor hem wordt het absoluut een hit. Het is een beetje het verlengde van de zomer tot in oktober graag. Ja, Maxime, ik hoor het je graag zeggen. Jan uit Wingenen die heeft ook een repeat gestuurd. Er blijft maar zomerse muziek uitgebracht worden, vind ik fijn. Sylvia uit Aalst, die is dan weer geen fan. Wat is dat nu weer allemaal, Matthias, voor iets? Ja, ja Sylvia, dat weet ik niet. Dat is Hugo, nieuwe muziek. Emily uit Breden heeft ook een niet gestuurd. Het is voor haar te disco-achtig. Chris uit Antwerpen vindt het veel te saai en vindt het even saai als een glas rijstwater. Ja, op vrijdag is dat een beetje saai, rijstwater. Bjorn uit Beringen die zegt, het kan mij wel zeker bekoren. Sabrina uit Ausberg heeft weer een niet gestuurd. Het is met de hakken over de sloot, maar het is wel een repeat. Dus je hebt niet zoveel overschot. Benieuwd of dat bij Vincent Live straks anders gaat zijn. Maar dus, Hugel gaat weliswaar door.

mij daarnet een beetje. De computer die even lastig deed. En met mijn perfectionistisch kantje. Ik kan dan wel zo even op mijn zenuwen werken. Snap je? Zo dat, ja. Maar goed, ik denk dan ook, het is vrijdag, dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Toch? En aan de muziek gaat het ook zeker niet liggen. Eerst de files, want ondertussen is het bijna 10:30. En er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen vertraag je op de A12 vanaf Aartselaar tot het knooppunt Kleidalaan-Kontesche-Steenweg. 6 minuten extra daar. Ook op de E313 vertraag je vanaf Rans tot Antwerpen-Oost 6 minuten bij. En op de Brusselse Buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten extra. Q-music. Matthias van der

0: je niet mee bent, zal dit mega random klinken. Maar Sandra stuurt via de Q-app: hey Matthias, heb je uw witte broek? Ja, Sandra. Goeie vraag.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Puma vanaf €19.900.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké.
14: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
15: Ford.
16: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
17: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
20: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
21: Q Music.
22: Q. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

In Excess. You wanna my kind. And Need You Tonight. De vraag van Sandra van daarnet luidt als volgt. Matthias, heb je nu al een witte broek, ja of nee? Het antwoord is nope. Nee. Ik heb het ook losgelaten, Sandra. Het is vanavond personeelsfeest van DPG Media. Dus dat is Q-Music, de VTM, HLN, heel veel volk. En er is een dresscode. En die dresscode is all white. En normaal hou ik mij altijd strikt aan dresscodes. Maar ik heb dus een wit hemd. Ik heb witte sneakers. Maar ik had geen witte broek. En ik ga het ook loslaten, want ik heb geen witte broek. Dus het wordt een beige broek. Voilà, beige. Q-Music. Ik heb het losgelaten. Het weekend is ondertussen massa's in zicht. Dat moet uiteraard ook gevierd worden. En bij Vincent Live hebben ze daar iets heel leuks op gevonden. Om er zo echt goed in te vliegen. Dat is voor zometeen.

The Thing I Love, Max en Andy Grammer. Straks bij Vincent Live vieren wij de start van je weekend in Extra Weekend. Dat doen we aan de hand van jouw weekendplannen. Je mag die dus nu inspreken via de Q-app. En op het einde mag je daar een yay achteraan gooien. Bijvoorbeeld, ik ga vanavond naar een personeelsfeest met gratis eten en drank. Yay!

0: Shaggy.
1: Wasn't it?
0: Bij Vincent Live, straks extra weekend.
1: Wasn't it?
0: En het weekend is nu al in zicht, ook Dago.
1: Wasn't it?
0: Is al aan het aftellen.
2: Wij hebben dit weekend het verjaardagsfeest van ons zoontje Jules, die 2 jaar wordt en het thema is Kabouterbos. Yay!
0: Yay! Het zal wel zijn, Ann.
3: Ik ga vanavond uiteten met collega's. Yay!
0: Yay, Manuela!
4: Wij gaan zondag naar de Backstreet Boys!
0: Yay! Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk! Meer extra weekend straks bij Vincent Live vanaf 4 uur.

0: Wij gaan morgen naar het ongelooflijke Oktoberfest in Wachtebeke. Yay!
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
3: Snoeien.
5: Blazen.
3: Maaien.
5: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

0: President Matthias Diependalen zoekt tot 2 miljard euro en die moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het is een overleg onder hoogspanning, zegt collega Karel Latré.
1: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
0: Het virusseizoen is gestart. De virologen zien dat in ons afvalwater. Ze zeggen dat er nu al veel corona rondgaat en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
2: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
0: Voor kwetsbare mensen bestaat er een prik voor griep, corona en RSV. En paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij zal daar Parijs met zijn Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Omdat er 100.000 mensen verwacht worden, neemt Frankrijk gigantische veiligheidsmaatregelen. Vandaag alleen worden 14.000 agenten en militairen ingezet en 2.500 brandweermensen. Het wordt weer even zomer vandaag met de zon en 25 graden. Morgen eerst zon, later grijzer, wat lichte regen, 21 graden. En zondag dan eerst grijs, daarna zon en 26 graden.
3: Ja, volgende week gaan we misschien naar 30 graden, hè? Heb ik me laten verstaan?
0: Ja, amai. Dat heeft Frank inderdaad gezegd. Hè.
3: Ja, maar ja, ik hoort ons niet klagen in dat vindt.
0: Dat is waar.
3: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op dit moment richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 17 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Music. Matthias van den Bulke.
3: Jezus is nooit 34 geworden. Deze man wel, vandaag zelfs. Teddy Swims, goedemorgen.

0: ben ik ook niet van plan. Vanochtend ging het helaas mis voor Kelly uit Brugge.
1: Vier op een rij.
0: Wat zou jij zeggen bij het woord kikker? Ik zou zeggen groen. Kikker is meestal groen. Of ik zou zeggen kwaak. Kwaak. Mag dat eigenlijk? Zo een onomatopee? Geluiden, is dat een woord? Ja, ik zou gewoon zeggen groen bij kikker. Maar we gaan eens luisteren hoe het brein tekeer ging van Kelly.
2: Jouw eerste woord is...
3: Abadabadam.
2: Kikker.
4: Vijver.
0: Ja. Kelly ging voor vijver. Vraag is natuurlijk, ging Dorothee ook voor vijver?
3: Oké, Dorothee.
2: Kikker.
5: Oh, dier.
3: Ah!
5: Maar ja, ik was aan het ja, huh, wat dan wel?
2: Dus wat heb je getwijfeld
5: dan? Nee, ik was ineens zo, oei, of moet ik dan amfibie of zoiets?
2: Ja, ja, ja. God damn. Ik zei juist, ik heb er een goed gevoel over, maar ja.
5: Of groen?
2: Nee, vijver.
5: Ah.
2: Nee?
0: Ja, nee, ik zou ook echt niet vijver zeggen. Maar goed, ja, kijk, ja, het is niet gemakkelijk om vier dezelfde woordassociaties te maken. Gelukkig voor Kelly is er natuurlijk een troostprijs in Vier op een rij. De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beter Bed om zalig op te slapen, komend weekend misschien. Maar als het wel lukt, dan is er natuurlijk een hoofdprijs en dat is 1000 euro om te gaan shoppen. 1000 euro shoppingbudget, dat kan je vanaf maandag terugwinnen bij Maarten en Dorothee. Want vanaf maandag spelen ze terug elke dag om 7:20 Vier op een rij. Dit is Bas Serra.

0: bij het woord kikker dacht Stien uit Gent meteen aan drill. Ah ja, van kikkerdrill. Dat is een goeie. Christel uit Aalst, die zou prins gezegd hebben bij kikker. Ah, ja, dat is mooi. Zo'n beetje een Disneyprins, het zou wel zijn, Christel. Kijk, ja, dat maakt ons allemaal zeer uniek, aangezien we allemaal een andere mening hebben. Hè.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, of hè?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, oh, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: De mistje datjes van Connections.
3: En hoe was Thailand?
6: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
3: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
6: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
6: Ook gemist.
3: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
6: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
3: Oh, maak mee.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
8: Dat is Imo!

0: plassen en je bent terug wakker. Afrojack, never forget you. Op deze vrijdag 25 september. Het is ondertussen bijna 11:30. En we gaan eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen staat er op dit moment een lange file op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem moet je 20 minuten bijtellen. Ook op de A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten extra. En op de E19 naar Antwerpen tussen Kleine Bariel en Antwerpen Noord ook 5 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 11 minuten bij. Richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 9 minuten. En tussen Le Grellelaan en Borgerhout 5 minuten. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugse Vaart en Evergem ook 6 minuten bijtellen.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: Iglesias en Rhythm Divine. Ik wist niet wat ik hoorde gisteren. Bij Vincent Live hebben ze gisteren een mega zalige prijs aangekondigd. Maar echt crazy. Ik wil die zelf winnen. Maar dat gaat uiteraard niet. Jij kan die wel winnen. Hoe, wat en naar waar je mag vliegen, dat hoor je zo meteen.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
8: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
7: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100%. Met de pro van...
10: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
14: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: heb een vraagje voor jou.
1: Wat doe jij op zondag 18 oktober? Ja, wil je dat eens checken in je agenda?
2: De Q guestlist. Q stuurt je naar Miley.
3: Hi, I'm Miley.
2: In LA.
1: Ja, ik vraag het omdat jij die dag naar Miley kan in LA, Los Angeles. Crazy prijs toch? Oh, ik ben zo jaloers. Allee, op jou of op een andere Q-luisteraar. Degene die het gaat winnen volgende week bij Vincent Live. Ik moet zeggen, ik ben begin april naar LA geweest. Het was mijn eerste keer in LA. En ik heb toen niet op de sterren van Miley kunnen gaan staan op de Hollywood Walk of Fame. Om de simpele reden dat hij er toen nog niet stond. Die werd er pas een maand later gezet. Heel jammer, want ik ben een supergrote Miley-fan. Ik ben op de sterren van Michael Jackson gestaan en Julia Roberts. Dat pakken ze mij niet meer af. Maar goed, de essentie van het verhaal. Jij kan dus naar LA op onze kosten voor de show van Miley in de Hollywood Bowl. Dat is echt supercool. Je hoeft uiteraard niet alleen te gaan. Je kan samen met je plus one, met je bestie, met een andere grote Miley-fan. Vanaf wanneer kan je deze prijs winnen? Vanaf maandag, want dan start de Q-guestlist naar Miley. Of van Miley liever bij Vincent Live. Dus zeker luisteren volgende week tussen 4 en 7 naar Vincent Live. Maar elke dag eigenlijk, hè. Deze meneer kan je trouwens ook zien in LA, by the way. In het voorjaar van 2027. Maar die ticketjes ga je zelf moeten fixen en betalen ook. Sorry, Harry Styles.

volgende week kan je dus een plekje scoren op de Q-guestlist van Miley en Los Angeles. En Michelle uit Wilselen, die is jarig die dag op 18 oktober. De dag dat hij dus naar L.A. kan. Hè. Het zou een schone cadeau zijn. Hè? Zeker wel. Ook in L.A., nu zondagnacht, de MTV VMA's die worden uitgereikt. Belangrijke muziekprijzen. En de topfavorieten hoor je straks na het nieuws van 12.

0: drankgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
0: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo-onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
2: Humo!
1: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je nu van Delphine.
6: Een goedemiddag. Tanken wordt weer duurder. De prijzen voor diesel en benzine stijgen morgen allemaal. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49 aan de pomp. Dat is nog maar net onder de recordprijs van €2,50 eerder deze week. Benzine 98 wordt ook 9 cent duurder tot €2,32. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11. En ook stookolie wordt morgen duurder. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Omdat maatschappelijk werkers al maar vaker te maken krijgen met agressie. Het is een soort van sleutelhanger, vertelt de schepen van Sociale Zaken.
7: En als je dat lostrekt, een heel luid lawaai, zo'n 130 decibel, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
6: En content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij dat filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niets mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de afgelopen dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat er over gepraat wordt, zegt hij. Het wordt weer even zomer vanmiddag met zon en 25 graden. Morgen eerst zon, daarna grijzer en 21 graden. En zondag begint grijs, maar daarna dan toch zon en 24 graden.
5: Alright. Ondertussen staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Antwerpen-West tot Berchem moet je een kwartier aanschuiven. En een beetje ervoor, al vanaf Sint-Anna-Linkeroever, vertraag je ook 9 minuten. Richting Gent dan, tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook een file. 7 minuten extra daar. Dan richting Antwerpen, E19 vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord. 13 minuten extra. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 11. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten bijtellen. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
5: Madonna is nog eens topfavoriete op de MTV VMA's. Dat moet van de vorige eeuw geleden zijn. Je hoort ze naar Martin Garrix.

0: Madonna. Maandagochtend weten we hoeveel moonmannetjes ze gewonnen heeft, want dat kunnen er heel veel zijn. 11 nominaties heeft ze in totaal te pakken, dus zeer benieuwd, ja.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Ze draait toch al een tijdje mee, ons Madonna. Vandaag zeggen wij zeker wel yes tegen het weekend dat voor de deur staat, maar afgelopen woensdag zei Vincent Virus yes tegen al jouw dromen, of toch tegen zoveel mogelijk. Luisteraar Nele bijvoorbeeld, die mocht gaan knuffelen met haar lievelingsdieren, koeien. Dus is iets anders, elk zijn droom. Arno uit Ramsel, die mocht bungee jumpen. Mathieu uit Zwevegem, die mocht met een helikopter de files naar zijn werk skippen. Bij Jentel uit Bornem Jentel uit Bornem, die mocht dan weer als een echte VIP-ster gaan feesten op Ibiza. Spanje, eiland. Bij Jonas Blues heeft daar een meet and greet gewonnen. Ze heeft dus een soort van ja, VIP-treatment gekregen. Mega nice. Jonas Blue ook zelf mogen ontmoeten en zo. Ja, en met andere woorden, een droom die werkelijkheid wordt. Want ze droomde er eigenlijk van om ooit eens echt als een VIP-star te leven. En dat mocht ze dus echt aan de lijve ondervinden. Want woensdag stond Vincent voor de deur en s'avonds zat ze al op het vliegtuig. Dat is toch crazy? Veel fantastisch. Nu, ze heeft wel beloofd, ons Jentel, dat ze straks een update gaat geven bij Vincent Live van hoe ze het gesteld heeft op Ibiza, hoe Jonas Blue was, hoe het leventje als VIP haar beviel. Dus hopelijk krijgen we straks een uitgebreid verslag. Straks tussen 4 en 7.
1: Yes, Dave.
3: Have some fun. Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo.
1: Yes, Imo. Deze hit is nieuw bij Q.
0: En we zeggen ook yes tegen de nieuwe single van Berre. Dit is Loving Each Other.

0: Yes Day was sowieso de beste dag van de week. Maar het beste nieuws van de week... dat is te moeilijk om te beslissen. Want jouw week was misschien anders dan die van mij. Maar ik denk dat we er wel over eens kunnen zijn dat er heel wat goed nieuws de richting uitkwam van Clouseau. Want Clouseau die staat volgend jaar in het Koning Boudewijn Stadion. Ze staan daar op 4 augustus en vanaf volgende week woensdag kan je daar tickets voor kopen. En ik ga ze draaien op je vrijdag met een van hun mooiste nummers, Nadasha.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
1: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen zoals 140 capsules nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Hoogstraten.
13: Hey, I'm Dasha at Q.

0: Abracadabra, ten be mine. Ondertussen is het 12:30 en er zijn 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier extra. Op de E19 vertraag je 12 minuten tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Dan gaan we naar de Antwerpse ring. Richting Gent vertraag je 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daarvoor een deel afgesloten. Ook richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West 9 minuten en tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 6 minuten. Brusselse buitenring dan vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 7 minuten extra. Op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette 6 minuten. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Goed gezelschap, Topic en Nico Santos.

0: Ik heb ooit nog een cd-cadeau gedaan aan mijn mama voor kerst. En dat was toen de cd van Amy McDonald. Jawel, This is the Life. Mama is altijd grote fan geweest van Amy. Guess the Song. En ik ook, zeker wel van deze single. Guess the Song is een spel dat we elke middag spelen op Q-Music. Het is heel simpel. Raad de Q-hit en krijg een lekkere shout-out op de radio. Vandaag zoeken we iemand die op de pauzeknop drukt. Ze heeft dat begin deze maand gedaan. Dus daarmee geef ik eigenlijk al direct heel veel prijs. Ik ga het zo zeggen. Dus ik ga voor de rest geen tips meer geven. Als je weet wie we zoeken, laat het weten via de Q-app. Je mag het inzingen of ook gewoon doorsturen als je niet durft. Voilà. Welke Q-hit hoorde je hier en van wie? Juiste antwoorden vanaf nu in de Q-app.
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
2: Humo!
1: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
3: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top professioneel. Met de pro van...
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Discamania, media bij Carrefour.
10: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
12: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: dan een kwartier begint onze Joren aan een nieuwe Q Top 40.
1: Guess the song.
0: Eerst moeten we dit nog even afhandelen. Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Vandaag zochten we een hit van een artieste die even op de pauzeknop drukt. Het was blijkbaar niet zo moeilijk en mijn tip was ook zeer makkelijk, waardoor eigenlijk iedereen het bijna wist. Onder andere

0: Bij Vincent Live vieren ze straks het weekend met Friday. Hoe kan jij meevieren? Ja, heel simpel, je spreekt je weekendplannen in via de Q-app en roept erachteraan. Yay!
1: Ik ga morgen shoppen bij Van Kranenbroek en Budel samen met mijn ouders. Fijn weekend! Yay!
0: Voilà, Sabrina uit Uitsbergen is er helemaal klaar voor. Fijn weekend, beste Sabrina. En ik zou zeggen, laten die ouders maar eens trakteren, hè, als je gaat shoppen. Het zal wel zijn.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.

0: De bedroeg de gemiddelde jaarfactuur nog maar zo'n €350. Ook tanken blijft duurder worden. De prijzen voor benzine 98 en diesel stijgen morgen met zo'n 9 cent per liter. Diesel kost dan maximaal €2,49 aan de pomp en dat is nog maar net onder de recordprijs van €2,50 eerder deze week. Benzine 95 komt uit op maximaal €2,11, het hoogste in meer dan 4 jaar. En Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto's blijven rijden tot je een afspraak hebt gemaakt bij je dealer. Het wordt weer zomers vanmiddag, zonnig en 25 graden. Morgen eerst zon, daarna grijzer 21 graden. En zondag dan eerst grijs, later zonnig en 24 graden.
1: Ja, zoals altijd komt het beste op het leste. 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar moet je 20 minuten bij rekenen. 6 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar is de weg afgesloten. Je verliest er 10 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 10 minuten erbij. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 7 minuten aanschuiven. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 6 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, 5 minuten. Op de E40 richting Kust, ook Bumbre, tussen Nieuwpoort en Middelkerken, daar moet je 5 minuten aanschuiven, komt daardoor een defect voertuig. En op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven, 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Ciao vrienden, yes, het is vrijdag. De werkweek krijgt de dikke middelvingers en jij krijgt de 40 dikste hits van dit moment op je bord. De start van je weekend met de Q-top 40. Samengesteld op basis van airplay, streaming, trends op social media en jouw hartjes in de Q-app.

0: Joren Linssen.
1: Yes, goedemiddag. Fijn dat je luistert naar de Q-top 40 editie 308 van vandaag, vrijdag 25 september 2026. Het weekend begint hier bij Q. Ik ga even de papieren doen en dan, dan gaan we verder met de top 3 van vorige week. Deze lijst omvat 17 stijgers met een sterkste stijger op nummer 15. We hebben 18 dalers, 2 nieuwkomers en 3 staanblijvers.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.

0: In september verloor ze na 13 weken de Holy Grail, de nummer 1 van de Q-top 40. En sindsdien staat Shakira op nummer 2 met Die Die. De voorbije week heerste ook koning Somber nog steeds over de lijst. My Body Isn't Ready.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Q.

Q Music, want zoals elke vrijdag start je weekend met de 40 dikste hits van dit moment. Laat zeker even weten waar jij luistert naar de lijst. Is het al in weekendmodus? Of moet je nog een paar uur trafakken? De Q-app, daar mag je zijn. De top 3 van vorige week die heb ik zojuist nog even opgefrist. We kunnen dus de lijst zo meteen opnieuw op zijn kop zetten. Wie is deze week de baas of bazin van de Q-top 40? Dat is de grote vraag. Het antwoord start zo meteen. Eerst gaan we 2 hits uitwerpen. Yesterday nog in de lijst, today and tomorrow niet meer. Berre vliegt eruit na 16 weken in de Q-top 40. We're forever young. En het is ook point final voor DJ Licious en Milo. Forever Young ligt eruit na 20.

0: Jugal en Solto in hun misschien wel laatste week in de Q-top 40. Jamaican mocht beginnen op nummer 40. Maar Solto die heeft sinds vandaag een nieuwe track uit. Je hoort het. Nog niks veranderd. Als Raven zou toegestaan zijn op de werkvloer, dan was dit bijvoorbeeld een van de tracks geweest die je dan uit de box hoorde knallen. Lekker! Misschien eentje voor in de toekomst. Hij komt er alvast niet nieuw mee binnen in de lijst, dat kan ik al zeggen. Zometeen doen Swedish House Mafia en Leaky Lee dat wel. De eerste nieuwkomer hoor je na Maxime en Babette, hoe dan ook, op 39.
1: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Hallo.
1: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
2: Ja, ik wil autotechniek studeren.
1: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
2: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
1: Ja.
2: En dan krijg ik misschien wat centjes.
1: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Yo, ik ben Adele Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers voor life!
7: Wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
10: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
11: Je familiefoto's?
10: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
11: De buren?
12: Zeg, is dat een hert?
13: Nee, dat is een everzwijn.
11: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
16: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

eerste nieuwkomers zijn van ja, een degelijke soort, laat ons zeggen. Zoals een goede Kallax-kast van een IKEA of zoals een traditionele Zweedse blokhut. Een blukhut. Swedish House Mafia, de DJ-drievuldigheid, heeft voor het eerst samengewerkt met Licky Lee. Ook een Zweedse. Hun wegen kruisten al vaker, maar nooit was het het juiste moment. Tot begin dit jaar. Toen gingen ze samen brainstormen over een nummer. Een andere DJ en producer, Fred Again, ook een autoriteit in de wereld, die werd erbij gesleurd. En toen moesten ze nog enkel een tekst schrijven voor Op The Track. En daarvoor werd Max Martin ingehuurd. Ook hij is een autoriteit, niet in de DJ en producerwereld, wel als singer-songwriter. Hij schreef onder andere al nummers voor Bon Jovi, Katy Perry, Adele, Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Ariana Grande, Taylor Swift. Hij heeft meegewerkt aan de grootste hits van de afgelopen eeuw. Van deze eeuw, want het is helemaal nog niet afgelopen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het kon alleen maar een succes worden, dus in de Q-top 40 een bescheiden succesje, maar het moet ergens beginnen. Ze komen nieuw binnen in de lijst. Swedish House Mafia en Licky Lee met Happiness Is So Sad op...

0: Waar luister jij mee naar deze lijst? Waar zet jij je weekend in? Lopke uit Wichelen zegt nog 3,5 uur werken en dan is het eindelijk weekend. Oh, kijk er samen met jou naar uit, Lopke. Tom uit Dilsen-Stockholm zegt heerlijk in het zonnetje op het terras van Deluxe in Neer-Oeteren. Aan het genieten. Zalig. Kijk, de ene werkt, de andere geniet. En Fina uit Nienhoven die zegt, help, ik ben op het werk en ik krijg een klopje van vermoeidheid. Bazaar komt u wakker schudden zo meteen, Fien, want ze staan op nummer 36. Eerst krijg je van mij de 8 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 26 minuten aanschuiven. Een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar moet je 8 minuten bij rekenen, komt daardoor een ongeval. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 22 minuten. Ook bumperen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 7 minuten. Op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten. Vijf erbij tussen Strombeek-Beveren en Jette. En dan gaan we nog naar de binnenring tussen Strombeek-Beveren en Vilvoorde Koningsloo. Nog 5 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan kan het maar niet langer dan 5 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Wij zetten de lijst verder met 2 plekken winst voor Lucas en Steve. All I Know gaat van 37 naar 35. Eerst bazaar, ooit komt er een dag. Dat het weekend wordt en dat is vandaag. Q-top.

0: Somber staat al 2 weken op nummer 1 in de Q-top 40 met My Body Isn't Ready. Daarvoor stond Shakira 3 maanden bovenaan. Maar de nummer 1 daarvoor staat nu op 34 en is ook van Somber. Homewrecker staat voor je klaar in de lijst en je gaat ook de Bauza horen. Magnetic zakt verder weg. Q.
1: 1 topartiest. Miley. 1 wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En 2 tickets.
2: Yes.
1: Met jouw naam erop.
3: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
3: Q-music.
1: Q.
3: Sounds better
1: with you.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor 1 van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
7: Wienerberger.
8: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
9: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Puma vanaf €19.900.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
12: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: De Q Top 40. 34.

Judith en haar fans moeten tijd heel traag gaan op dit moment. Want ze moet nog een dikke week wachten. Volgende week, vrijdag 2 oktober, dan dropt ze haar allereerste album. Panic First gaat die plaat heten. Ja, Judith zelf die heeft de release nog even uitgesteld. Heeft ze zelf toegegeven. Terwijl sommige van haar nummers al een jaar lang uitgepakt zijn. En ook meegepakt zijn naar optredens. Ze zat zo'n 2 jaar lang te sleutelen. Het moest perfect zijn. Ze is een pietje precies. Waarom die vertraging er precies kwam en waarom ze een pietje precies is, geen idee. Dat houdt ze lekker voor zichzelf. En wat ze niet voor zichzelf houdt, is hoe ze live klinkt. Want dat kan je gaan checken op 7 oktober. Dan staat ze in Kafka in Antwerpen. En nu op 32 in de Q Top 40. You did not sign up for this.

was voor Jugal en Soldo, Jamaican. Vorige week nog op 40, plus 1 dus voor Maxime en Babel.

0: De eerste nieuwkomers zijn met 4. Swedish House Mafia en Leaky Lee. Happiness is so sad.
1: Nummer 37.
0: Dat is de langst genoteerde, Olivia Dean. 1 plekje verliezen voor So Easy.
2: I make it so easy to fall in love.
1: 36.
0: Ooit komt er een dag dat ze terugstijgen, ik ben er zeker van. Nu min 4.
3: Ooit komt er een dag.
0: Voor Bazaar.
3: Dus wacht.
1: 35.
0: Onze favoriete Nederlanders, Lucas en Steve. 2 plekken winst deze week voor All I

0: voor de Bouza
1: en McNerick.
0: Je koos er zelf ook niet voor, maar min 3 voor Judith. You did not sign up for this.
1: Nummer 31.
0: De eerste van 2, Alex Warnes, Fever Dream. Min

elke week op 27, nu op 29. Taylor Swift. I knew it, I knew you. En de hele week werd er uitgekeken naar haar nieuwe songs. Want ze heeft er 4 gedeeld. Waarvan Patient Zero het paradepaardje is geworden. I knew it, I knew you. En Patient Zero klinkt zo. De nieuwe van Taylor Swift. Zeg, en help me er eens aan denken. Ik moet daar straks over die nieuwe song van Tate. Ik moet er later in de lijst nog iets over zeggen. Mag het niet vergeten. Zometeen gaan we eerst verder met die prachtige lijst die de Q Top 40 heet. Je hoort onder andere Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

0: krijgen ook gezelschap van onze noorderburen. Chris Cross Amsterdam, my oh my. En de tweede van Alex Warren, Emerald Eyes.
1: De Q Top 40.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder hoe liever.
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
10: Da, Simo!
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
14: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
15: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Nu 20% korting op je keuken.
15: Wij maken uw keuken in België.
0: Twee uur, goedemiddag. Hier is Paulien met nieuws.
17: Een goedemiddag. Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de 500 euro. 6 jaar geleden was dat nog maar 350 euro. Je hoort de Vlaamse nutsregulator.
18: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.

0: tegen Benin. Het blijft zonnig bij 25 graden. Morgen eerst zon, maar later meer wolken. 21 graden. En zondag begint wel grijs, maar later krijgen we veel zon en 23 graden.
1: Goedemiddag, het is 2 minuten over 2. Op dit moment staan er 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. Op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 22 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 1 kwartier. En op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten bijrekenen. En tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 8. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten komt daarom dat de weg is afgesloten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten, daar moet je ook nog bumperen tussen Brugsevaart en Wibbelgem 10 minuten. En tussen Skaldestraat en Gentzeehaven 5 erbij. Op de Brusselse buitenring dan tot slot tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
2: Joren Linssen.
1: Ciao vrienden, zeer goedemiddag. Leven het leven en Lost Frequencies +3.

plaatsen lager dan vorige week. Teddy Swims op 27, Breakup in Reverse. Een nummer over de breuk met de moeder van zijn kind. Ja, en dat hij zijn volledige privéleven in zijn nummers verwerkt, dat is ondertussen wel duidelijk. Want na de breuk wil hij een betere man worden. Niet de perfecte man, maar een betere man. Want zo heet zijn nieuw nummer, The Perfect Man.

0: perfect man.
1: Daarmee zegt hij het, hè. Hij wil met dit nummer aantonen dat niemand perfect is. En hoewel hij heel veel dingen goed probeert te doen, heeft hij ook zijn gebreken en dingen die hij anders zou willen. In plaats van zijn onzekerheden te verbergen, kiest hij ervoor om hem in alle openheid te gooien en het te delen. En je mag ook aan jezelf twijfelen. En zo van die dingen heeft hij toch allemaal weer mooi gezegd. Het is toch een levenswijze man, hè. Verder met de lijst. Jelly Roll staat klaar op 25. Eerst Garrix en Sheeran.

0: vorige week nog in de top 20, nu op 25. Jelly Roll, I'm Good daalt 7 plekken in de Q-top 40. En Miley is back. Haar achternaam is dan wel weg, maar zij is back. Ze heeft ook een comeback song. En nu is er ook een comeback album met dezelfde titel als de comeback song, namelijk Bass Persuades. En om dat te vieren zet Vincent Live je vanaf komende maandag 28 september op de Q guestlist voor Miley in LA. LA als in Los Angeles. Als in over een oceaan vliegen en al. Cool, hè, jong. Dus jij mag naar een show. Wij fixen de vluchten en het hotel. Wij regelen dat allemaal. Je hoort ze zo meteen ook Miley in de Q-top 40 op nummer 24. En het is echt waar. Alles moet ook weg vandaag. Precies heb ik het gevoel bij Vincent Live. Want het is Rode Duivels Bingo. Dan kan je ook eens tickets voor de Rode Duivels winnen vanavond in de show. Je kan de bingo-kaart al downloaden via de Q-app. Dus doe dat nu. En wij zetten onze tocht richting het weekend verder. Je hoort ook Aaron Blommaert en Zoe Levi zo meteen.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Je informeren voor je gaat renoveren?
3: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
2: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
3: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
2: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

Cruzo zingt binnenkort op hun beurt weer voor een vol Koning Boudewijn Stadion. En als dit dan de sfeer gaat zijn, ja, dit gaat de sfeer zijn, weten wij dat allemaal, hè. Dan is de cirkel ook weer lekker rond. Nieuw.

0: het is alweer een tijdje geleden dat we gehoord hebben van Jason Derulo, maar hij is terug en wel met de bekende formule, namelijk Jason is weer gesprongen op een TikTok viral. Deed hij eerder al bijvoorbeeld met Love Not War.
1: Ja.

Nog succesvoller deed hij het met Savage Love, werd in 2020 zelfs een nummer 1 hit. Savage Love, did somebody break your heart. Met dansje en al, je kent het wel, ja, dat dansje, ja. En nu, 6 jaar later, is hij weer TikTok afgestruind voor wat inspiratie. En zo kwam Jason dit keer terecht bij Michiko, een lekkere afrobeat track van een Roemeense producer genaamd DJ Goja. En dat zijn formule blijft werken, is daar weer gebleken. Want sinds Jason Derulo zijn eigen saus er heeft overheen gegooid, is de viral dusdanig geëxplodeerd dat het nu ook in de hitlijsten binnenstormt. Resultaat: Michiko is de tweede en hoogste nieuwkomer van de

Lekkere temperaturen boven de 20 graden, zonnetje daarbij. En DJ Goza en Jason Derulo in de Q top 40. De hoogste nieuwe binnenkomers op 22. Op dit moment 12 files op onze snelwegen. Ik ga er samen met jou even door. Antwerps ring richting Nederland, daar staat de langste van dit moment. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. Valt al bij al nog mee. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 erbij. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten aanschuiven komt daar omdat de weg is afgesloten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier. En op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 10 minuten. Tussen Aartselaar en Kleidalaan komt de Steenweg 7 minuten aanschuiven. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten. Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 7 minuten ook aanschuiven. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten bumperen. En tussen Strombeek-Bever en Wemmel 5. Ook 5 minuten aanschuiven tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Dan gaat het nog traag op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven 5 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plekje de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. We zitten bijna over de helft met een plekje winst voor Alex Warren. Dat is een Q-topschijf. Emerald Eyes gaat zijn vierde week.

0: Alex Warren staat twee keer in de lijst. Met Fever Dream en ook met Emerald Eyes. Op 21, dat betekent bam bam bam bam bam, los in de helft.
1: De Q Top 40, overzicht, nummer 30.
0: Was voor David Guetta en Jennifer Lopez, plus 3 voor Save Me Tonight. Daar stond Taylor Swift. TT gaat er 2 achteruit deze week. Met I Knew It, I Knew You.

0: Hier nog zo'n eeuwige positivo. Miley en Bass Persuade, ook min 7.
1: Let's go.
0: Daar stonden Aaron Blommaert en Zoe Levi. Vorige week nog op 20, nu min 3.
2: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt.
1: 22.
0: De hoogste nieuwkomers DJ Goja, Jason Rulo en Melody.

0: goede koffie. Dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
1: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
6: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Q-music. De Q Top 40.
11: 19.
12: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor op 19. Nooduitgang. Meteor was afgelopen weekend het voorprogramma van The Streamers. Dat is de grootste band van Nederland. Met allemaal bekende BN'ers, bekende artiesten uit Nederland. En zo mocht hij dus optreden in het uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Gigantisch. Ja, grote arena's, die staan de Joris wel. Ik had deze week... Dinsdag had ik een heel fijn gesprek met Jamie Miller. Dat is een kerel van 29 jaar die op zijn manier de wereld aan het veroveren is. En ik heb uit dat gesprek een paar fragmenten voor jou mee. En die laat ik je zo meteen horen na Houston. Je hoort ook Freya Sky en eerst Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en...

0: op 17, min 9 voor Wat een Plaat, jongens. Juste en Just a Little. En ik had begin deze week a little conversation met Jamie Miller, the new kid in Music Town. Zo kunnen we hem wel omschrijven, denk ik. Hij is 29, viel in 2017 op tijdens The Voice UK. En daarna kwam TikTok, of course. En dat was voor hem dan ook de big business springplank.
1: Honestly, everything's been such a whirlwind. I think I posted Baby Doll I think 8 weeks ago. And it's just been kind of, it took off on its own and like made this life that I never expected for the song. And then I just heard that it's doing well in Belgium. This is very crazy to me.
0: Hij heeft ook een duetversie opgenomen van Baby Doll. Dat is een hit waar hij momenteel ook mee in de queue op 40 staat. Samen met Antonio Cipriano, de off-campus star, super populaire Prime-serie. En ik vroeg hem, met wie wil je graag een volgend duet als je iedereen van de wereld mag kiezen?
1: Yeah, I mean, I'm a massive fan of Sienna Spyro.
0: Oh, she's good.
1: She's one of the best artists that of this generation, and I would absolutely love to do something with her. She is absolutely incredible.
0: En daarna heb ik nog geprobeerd om los te peuteren of die samenwerking ook effectief werkelijkheid zou worden, want hij was onderweg naar de studio en ik vroeg hem: "Oh, is Sienna Spyro too in the studio there with you?" En dan moest hem eens goed lachen. Ik zie dat dus als een ja. Deze week is Jamie's sterkste stijger in de Q-top 40. Baby Doll, 11 plekken win.

5 plekken winst. Voor Kygo en Max McNown, Take Me Back op nummer 14. Zometeen gaat de lijst verder. Met onder andere Cameron Withcom, Kingdom of Fear. En ook de shoe van Q-collega Jolien Roets heb ik blijkbaar deze week gehoord. Verbaast me natuurlijk ook niks als het gaat over

0: 7.
1: De Q Top 40. Discamania,
2: mania bij Carrefour. De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: 3 uur, goedemiddag. Hier is Paulien met nieuws.
3: Een goedemiddag. Dag 2 op het assiseproces over de dubbele kindermoord in Waardamme. Daar zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder.
4: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst ervoor volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
3: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt met een te lage bandenspanning. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio. Een te lage bandenspanning is niet alleen gevaarlijk, maar het zorgt ook voor meer verbruik en banden verslijten ook sneller. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing daar. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon raakte daarbij gewond. Er zijn nog ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm. We halen 25 graden vandaag. Morgen eerst zon, maar later meer wolken en 21 graden. En zondag begint grijs, maar later meer zon en 23 graden.
0: 1 over 3. Het is drukker aan het worden op de weg. Daarom geef ik jou de 7 files waar je 10 minuten en meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 13 minuten erbij. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem moet je bumperen een kwartier lang. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 12 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 10. Verder op de buitenring van Brussel tussen Welrik in de Dreef en Tervuren Vier Armen nog 11 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders stil, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.

0: Deze week waant Cameron Withcombe zich al iets meer koning. Kingdom of Fear stijgt één plek van 14 naar 13.
1: De Q-top 40.
0: Het is bijna weekend, lieve vrienden. Over dit en een kwartier hoor je wie de nummer 1 is ook van de Q-top 40. Breidt Somber een extra stuk aan zijn nummer 1 verhaal of neemt iemand anders de honneurs waar? Je hoort het over dit en 12 hits. Eigenlijk 13. Want er zit ook een nieuwe Q-top schijf aan te komen. En dat gaat geen verrassing zijn. Ja, dat is het enige wat ik er nu al over kan zeggen. Als je nog helemaal niet mee bent, moet je nog even wachten, een minuut of 7 ongeveer. Want de Q-top schijf die hoor je na de hoge eisen van Sienna Spyro. Zo meteen op 11. Eerst Topic en Becky G. Op 12, dit is Sorry Papi.

0: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
1: Was voor Jonas Blue en Malive. Plus 3 voor Edge of Desire. Jasper vroeg, staan er nu nog Belgen in de lijst?

0: 7 plekken winst voor Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.
1: Nummer 17.
0: En 4 plekken winst voor Freya Sky met Silent Treatment van 21 naar nummer 17.

0: was voor Houston Sam Harper en Just a Little. De sterkste stijgers. Onze kameraad Jamie Miller, Baby Doll, plus 11.
1: Nummer 14.
0: Was voor Kygo en Max McNown, plus 5 voor Take Me Back. Plekje winst voor Cameron Withcom. Ask me how it goes, say I'm fine. Just another day in the kingdom of fear. 12. En 5 achteruit voor Topic en Becky G met Sorry Puppy. Sorry Puppy, no me puse guapa pa ti. Mucha curva este juguete, mucho pa ti, pa ti. Nummer 11. Great Expectation, maar ze steeg maar 1 plek, Sienna Spyro.

0: nieuwe topschijf.
1: Ah, geweldig dat je erbij bent. Je timing is werkelijk perfect. Het is 3:15 bijna. Tijd voor de nieuwe Q-topschijf. Dat is het nummer waarvan wij hier bij Q-Music overtuigd zijn dat het gaat knallen in de Q-top 40. En we gaan hem dus de komende week extra veel draaien. En wie mag deze eer deze week in ontvangst nemen? Ja, wie anders dan Taylor Swift uiteraard. Vandaag gooiden ze zomaar 4 gloednieuwe tracks de wereld in. Als all deluxe edition van haar nieuwe album, The Life of a Showgirl. Iets wat helemaal niet in de planning stond, zo liet ze zelf weten op Instagram. Want we kenden dat album natuurlijk al met knallers.

0: En dat heeft mede gezorgd voor het succes van The Life of a Showgirl. En om dat te vieren stapte Taylor Swift op het vliegtuig richting Zweden. Met als de bedoeling een feestje bouwen met de twee mannen achter het album, Max Martin en Shellback. Dat zijn niets minder dan de heersers van de moderne popmuziek. Ze zitten achter de knop bij zowat elke wereldwijde hit van deze eeuw. En wat gebeurt er als de grootste artiest en de grootste producers van dit moment samen een feestje vieren? Precies, dan wordt er dus niks gevierd. Dan belanden ze gewoon samen in de studio voor een nieuwe sessie. Zo rolden er dus vier gloednieuwe songs uit. Vandaag gelanceerd onder The Life of a Showgirl, The Encore. Dat is de naam van het extra gedeelte van het album. Met daarbij dus ook Patient Zero. En je hoort het meteen, hè. Deze mensen weten precies wat ze aan het doen zijn tussen die vier studiomuren. Met als resultaat een hit met een hoofdletter H. En daarom is Taylor Swift met Patient Zero deze week ook jouw Q-topschijf.
1: Dit is deze week de

0: De Q-topschijf van deze week. Patient Zero, Taylor Swift, zojuist aan je voorgesteld. Pieter uit Sint-Niklaas zegt... Hey Joren, zet daar volgende week maar gewoon meteen op één. Ik zit daar voor niks tussen. Het is echt op basis van airplay, streaming, trends op social media en jouw hartjes in de Q-app. Dus geef er een hartje aan. Ze is net gepasseerd. Ga naar de Q-app. Hartje button. En hopla. Staat ze volgende week sowieso al in de lijst. Thibaut zegt, ja, na Toy Story kan ze ook de soundtrack van een nieuwe The Lord of the Rings film maken, want het heeft zo'n beetje de stijl en I'm here for it. En Michael of Michael uit Leiden zegt, awesome goeliedje van TT, ik ben een echte Swiftie. En wel, Taylor hits different, zoveel is duidelijk. Je hoort haar deze week extra veel met Patient Zero. En zometeen duiken we de top 10 in met onder andere Bruno Mars, Steady Swims en je hoort ook BB Rexha en Fateless.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja,
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
12: Pas opgestaan.
11: ...al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
11: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
11: Nee, want slapen doet je in je bed.
12: Het is bedtijd.
11: Echt waar.
12: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
14: Hou deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
15: Top 40.
16: Nummer 10.

Q-top 40 met Teddy Swims. Vorige week stond hij nog op 6. Hij had kunnen doorstijgen, maar dat is niet gebeurd. 3 plekken verlies. Hij belandt op 9 deze week. En 1 plek hoger. De sterkste stijger van vorige week. En nu stijgt hij ook lekker door. Bruno Mars. All My Soul. Gaat van 13 naar nummer 8 in de Q-top 40.

0: 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten en meer verliest. En we beginnen op de Antwerpsring richting Nederland. File uittocht tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten. 12 voorbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar is de weg afgesloten. Je verliest daar 12 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier. Op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leelmaert ook 15 minuten aanschuiven. En tussen Strombeek-Bever en Machelen 10. Op de buitenring dan, tussen Groenendaal en Tervuren-Vierarmen, daar is een ongeval gebeurd, een kwartier erbij. En op de ring rond Gent richting Zelzaten, tussen Brugsevaart en Evergem nog 10 minuten aanschuiven. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Luisteraar Luc uit Wetteren stuurt, voor mij mag Ella Langley op nummer 1 met Shoes in Texas. Het is 7 geworden voor Ella deze week.
1: Nummer 7.

0: Dat was 6, Another and Talk to You. Wie staat helemaal bovenaan de Q-top 40? We duiken zo meteen de top 5 in. Ik overloop even alfabetisch wie er nog kans maakt. Bij de kanshebbers zit Cat's Eye. Maar evengoed, ex nummer 1 en wat voor 1, 13 weken ooit bovenaan gestaan, Shakira met Die Die. De huidige nummer 1, die moet ook nog passeren. Somber. Wie zit er nog in de hoed? Stella Lefty. Ook zij maakt kans op de nummer 1. Tenzij het Temper City wordt. Met Self-Aware. Wie staat bovenaan? Je hoort het over een minuut of twee. En vanaf maandag hoor je wat anders bij Vincent Live. Q.
1: Eén popartiest. Miley. Eén wereldstad. Los Angeles. En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuade. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Sounds better with you.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Yo, ik ben Adela Lerby. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
6: Platzers voor life!
5: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Dit is de Q-top 40. 5.

3 naar 4. Niet zo goed eigenlijk. Haasje overgedaan. Met wie? Met Stella Lefty, want zij gaat van 4 naar 3 in de Q-top 40. Dit is Basten in de lijst.

0: Stella Lefty van 4 naar 3. Hoe zit het dan met de top 2? Staat Shakira weer bovenaan? Is het daar gelukt? Horen we zo meteen Somber?
1: 2.
0: Nee hoor. Er wordt niet geraakt aan Koning Somber. Shakira blijft staan.

0: Zometeen de grote nummer 1 van de Q-top 40 van deze week.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Eerst terugblikken met op 10 Bebe Rexha en Faithless, New Religion. Eén plek hoger, Terry Swims. Wel drie gedaald, Mr. Know-It-All.

7. Traag maar gestaag stijgen richting nummer 1. Plus 1 voor Ella Langley en Shoes in Texas. Min 1 dan weer voor Another 54 Ultra. En Talk to You. Let me take you higher, so I can show you love. It's the place of fire, but the both of us. 5. Verdubbeld van 10 naar 5. Temper City en Self-Aware. When you tell me that you love me, I'll be split out of love. Always way too self-aware. Nummer 4. Was voor Cat's Eye, vorige week nog op 3.

con Shakira and Burna Boy, Dai Dai. Hij is er om te blijven, zoveel is duidelijk. 3 weken bovenaan. Ook deze week heerst Koning Somber met My Body Isn't Ready over de Q Top 40.

0: koffie. Dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de Pro van
2: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
10: Goedemiddag. Er loopt een onderzoek naar het filmpje van influencer Jonathan Médard. De politie van Gent heeft een PV opgemaakt. Op het filmpje was te zien hoe Jonathan Médard werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend. Je hoort de politie.
11: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd. Maar dus ook, ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen. Het misdrijf belaging, stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
10: Médard deelde de video op social media, maar haalde die intussen weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell die vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegaske Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli die crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm. We halen 25 graden. Morgen krijgen we eerst zon, later meer wolken en 21 graden. En zondag begint grijs, maar later meer zon en 23 graden.
9: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 richting Antwerpen 20 minuten extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E313 12 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En op de E19 10 minuten van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord. Brusselse binnenring 11 minuten van Expo tot Vilvoorde. Brusselse buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Vanavond spelen de Rode Duivels voor het eerst nog eens sinds het toch wel prima WK dat we gespeeld hebben. We zijn in de kwartfinale geraakt en deden het goed tegen Spanje. Daarvoor was het wel echt bij momenten echt bar slecht. Maar de algemene moed was toch positief en er was natuurlijk een soort tous ensemble feeling.
12: Dat is zo.
9: En vanavond trekken we die door. Tegen Italië, in Rome, niet gemakkelijk. Maar er staat ons komende maandag nog een moeilijkere opdracht te wachten. Tegen Frankrijk.
12: Ah, ja.
9: Maar wel thuis. Ja. En daar heb ik tickets voor.

0: Trossard ook, ja. En Romeo Lavia. Dat zijn de nieuwe goden, jongens. De nieuwe generatie is er.
1: Ik moet die nog een beetje leren kennen.
0: Dat is niet erg. Dat is echt niet erg. Het spel zit zo in elkaar dat ik spelers op het veld roep. De hele tijd. En als je een speler hoort opgeroepen worden, die op jouw bingo-kaart staat, kan je die afvinken. Zo simpel is het. Zullen we beginnen met de eerste?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ah ja, het zijn niet enkel spelers.
2: Beste supporters, graag een staande ovatie voor de man die de touwtjes in handen heeft. Daar komt hij dan, met veel gestommel, Mark van Bommel.
0: Ja, is de coach, hè. Ja, dat is een held.
1: Ik heb hem niet.
0: Ik ook niet. Maar ben wel blij dat hij ertussen zit.
3: Music. Vincent Live.
0: Dus wie Mark van Bommel op zijn bingo-kaart heeft, kan die al afvinken. Wie die niet heeft, geen nood. Zometeen roep ik nog een speler in even het veld.

0: De naamgenoot van Mark van Bommel, Mark Amboor, Mark Amber en Belong Together.
1: Rode Duivels Bingo.
2: Ja.
1: Doe mee en win tickets voor de Rode Duivels.
0: Klopt, voor komende maandag, want dan spelen ze tegen Frankrijk in het Koning Boudewijn Stadion. Er zijn wat vragen. Er zijn mensen die zeggen, ik vind de bingo-kaart niet. Geen probleem, je moet gewoon naar de Q-app gaan. Dan zie je op een bepaald moment, doe mee aan acties van Q-Music. Dat zie je meteen als je de app opent. En dan zie je mijn hoofd naast dat van Miley Cyrus staan. Dat is van mij dat je moet tikken. Daar staat er ook Rode Duivels Bingo bij. Check hier alle info. En als je dan wat scrolt in dat artikel, zie je jouw unieke kaart, waar dus een aantal spelers op staan. Als je die allemaal kan afvinken, dan win je tickets voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Mark van Bommel, die is al afgeroepen als eerste. Ik denk dat ik meteen tempo maak en opnieuw een speler het veld oproep. Als die in jouw pakket zit, dan vink je hem af. Oké?
3: Spannend.
0: Oké. Komt-ie. Galm. Oké, ja. Even checken. Beste supporters, deze speler maakt van elke doelpunt... Nee, sorry, het is verkeerd. Verkeerd, ja. Sorry. Beste spelers, supporters, deze speler maakt een doelpunt van elke kant. Een applaus voor Van Aken Hans.
3: Oh.
0: Nee, is de speler.
3: Maar nee, ik heb die niet.
0: Ah, je hebt die.
3: Dat is al twee die ik niet heb, hè.
0: Ja, bij mij ook. Dat is
3: wilt je niet nog eentje doen?
0: Het leven gaat. Nog eens?
3: Ja.
0: Oké.
1: Beste supporters. Tijd voor een duivelse dribbel en een neus voor goals. Hij is fit en komt dus niet per brancard. Leandro Trossard.
3: Yes.
0: Die heb je wel, hè?
3: Die heb ik.
0: Ik ook.
3: Dat is de eerste die ik kan afvinken.
0: Afgevinkt. Dus we hebben al Mark van Bommel, Hans van Aken, Leandro Trossard. Die staan al op het veld, zeg maar. Die kan je al afvinken. Zometeen komen er nog veel meer duivels.
1: Music Match Friday Edition.
0: Eerst gaan we ons vrijdaggevoel al een beetje opwekken. We gaan doen waar we zin in hebben, namelijk dansen, feesten en genieten. En ik dacht, ja, we gaan het niet te ver zoeken. We gaan zo meteen muziek van Tiësto draaien. Als jij graag een nummer van Tiësto wil kiezen, stuur dan Music Match via de Q-app.

0: Ecoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Ecoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
2: Pas opgestaan.
1: Al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life.
4: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, Olivier?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
7: Dag, Simo!
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je, oké? Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

0: Jacks en Andy Grammer. And the thing I love. Wie wil er nog een rode duivel op zijn bingo-kaart? We hebben al Hans Van Aken. We hebben al Mark van Bommel en Leandro Trossard.
1: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Steeds meer mensen winnen ook hun bingo-kaart te vinden in de app van Q-Music. Dat is bijzonder fijn. Dus gewoon openen. Het eerste dat je ziet is mijn hoofd en Rode Duivels Bingo. En dan tikken maar. Je hebt er al één afgevinkt dan, hè? Trossard, ja. Hè? Ja, ik ook.
2: En ook het vakje dat we cadeau krijgen.
0: Ja, het middenste vak krijgt iedereen cadeau. Dan maakt het gemakkelijk. Oké. Okay. Ready, set, go. Beste supporters, deze doelman blunderde op het WK, maar nu is hij on fire. Hij gaat vlammen. Hier is Senne Lammen. Ja, er rijmt echt niks.
2: Ah, dat is hij.
0: Er rijmt niks op Lammes.
2: Nu weet ik wie dat is. Maar ik heb hem wel, dus ik ben heel blij.
0: Ah ja, dat is goed. Ik heb hem ook. Dus ik heb nu 2 op 4, de helft. Zouden er mensen 4 op 4 hebben? Straf zijn, hè?
2: Ja. Misschien wel iemand.
0: Ja. Geen nood, als je 0 op 4 hebt, er komen nog veel namen aan. En het is pas als je 8 op 8 hebt, op 9 op 9, maar het middenste vak heeft iedereen, ja, dat je tickets wint voor de wedstrijd, of tickets kan winnen voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Nu maandag tegen Frankrijk.
1: Music Match Friday Edition.
0: Eerst gaan we er een lap op geven in de Music Match met vandaag aan de lijn Jonas, 29 uit Ronse. Dag Jonas.
3: Dag Vincent.
0: Jonas, wat bracht jouw dag vandaag?
3: Werken, schrijnwerkerij.
0: Schrijnwerkerij, werken. En is het weekend al begonnen of moet dat nog komen?
3: Nee, het is begonnen.
0: Ah, ja, dat is goed. Wat brengt het weekend voor jou?
3: Vandaag niet veel, maar morgen gaan eten en s'avonds naar Oktoberfest.
0: Oktoberfest.
2: Amai, zalig.
0: Op 26 september.
3: Ja, bij Ronse.
0: Dat is kei normaal. We gaan dat super logisch vinden. Muziek van Tiësto vandaag. Ik vermoed dat je daar fan van bent, anders had je niet gestuurd. Dus je zegt gewoon de volgende, ja, of It's a Match, oké?
3: Okay? Oké.
0: Okay. Let's go.
3: Volgende. Volgende. It's a Match.
0: Ah, Traffic.
1: It's a Match.
0: With you. Sta je in de traffic, Jonas?
3: Wat lief?
0: Sta je in de traffic op dit moment?
3: Ja.
0: Oh wel, dan is dit speciaal om de traffic goed te overleven. Zet het volume maar op 11 als je maar tot 10 kan. Geniet ervan.
3: Ja, zal ik doen.
0: Tot ziens, fijn weekend.
3: Dag, Quentin.

0: meteen kunnen de mannen weer gelijk komen in de cliché clash. Kan 10-10 worden. We zijn een maand aan het spelen ongeveer. En we kunnen gewoon opnieuw beginnen. Als de mannen vandaag winnen natuurlijk. Spannend, dat is voor zometeen. Eerst is het bijna 16:30 geworden. En Paulien, er loopt een onderzoek naar dat filmpje van Jonathan Medaar.
1: Ja, de politie van Gent heeft beslist om zelf een PV op te stellen, want er is voorlopig nog geen klacht ingediend. Op het filmpje is te zien hoe Jonathan Medaar en zijn vriend uitgescholden worden terwijl ze over straat lopen in Gent. Hij zette dat op social media, maar heeft het intussen weer offline gehaald. Er loopt wel een onderzoek voor belaging en stalking. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Hij raakte een muur, daardoor vertrekt hij morgen pas vanop de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm. We halen 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. En zondag begint grijs, maar later meer zon bij 23 graden.
0: Er staan 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Berchem tot Antwerpen Centrum en 10 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de E313 richting Antwerpen 17 minuten vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Op de A12 15 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Brusselse buitenring 14 minuten van Anderlecht Noord tot Ruisbroek. 13 minuten van Grimbergen tot Jette en 12 minuten van Wezenbeek Ophem tot Diegem. De Brusselse binnenring 13 minuten van Expoort tot Vilvoorde Koning. Aan de E313 richting Hasselt verlies je 10 minuten van Geel-Oost tot Ham. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Heb je de naam van een rode duivel gemist voor de rode duivels bingo, dan herhaal ik ze zo meteen. Here we go.

0: Alex Warren en Jelly Roll en Bloodline. Je maakt vandaag kans op tickets voor de Nations League wedstrijd van de Rode Duivels. Maandag op Den IJssel tegen Frankrijk. Je moet daarvoor een volle bingo-kaart bij elkaar sparen. Een bingo-kaart die je kan downloaden via de Q-app. En Christian uit Liedekerke, die stuurt verdorie, ik heb een naam gemist.
1: Oh, nee.
0: Kan je ze nog eens herhalen? Geen probleem. Staan al op het veld of kan je al afvinken van je bingo-kaart. Mark van Bommel, Hans van Aken, Leandro Trossard en Senne Lammes. Zal ik er nog eentje op het veld lopen?
1: Oh ja, je bent nu toch bezig.
0: Dit is degene die je wilt. Als je die bingo-kaart downloadt, hoop je dat deze speler erop staat. Oh ja. Beste supporters, hij hoeft geen introductie. Hij knalt elke bal recht ons hart toe. Hier is Romelu Lukaku.
1: Yes.
0: Yes, je hebt die?
1: Ja, ik heb die.
0: Ah, ik heb die niet.
1: Was ik heel blij mee.
0: Dat is, ja, dat is echt degene die je wilt op je kaart, hè?
1: Oh, en mijn kaart is kei mooi aangevuld momenteel.
0: Is er symmetrie?
1: Ja.
0: Oh. Dat is niet het doel van het spel.
1: Ik weet het, maar ik word er heel gelukkig van.
0: De kaart moet volledig vol. 2 op 5 heb ik voorlopig. Mathematisch kan het nog. Tijd voor de cliché-clash. Het is daar stil aan tijd voor. De mannen zijn de vrouwen aan het inhalen. Het staat 10-9. En wie weet maken we dus een gelijke stand van. Wie is in touch met zijn andere kant? Stuur de cliché-clash via de Q-app.
2: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.

0: Een mens zou het vergeten door al die toestanden met de rode duivels. Maar we krijgen zo meteen bezoek, zoals elke vrijdag bij Vincent Live. Clementine Caron, Q-collega en influencer, heeft zich de afgelopen maand op een project gestort. En dat is gefilmd. Er is een webreeks uitgekomen die online komt. En ik heb er ook een klein rolletje in. Ik heb iets gedaan in die webreeks dat ik al 10 jaar niet meer gedaan had. En ik kan het nog.
1: Oei.
2: Wauw.
1: Ik weet zelfs niet zo goed wat ik moet denken.
0: Wat is dat nu? Ik vertel hier vol trots dat ik na 10 jaar een bepaalde skill niet helemaal verleerd ben. En uw eerste reactie is oei. Waar heb ik dat nu weer aan te danken?
1: Je moet dan zo denken aan uw studententijd of zo.
0: Het heeft met studeren te maken, maar niet met drinken. Nee.
3: Cliché Clash.
0: Ze zal het zo meteen zelf wel vertellen. Ze komt erbij zitten na de Cliché Clash. Maar eerst gaan we dat varkentje dus wassen. De tussenstand is 10 voor de vrouwen, 9 voor de mannen. Een voorsprong die klein is, maar wordt verdedigd door Lisa, 28 uit Houthulst. Dag Lisa.
4: Hey, dag Vincent.
0: Lisa, wat is jouw typisch mannelijke kantje?
4: Goh, ik drink wel een keer graag een pintje als ik weg ga.
0: Ja, en gewoon standaard pintje of echt zware bieren ook?
4: Nee, gewoon normaal pintje.
0: Lekker, hè. Oh, zo op een vrijdagavond. Heerlijk. Wat doe je voor de rest graag in je vrije tijd?
4: Ik zing wel graag.
0: Oké. Een bepaalde genre?
4: Een beetje de alledaagse muziek.
0: En zit je dan in een band of zo? Of komen er avonturen uit?
4: Nee, want ik heb al nog meegedaan aan The Voice van Vlaanderen. Dus, ja.
0: En?
4: Ja, tof hé. Dat was in Team Niels, maar dat is al even geleden. Dat is nu ongeveer 5 jaar geleden.
0: Ze hebben gedraaid. Dat is al positief, toch? Ja.
4: Ja.
0: En Team Niels, hoe is Niels de stadsbader in het echt?
4: Sympathiek.
0: Dat is een topper, hè? Goeie gast. Absoluut. In de top tegen Lorenzo, ook 28 jaar uit Meerhout. Dag Lorenzo.
5: Goedemiddag Vincent.
0: Heb jij ook deelgenomen aan een tv-programma?
5: Nee, helaas niet.
0: Had gekund, hè. Wat doe je van beroep?
5: Ik ben een ramenwasser.
0: We hebben jullie in de studio van Q-Music een gigantische ruit. Je bent altijd welkom.
5: Ik ben alles bij jullie geweest.
1: Oh.
0: Vertel.
5: Bij Meteor, voor Lichtje Op.
0: Ah ja, dan hebben ze moest die op een verhoog ding gaan staan. Ja. Ah ja, dus je doet echt zo ramen van grote, hoge gebouwen zonder hoogtevrees.
5: Ja, alles poets ik.
0: Wat is het hoogste gebouw dat je al gepoetst hebt?
5: In Antwerpen zoek ik tot 35 meter.
0: Dat is hoog. Moet ik al terugdenken aan die bungee jump van woensdag. Griezelig. We gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Lisa. Lisa, veel succes.
4: Dank u.
0: Als je in een bepaalde sport de GOAT bent, wat ben je dan? Waarvoor staat de afkorting GOAT?
4: Geen idee. Ik weet niet. Doelman? Ik weet niet.
0: GOAT staat helaas niet voor doelman, maar staat voor greatest of all time. Dus de beste aller tijden. Een beetje wat Messi eigenlijk is.
4: Ja.
0: We gaan ineens naar de volgende vraag. Ik denk dat dat best is voor iedereen. Will Smith die is vandaag jarig en als je wordt 58. En je kan hem kennen onder andere van de actiefilm Bad Boys. Dat is een populaire film bij mannen over 2 politieagenten die werken voor de drugsbrigade van een bepaalde Amerikaanse stad. Maar welke?
4: Oei, ik heb die film niet gezien. Ik weet het niet, New York?
0: Nee, verdorie.
4: Oei.
0: Het was Miami. Van dit hier. Verdorie. Niks aan te doen. Derde en laatste vraag. Misschien ga je deze wel juist hebben. Die gaat over burgers. Eet je graag burgers, Lisa?
4: Ja, ça va.
0: Welke burgerketen heeft dit als slogan? Have it your way. Have it your way. Have it your way.
4: Burger King.
0: Goed zo. Toch nog een puntje gescoord. Burger King.
4: Ja.
0: Have it your way. Wist ik eigenlijk zelf niet. Mijn grote fan nogthans, maar ik wist het niet. 1 op 3, Lisa, dat kan voldoende zijn. Hangt van Lorenzo af. Lorenzo, ben jij er klaar voor?
5: We gaan ons best doen, ja.
0: Ook bij jou een vraag over series en Amerikaanse steden. Want Sex and the City is een cliché vrouwenserie over het leven van 4 vriendinnen. Maar in welke Amerikaanse stad speelt dat verhaal zich af?
5: Oh, dat gaat New York zijn dan. Nee, ik weet het niet. Ah ja.
0: Ja. Goed gegokt. De mannen hebben iets met gokken deze week. Hè?
1: Het is wel waar.
0: Dat is crazy.
1: Maar het werkt.
0: Vraag 2, Lorenzo. Welk zoet romig drankje is ook de naam van het merk haarproducten van Paulien? Paulien, leg uit.
1: Maar ik wil eerst een antwoord, hè.
0: Haarproducten van Paulien. Ben jij entrepreneur? Heb jij haarproducten?
1: Nee, ik heb ze niet zelf op de markt gebracht, maar ik gebruik ze wel.
0: Dus jij gebruikt haarproducten van een bepaald merk?
1: Van een bepaald merk.
0: Ja.
1: En dat was inspiratie voor deze vraag.
0: Dus welk zoet romig drankje is ook de naam van het merk van de haarproducten die Paulien dagelijks gebruikt?
5: Goh, dat zou ik echt niet weten.
0: Een zoet romig drankje.
5: Nee. Ik zou zeggen Fristie, maar...
0: Je zit in de buurt eigenlijk.
1: Nee, ja, het is milkshake.
0: Milkshake.
1: Ruikt heel lekker.
0: Ruikt het dan naar milkshakes?
1: Nee, zo... Ja, als je een milkshake van mango en pech... Lekker.
0: Derde en laatste vraag, Lorenzo. Als je deze juist hebt, dan win je de clichéclus. Heb je deze fout, is het een gelijkstand. Lorenzo, als een vrouw iets gekocht heeft van het merk Primadonna, wat zit er dan in het zakje?
5: Dat is ook gokken en ik gok juwelen.
0: Nee, lingerie, zwemkleding of nachtkleding. En dus hebben we een gelijke stand. Dat is goed voor jullie allebei, maar nog net iets beter voor de vrouwen. Want het staat nu 11-10. Proficiat Lisa, proficiat Lorenzo.
5: Dankjewel.
0: Jullie kunnen met een punt het weekend in. Zijn jullie daar blij mee? Niet verloren?
5: Niet verloren, dus dat is al goed.
0: Dat is goed. Alright, wij gaan verder met de show. Vincent Live. Zometeen krijgen we dus Clementino bezoek. En misschien moet ik nog een Rode Duivel afroepen. Ook zo meteen voor de Rode Duivels bingo.
1: Ah, ja.
0: Want dat moet vooruit gaan, hè.
1: Ja.
0: Hoppakee. Tickets voor de Rode Duivels moeten de deur uit. Eerst A Beautiful Day van U2.

0: Thomas Gray en Rumors. Toen dit nummer in Repeat of Needs zat, maanden geleden, was Clementine de gast in de studio. Echt waar. En we zeiden allemaal in de studio, eerder niet. En Clay die zei, repeat. En je hebt gelijk gekregen, want het is echt een dikke hit geworden, Clay. Proficiat.
1: Ja, ik zit hier terug, Marcus.
0: Goedenavond. Er gaat iets gebeuren, het is vrijdagavond. En we hebben bezoek van Clementine. Yes. Clementine, Q-collega, uiteraard. Je bent onze vrijdaggast. Je komt een uur meer radio maken.
2: Leuk.
0: Je komt straks al je frustraties van je afwerken. Werpen in alles kapot.
2: Top.
0: Maar je hebt ook iets te vertellen, iets aan te kondigen. Want straks, over 5,5 minuut, om 5 uur stipt, los jij iets. Wat ga jij lossen?
2: Eigenlijk iets waar ik afgelopen tijd een beetje aan heb zitten werken.
0: Okay.
2: En dat is hetgene waar dat denk ik echt heel veel mensen, en dan heb ik het vooral over mijn ouders, mijn vrienden, mijn familie, heel blij mee gaan zijn. Maar ik ben dus eigenlijk letterlijk onderweg om mijn rijbewijs te gaan halen.
0: Oh!
2: Ja. En we zijn...
0: Ik wist dat jij dat nog niet had. Mag ik vragen hoe oud je bent?
2: Ik ben 25, maar daar is niks mis mee.
0: Nee.
2: Is dat toch?
0: Nee. Het is niet vroeg.
2: Nee. Ah, wel, en dus, we hebben daar een serietje om gemaakt.
0: Oké. Okay.
2: Maar verwacht heel veel chaos. Verwacht dat je misschien kunt herkennen als je bang bent om je rijbewijs te gaan halen en overprikkeld wordt. Dat is exact hoe het gaat zijn. Maar je kunt het meevolgen en je gaat lachen. En binnen 5 minuten... Ik ga het gewoon online en is het te zien op VTM Go,
0: ja?
2: In de Q-app en op YouTube.
0: Je bent toch 1 ding vergeten?
2: Uw riem aandoen.
0: Nee, de titel.
2: Hit the Road, Clay. natuurlijk. Dat is uiteraard ook wel important.
0: Hit the Road, Clay. 5 afleveringen. Aflevering 5, de laatste, is het proefexamen, uiteraard. Aflevering 4 is een echte rijschool met een echte rijinstructeur. Aflevering 3 is mijn favoriete aflevering. De Q-DJ's komen helpen.
2: Verschrikkelijk.
0: Aflevering 2 is de theorie. En aflevering 1, dat is de aflevering waarin Gerbe jou een auto cadeau doet.
3: Oh. Wij zijn een lekkere bak.
4: Proficiat, kleedje, met uw eerste auto. Proficiat.
3: Maar ik zie, dat is geen automatiek.
4: Nee,
3: ik ging automatiek doen. Schakelen ging ik niet doen.
0: Wat is het geworden eigenlijk?
2: Mag ik het al zeggen?
0: Ja.
2: Oké, dus, uiteraard.
0: Dus.
2: Ik zit hier bij Q, waar ze heel graag u een klein beetje willen uitdagen. Dus hebben ze natuurlijk mijn eerste rijlessen... Ja.
0: Geschakeld
2: gegeven.
0: Ja.
2: Waar dat jij bijvoorbeeld mede in zat in die auto. Ja. En dat was een super fijne ervaring. Allee, denk dat je
0: het was 10 jaar geleden dat ik met een geschakelde wagen heb gereden. Want ik heb mijn rijlessen gepakt met een geschakelde wagen. Met mijn examen afgelegd automatiek. Dus ik mag eigenlijk niet met een geschakelde wagen rijden.
2: Super, maar we hebben dat dus wel gedaan.
0: Op raakliggend terrein.
2: Maar dat was hem echt niet. En je zult wel zien, zeker in aflevering 3, denk ik, is het echt wel... Echt wel duidelijk.
0: Fout.
2: Ik moet naar een automatiek gaan.
0: Ja, dan breekt het hele verhaal. Ja. We gaan er zo meteen nog veel meer over vertellen, maar eerst...
5: Rode Duivels Bingo.
0: Ja, zijn we tickets.
5: Doe mee en win tickets voor de Rode Duivels.
0: Aan het weggeven voor komende maandag België, Frankrijk in Den Heijzel. Ben je al een paar keer naar de Rode Duivels gaan kijken, Clay?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik doe dat nog altijd te weinig.
0: Ja.
2: Want je doet dat zo denk ik om de zoveel jaar. Ik weet eigenlijk ook niet hoe vaak dat die gaan spelen.
0: Het is nu zo'n lange periode. Ik speel nu 4 wedstrijden, waarvan dus 2 thuis, 2 op verplaatsing.
2: Maar dat is wel gewoon altijd leuk. De ambiance, dat is altijd tof. En, maar inderdaad, de weg naar huis is onmogelijk.
0: Ja, dat is lastig. Ja. Zeker nu je een auto hebt, dan moet je gaan parkeren op parking C.
2: Nee. Dan blijf ik de trein wel pakken.
0: Groot gelijk. We spelen een Rode Duivels bingo. In de app van Q-Music heeft iedereen een eigen gepersonaliseerde bingo-kaart. Als je jouw Rode Duivel hoort, dan mag je die schrappen. Wie als eerste een volle bingo-kaart heeft, wint de tickets voor de Duivels. Zal ik er nog eens eentje lossen?
2: Jazeker.
0: Oké, komt ie. Beste supporters, het is de tijd van het jaar met de herfst in aantocht. Hij speelt voor België en niet voor Spanje. Timothy Castagne. Die heb ik.
6: Ja?
0: Ja.
6: Ik niet.
0: Ik heb nu 3 namen al.
2: Ik heb niks gekregen.
0: Je moet een bingo-kaart in de app downloaden.
2: Je moet die nog daar. Ik dacht dat ik die kreeg.
0: Maar je hebt toch de Q-app?
2: Ja, sowieso.
0: Want uw reeks staat daarop. Dus ik hoop
2: dat is wel, 100%.
0: Maar je kan nog meedoen, hè?
2: Gewoon ik kan nog meedoen.
0: Downloaden. En de namen die we al gezegd hebben zijn Mark van Bommel, Hans van Aken, Leandro Trossard, Sede Lammes, Romelu Lukaku en nu Timothy Castagne. Die kan je aftikken.
2: Dat moet je zelfs nog eens herhalen. Merci.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Er loopt een onderzoek naar het filmpje van influencer Jonathan Médard. De politie van Gent heeft een PV opgemaakt. Op het filmpje was te zien hoe Jonathan Médard werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend. Je hoort de politie.
5: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
4: Médard deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder.
6: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
4: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is daar ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg ook een grote rookwolk te zien. De oorzaak

0: meer tijd met je kinderen nodig?
1: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
2: Nog een keer, nog een keer.
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Is je minder dan 10 minuten?
4: Music. Vincent Live.
3: Het is wat laat, maar Klee heeft haar Rode Duivel bingo kaart gedownload.
5: Jazeker, ik ben er. Ready to go.
3: Moet ik nog eens herhalen wie je al kan afvinken?
5: Graag, heel graag.
3: Heb je Mark van Bommel? De nieuwe coach.
5: De Mark. Ja, die heb ik. Raak.
3: Hans van Aken.
5: Ja, zeker weten.
3: Leandro Trossard.
5: Zeker niet.
3: Senne Lammens.
5: Alsjeblieft.
3: Senne Lammens.
5: Nee, de Senne zit er niet bij.
3: Romelu Lukaku.
5: Nee.
3: Timothy Castagne.
5: Nee.
3: Dus dat is goed begonnen en dan... dan was het bergaf. Dus jij hebt er twee.
5: Ja, zeker.
3: En jij hebt er...
6: Ik heb er al drie.
3: Ja, en ik ook. Oké, top.
5: Heel spannend.
3: Zou er iemand nog alles op alles hebben, zou toch straf zijn? 6 op 6, dat kan niet. Dan ben je er wel bijna.
5: Ja, dat is wel waar.
3: Zeer crazy. We houden het in doog. We zullen zo meteen nog eens een naam lossen. Misschien moet jij er ook eentje doen.
5: Oh ja, dat is goed.
3: Alright, dus we zo meteen.

0: Wiz DMC samen met Bees and Honey en Show Me Love. In de studio, Clementine Caron. Ze heeft een reeks gemaakt samen met Q-Music, Hit the Road Clay, waarin je leert autorijden.
1: Ja, dat klopt.
0: Van de eerste keer in een auto, eigenlijk van een auto krijgen, de eerste keer in een auto tot een proefexamen.
1: Jazeker.
0: Je mag natuurlijk niet spoilen hoe het afloopt, maar we gaan wel even kijken naar in bijzonder aflevering 3. Dat is de aflevering waarin je de hulp inschakelt van enkele DJ's.
1: Oh nee!
0: Die wel al een rijbewijs hebben.
1: Oh, dat is echt...
0: Jolien Roets, Matthias van den Bulk en mezelf. En... ja.
1: Ja,
0: ik weet niet hoeveel later je je proefexamen hebt afgelegd. Maar ja, echt vlot ging het niet. Je begon dan ook elke keer opnieuw met dezelfde fout.
2: Oh. Pok, staan we naar een
3: pok? Wat is er nou met een pok?
2: Uw pok?
3: Wat is een pok?
2: Pok.
4: Ik ga 100 meter achteruit rijden.
1: Ja. Oh, met een handrem. God niet aan.

0: weer al hetzelfde. Ah, fuck.
1: Uw handrem staat nog op. Uw handrem staat nog op.
0: Maar dat is weer al een derde keer.
1: Oh my god.
0: Sorry, mijn excuses.
1: Ik wist dat het ging slecht zijn, maar zo slecht.
2: Zit het al in je systeem, de handrem uit doen?
3: Ja en nee eigenlijk, want ja... Uiteraard, als je naar aflevering 3 gaat kijken, zie je dat het niks voor mij is in handrem. Dus ben ik uiteindelijk naar automatiek gegaan.
2: Ja, alright. Wat wel opvalt, voor wie het net gehoord heeft, is dat Matthias van den Bulke vanaf in een auto stapt, plots in Westvlaanderen blijft te zitten. Dat
3: ja, naar
2: het
3: schijnt. Ik wist niet dat hij...
2: Wat wist jij niet?
3: Ja, jawel, ik wist wel dat hij West-Vlaams was,
2: okay.
3: Zo West-Vlaams?
1: We zijn eerst de ambriage rustig lossen.
0: Ja, rustig, ja, dat heb ik
1: geleerd. En rustig een beetje gazen. Gaas.
0: Maar ik geef toch gas?
1: Hij moet rustig blijven. Het is belangrijk dat we allebei rustig blijven. Ja, ja. Hoed, hoed, hoed, hoed, hoed.
3: Ik denk net dat hij een hoed had gezien.
2: Dus, het is echt een top aflevering, aflevering 3. Ha, ha, ha. Wat vond je het moeilijkst aan autorijden eigenlijk? Aan leren autorijden.
3: Ah, ik wou zeggen een theorie. Ja. Ja, de theorie vind ik eigenlijk het moeilijkste. Maar
2: hoe ging
3: leren,
2: dat? Hoe ging dat?
3: Dat ging iets minder. In een aflevering ben ik ook getest geweest door Maarten en Dorothee. Voordat ik gestudeerd had, uiteraard.
2: Ah ja.
3: Maar
2: zo is dan het examen afleggen voor, puur op algemene kennis.
3: Ja, ja, ja. En ik had hem wel verdienen 8 op 50. En naar het schijnt moet je 41 halen om erdoor te zijn. Dus
2: ja,
3: net op de reep niet erdoor.
2: Je kan de hele reeks bekijken op qmusb.be in de Q-app. Daar vind je ook van alle info. VTM Go uiteraard ook. Maar luisteraars kunnen ook iets winnen, hè?
3: Ja, dat klopt. Uiteraard heb ik de beste rijschool van heel het land ingeschakeld. Het was een samenwerking met VAB Rijschool.
2: Ja.
3: En je kunt dus ook 20 uur rijles bij VAB winnen.
2: Oh, nee, maar dat is een topprijs.
3: Nee, maar dat is top, hè.
2: Want dat is niet goedkoop, maar wel belangrijk. En,
3: je zit in goede handen.
2: Ja, je zit in goede handen. En dat is zoiets waar je niet graag geld aan uitgeeft, toch?
3: Nee, dat klopt.
2: Q-Music ben mee op de Q-app. En daar maak je kans op die rijopleiding van 20 uur voor rijbewijs B bij de VAB Rijschool. Wat nodig is, niet waar, Klee?
0: Deze is om gas te geven, deze is om te remmen.
4: Bijna.
0: Omgekeerd.
4: Het is omgekeerd.
3: Oh, oh mannetjes, ja, ik dacht die grotere...
2: Pedaal.
3: Pedaal, ja. Die grotere pedaal, dat is om gas te geven, dacht ik. Maar het is omgekeerd.
5: Vincent Live presenteert... Rode Duivels Bingo.
2: Misschien is omroepen meer je ding. Ben je klaar om een speler van de Rode Duivels op het veld te roepen voor die Rode Duivel Bingo?
3: Ja, zeker. Maar het kan zijn dat ik het even fout ga uitspreken. Maar we gaan...
2: Oefen het eerst één keer in stilte in je hoofd.
3: Oké. In stilte. Ja, oké, ik ben er. Beste supporters, hij dribbelt op de bank als ware het een cabrio. Hier is Dodi Luca Luque Bacchio. Shit. Heb ik hier eigenlijk? Ik heb hem!
2: Jij hebt hier op je bingo.
3: Ik heb hem.
2: Het is ook wel goed. Hij dribbelt op de bank terwijl hij staat. Hij dribbelt op de flank.
3: Ah, oh, zeg ik op de bank?
2: Ja, dat is niet zo lief voor hem.
3: Maar
2: het is wel de waarheid.
3: Sorry, Dodi. Sorry.
2: Heerlijk. Alright, zo meteen nog een duivel. Eerst Pink en Just Like a Pill.

0: doen we Alles Kapot, onze nieuwe vrijdagse traditie, waarin we dingen die al kapot zijn nog kapotter laten maken om een frustratie kwijt te spelen in het leven. Dus Clay, mag even nadenken wat je deze week gefrustreerd heeft. Okay. Ik wil het straks horen. Maar eerst kan het spannend worden in de Rode Duivels bingo, want we hebben 7 Rode Duivels op het veld gestuurd al. Van Bommel, Van Aken, Trossard, Lammers, Lukaku, Castagne en Luke Bacchio. Dat betekent dat als ik er nu nog eentje op het veld stuur,
1: ja,
0: iemand 8 op 8 kan hebben.
2: Ah ja.
1: Want maar zou dat kunnen? Ja,
0: ja, de redactie kan het zien, dus we gaan het meemaken. Dus ik kies er eentje uit de grote doos. Ik lees hem voor op geheel eigen wijze. En dan gaan we zien of we een winnaar of winnares hebben voor de eerste set tickets voor de Rode Duivels. We hebben er 2, voor de duidelijkheid. Zullen we?
2: Ja. Spannend.
0: Beste supporters, deze speler kan zo snel lopen. Hij gaat hard, harder, hardo. Hier is Matthias Fernandez Pardo.
2: Oh, ik heb je! Ik heb je! Yes.
1: Oh ja, maar ja, ik heb wel, dat is dan maar mijn nummer 4 wel. Maar ja.
2: Ah ja.
1: Ik weet nooit, hè. Stel dat er nu niemand echt... Nee. Zet op 3. 3 op 3.
0: Zou er iemand 8 op 8
3: nee.
0: hebben? Oh, sorry. Zou er iemand 8 op 8 hebben?
3: Ik kan al vertellen dat er niemand 8 op 8 heeft. Er is nog geen enkele luisteraar. Dus misschien is het niet slecht dat je direct gewoon nog een rode duivel erop stuurt.
0: Nog eentje.
1: Gaan we er nog
0: een?
1: Weet je wat? We doen een keer zot. Het is vrijdag voor iets.
0: Oké, okay, let's go. Beste supporters, hij is er weer bij. Want hij heeft weer tijd in zijn agenda. Hier is Lois Openda.
2: Yes, ik heb die.
0: Ja?
2: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen aan het hopen zijn op Kevin De Bruyne de hele tijd.
0: Ja. Of op Mika Godsmax in de Kuip, zou de keten daar Romeo Lavia en Arthur Theat, ja.
1: Zeno, de Bast.
0: We gaan kijken. We gaan even kijken of we winnaar of winnares hebben.
4: Hema!
5: Humo!
4: Hema!
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo-onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Hema!
6: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
9: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
8: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
12: Zeg, senior of toch barbecue straks?
11: Je familiefoto's?
12: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
11: De buren?
13: Zeg, is dat een hert?
14: Nee, dat is een everzwijn.
11: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
15: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
16: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Dit is Vincent Live. Let's have some fun.

0: Iedereen heeft 8 rode duivels op zijn of haar bingo-kaart. Ik heb ondertussen al 9 spelers op het veld geroepen. We hebben nog geen winnaar of winnares.
1: Super.
0: En we kunnen dat zien in de systemen. Er zijn ook niet superveel mensen die 7 op 8 hebben. Dus we maken tempo en roepen opnieuw een speler op het veld. Woehoe. Beste supporters. Oei, ik kan de speler niet zien. Hallo. Wie is daar? Het is Charlotte Ketelaere.
2: Oh my. Oh, je was aan het voorbereiden dat je dicht en gedacht, amai, ik ga hier heel hard mee lachen.
0: De topmop.
2: Oh, ik vind hem wel prachtig. Je hebt dat heel goed gedaan.
0: Ik heb hem ook op mijn...
2: Ja? Oh, ik ook.
0: Ja. Ik heb nu 4.
2: Miljarden.
0: Ik ben in de helft.
3: 4, 6 heb ik er al.
2: Amai.
0: Ze biedt win Pauline tickets.
2: C'est la veur.
0: Ja, dat mag niet. Legaal mag dat niet.
3: Ik heb Kevin De Bruyne en Mike Penders nog nodig.
0: Ah, ja.
3: Geef het maar mee, hè.
0: Ik niet. Repeat. Of niet. Alright, het is tijd om te luisteren naar nieuwe muziek van Hugo, David Guetta en French Montana. De vraag is wat jij daarvan vindt. Is dit een repeat of een niet? Laat maar komen in de app. Het is alvast een zomers gitaartje om de boel te starten.

0: De reacties zijn duidelijk in de app van Q-Music voor Hugo, David Guetta en French Montana met Shine.
1: Repeat. Of niet?
0: Repeat stuurt Tia. Ik vind het een leuke vibe om op te dansen. Ook Megan zegt repeat. Het heeft een zomerse vibe en daar hou ik wel van. Wat kom je nog binnen? Repeat voor Emily en ook Alex vindt het een topnummer. Het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw maandag voormiddag bij Matthias van den Bulke. Er is een geldige bingo. Er is iemand die 8-8 heeft en die dus tickets wint voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Ik stel voor dat we even bellen naar de Lucky One. Spanningsroef. Oh, daar gaan we.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met ST.
0: ST, je wint tickets voor de wedstrijd. Yeah! Goed gedaan. Je hebt als allereerste bingo gehaald. Proficiat.
2: Dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
2: Mijn broer.
0: En wie is je favoriete Rode Duivel?
3: De Bruyne.
4: Ja.
0: De Bruyne. Ja. Heerlijk. Estelle, proficiat. Tot ziens.
2: Dankjewel.
4: Geniet ervan.
0: We hebben zo meteen nog één set tickets om weg te geven. En dus ook nog één naam die we gaan aankondigen. Ik ga dat aan Frank de Bocage vragen.
4: Ah ja, goed idee.
0: Lachen. Maar eerst het nieuws met Paulien. Er is een wetvoorstel om het ziektebriefje voor één dag terug in te voeren.
5: Ja, het komt van N-VA. 4 jaar geleden is die regeling ingevoerd dat een werknemer voor een ziekte van één dag geen doktersbriefje meer moet hebben. Dat mag 3 keer per jaar. Maar volgens N-VA wordt daar misbruik van gemaakt. Ze zeggen dat bijvoorbeeld de dag na een belangrijke voetbalwedstrijd de ziekte zonder briefje piekt. En ons land heeft brons gepakt op het WKG-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Voor onze landgenoot Wim de Pape. Er zat zelfs meer in, want hij kreeg een technisch probleem tijdens het fietsen, waardoor hij achterstand opliep. Het goud was voor een Fransman.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage in Spanje nog steeds. Dag Frank.
6: Dag Vincent.
0: Hoe gaat het ermee daar op je fietstocht?
6: Wel, we hebben 3 dagen na elkaar nu gereden. Ik moet toegeven, deze keer had ik echt wel goede benen. Dus ik kreeg dat goede gevoel weer terug. Ik heb 2 dagen serieus afgezien. Echt zo, ja, je kunt dat hebben als het net niet lukt. En vandaag is, was het een groot verschil. Dus
0: en is het dan omdat je gisteren een bepaald ritueel hebt ingevoerd of zo? Hoe komt dat?
6: Nee, maar ik heb te weinig gereden. Dat is het probleem. Ik heb te weinig gefietst. Ik ben vooral een loper op dit moment. Dus die mannen die rijden dan natuurlijk heel veel. Dus,
0: je kan die volgen eigenlijk.
6: Het is een mix van karakter, komt ook nog wel net. Maar vandaag had ik zoiets van, het gaat allemaal net iets makkelijker.
0: Dat snap ik helemaal. Het weer dan maar, Frank. We geraken er niet over uitgepraat. De zomer is herbegonnen.
6: Ja, zo lijkt het wel. We gaan gewoon de winter even overschakelen, overslaan. En we gaan wel richting zomer. Ja, het is fantastisch, het is ongelooflijk. Veel zon inderdaad. Temperaturen van 2, 3, 24 graden heb ik gezien. Dus dat ziet er allemaal prima uit. Ook vanavond gaan we nog eventjes toch wel kunnen genieten van dat mooie zomerweer, nazomerweer. En dan, dan gaat het natuurlijk wel wat frisser worden. Tegen morgen vroeg, dan zou het quasi overal helder moeten zijn. Met in het westen van het land net iets meer bewolking. En morgen, vrees ik wel dat in het westen, als je richting de kust gaat, bijvoorbeeld, hou daar rekening mee. Want daar gaat het wel in de loop van de dag betrokken geraken. Daar kan het zelfs in slechtste geval ook wat lichtjes gaan regenen. Okay. Maar in het oosten, daarentegen, dus richting Limburg, Ardennen bijvoorbeeld, daar gaat het lange tijd nog zonnig zijn. Dan kan het 23 graden worden. In het westen is dat ongeveer een graad of 21. En dan zondag, dan zouden we eerst nog wel veel zon hebben. Maar opnieuw, voornamelijk dus in de westelijke provincies, daar kan het opnieuw wat betrokken geraken. Maar blijft dan wel overal droog en het wordt opnieuw wat warmer. 3, 24 graden is dan mogelijk.
0: Ja, en dan zijn we vertrokken voor echt een paar zotte dagen, hè, toch?
6: Ja, het zijn inderdaad zotte dagen. En maandag 23 graden, wel een storing die voor wat onstabiliteit zorgt. Dus heel lokaal kan dat tot een bui komen. Wat dinsdag betreft, dat wordt waarschijnlijk de beste dag. Hè? Want dan is het overal droog en zonnig. En dat bij, hou je vast, 28 graden.
4: Oh, ja. Cafeetjes weer.
6: Sowieso. Dus dat wordt echt wel een dag om aan te stippen. Woensdag, dan halen we ook nog 27 graden. Maar, het is wel een een groot verschil tussen het westen en het oosten. Dus in het westen gaat het na de middag regenen. Dit terwijl het in het oosten nog droog blijft. Dus als je wilt zeggen van oké, ik wil twee nog echt prachtige zomerse dagen, dan moet je meer naar het oosten gaan. En dan komt het allemaal goed.
0: Alright, dat is top. Frank, dan heb ik nog één zeer belangrijke vraag voor jou. Zou jij voor de Rode Duivels bingo ook een Rode Duivel met een rijmpje op het veld willen roepen?
6: Oké, is goed.
0: Dan geef ik jou wat galm. Zeg eens iets. Hallo.
6: Hallo, dag Vincent. Alles oké?
0: Ja, ja oké, het werkt. Okay. 3, 2, 1.
6: Ik fiets graag op wegen, vooral schuine. Hier is Kevin De Bruyne. Yeah!
0: We vinken hem af. Als je 8 op 8 bent, verwacht dan een telefoontje van ons. Dan kan je maandag komen kijken naar België tegen Frankrijk. Heb je hem, Klee?
4: Nee, ik heb er nog 3 dat ik moet halen.
0: Ja, heb
4: ik
0: wel?
4: Heb nog eentje, ja.
0: Je hebt 7 op 8.
4: Ik heb 7 op 8. Ik heb alleen Mike Penders nog nodig.
0: Oh, dat is Frank die aflegt. Even kijken hoe het zit op de weg. 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 tel je een half uur bij van Antwerpen Haven tot de Ekerse Steenweg. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Antwerpsterring richting Nederland 3 kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Brusselse Buitenring 23 minuten van Groot-Bijgaarden tot Peden en 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Brusselse Binnenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard en 11 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. E313 richting Hasselt verlies je 11 minuten van Geel-West tot Geel Oost en 17 minuten van Herentals Industrie tot Herentals Oost. Op de E19 richting Brussel 10 minuten extra van Zems tot Machelen en sta je ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Hallo, met Dries.
1: Dag Dries, Vincent Viris van Q-Music. Alles goed?
0: Ja, met u.
1: Wat, met mij gaat alles prima, dank je. Wat doe jij komende maandagavond?
0: Nog geen idee.
1: Ik weet het wel. Jij gaat naar de Rode Duivels. Yes! Jij hebt ook 8 op 8 gehad bij de bingo. Je had enkel Kevin De Bruyne nog nodig dan.
0: Ja, inderdaad.
1: Dankzij Frank Dubocage is dat bij deze gelukt. Ben je al eens naar een wedstrijd van de Duivels gaan kijken?
0: Nee, nog nooit.
1: Kijk, maar vooral zijn eerste keer. Heb je al een truitje, een tricolore schmink, een boa, I don't care, iets in het Belgische vibeje?
0: Een truitje heb ik wel.
1: Oké, top. Dat is perfect. Wie ga je meenemen?
0: Ik ga er nog een keer moeten overdenken.
1: Alright, dan iedereen die nu denkt van, oh, maar ik ken die Dries, ja. Gewoon bellen en wie weet, mag je mee.
2: En Dries, als je het echt niet weet, dan kom ik wel graag mee.
0: Ja.
1: Oei, dat was die onderdag. Schoonmaar. Dries, dankjewel voor dit moment. Tot ziens.
3: Alles kapot.
1: Right, dit is de vrijdagavond en bij ons in de studio is nog steeds Clementine Caron. Zij is hier omdat ze leert rijden. En ze heeft daar een reeks, een webreeks over gemaakt die je kan kijken op VTM Go. Hit the Road Clay. Maar dit weekend ga je niet met de auto rijden, denk je?
2: Nee, want ik mag eigenlijk toch niet te veel verklappen. Hè? Maar nee, dit weekend nog niet.
1: Nog niet. We gaan wel een frustratie achter ons laten. Dat doen we elke vrijdag. Mm-hmm. Wat heeft jou afgelopen week gefrustreerd?
2: Weet je, Vincent, ik sta kotsmug. Kotsmug.
1: Wel eens.
2: Het stelt mij gewoon heel hard teleur in de mensheid. Dan heb ik het gevoel van, we zijn geen team in de wereld. En dat is vooral als ik het dan heb over de mensen die niet teruglachen op straat als ik naar hun lach. Ik word daar zot van. Nee, ik word daar echt zot van.
1: Ja.
2: Dat verpest helemaal een dag. Ik word wakker. Ik lach naar iemand zo, ja. Die loopt gewoon door en ik denk dat die zelfs nog op en neer soms durven te kijken. Dan denk ik van, nee. Het is echt niet zo vermoeiend, verschrikkelijk. Dan denk ik van, oftewel is dat mens geconstipeerd, oftewel heeft een slechte dag. Maar lach toch eens tenminste, dat is allemaal niet zo moeilijk.
1: En het is gratis vriendelijk zijn.
2: Maar het is gewoon vriendelijk zijn, ja. Echt, ik snap dit niet.
1: Ja, ik wil er ook nog iets aan toevoegen.
2: Ja.
1: Mensen die je overlaat op zebrapad en geen dankjes.
2: Oh, maar vreselijk.
1: Dan ga je meemaken nu dat je gaat leren naar huis.
2: Ja, zeker. Dan tuut ik.
1: Dan gaat er ooit iemand met een hartaanval, denk ik, naar je boven
2: sturen. Ja, dat is wel mogelijk. Ja, nee, maar...
1: Ideaal. Maar ik snap u rant volledig.
2: Helemaal zot van.
1: We gaan dat achter ons laten. Dat we dat niet meenemen naar het weekend, al die negativiteit. Dankzij alles kapot. Daarmee maken we iets wat kapot is nog kapotter. Door het van de eerste verdieping naar beneden te gooien. We hebben voor jou een oude airconditioning gevonden.
2: Oh.
1: Zo'n grote bak.
2: Van meneer, is dat niet heel zwaar?
1: Dat mag jij ons zo meteen vertellen.
2: Ja, super!
1: Geen flauw idee.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel. Vanavond bij VTM Italië en België op het veld voor de UEFA Nations League. En bij VTM 2 een trein vol moordverdachten in Murder on the Orient Express. Vanavond bij VTM en VTM.

0: The Shape of You. En Shape of You, het is vrijdag. Zometeen start extra weekend met de grootste hits van Q-Music in mix. En met ons open telefoonnummer. Dan kan je ons bellen en beland je pardoes in de studio. Zonder filter, redactie, wachtkamer. Je bent meteen live. Maar we gaan het weekend eerst beginnen met Clementine.
1: Alles kapot.
0: Alles kapot. Clementine heeft een frustratie. Dat zijn mensen die niet terug glimlachen of goeiedag zeggen als je daar goeiedag tegen zegt. Een frustratie die op heel veel steun kan rekenen in de app van Q-Music alvast, Clementine.
2: Ja?
0: Ja, echt veel mensen die je begrijpen en ook veel mensen die zeggen kom in Limburg wonen. Daar heb je daar geen last van.
2: Is dat echt?
0: Blijkbaar.
2: Maar dat is wel waar. Limburgers zijn wel altijd heel, heel gelukkig en heel, heel optimistisch. Ja, ja die lachen wel terug. Dat kan ik wel geloven. Ja.
0: Dat zijn vrolijke mensen. Die staan positiever in het leven dan de gemiddelde mens. Maar goed, we kunnen er iets van leren. Clementine, om die frustratie achter ons te laten voor het weekend begint, heb jij een kapotte airconditioning gekregen die je zo meteen uit het raam mag gooien. Alles mag kapot. Is het ding nu zwaar of niet?
2: Ah, wel, weet je wat? Ik heb hem eigenlijk zelfs nog niet eens kunnen dragen, maar ik ga het eens gewoon proberen. Hè?
0: Ja, probeer
2: het,
0: maar nog niet gooien, maar gewoon opheffen.
2: Ja, ik ga het, anders krijg ik benzine in mijn rug. Oh, het valt nog mee. Wacht. Ja, het valt nog mee. Het is ook oké, het is ook oké.
0: Oké. Zometeen mag je zo luid als je kan alles kapot brullen en dan daarna gooi je het ding naar beneden. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er meer dan klaar voor, Vincent.
0: Alrighty, alrighty, alrighty. Dan mag jij gaan. Een van de drie.
2: Alright.
0: Een van de twee.
2: En drie.
0: Een van de één.
2: Twee. En alles kapot. Oh. Ja, ik geef het ook wel een zekere 8 op 10. Ik vond het wel satisfying. Oh, en ik heb het gevoel dat mijn weekend nu wel heel goed gaat beginnen.
3: Dit is deze week de

Rode Duivelsbingo is afgelopen. De tickets zijn de deur uit. Helaas pindakaas. Maar geen nood. Volgende week spelen we gewoon opnieuw. Want dan hebben we opnieuw tickets voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Zometeen start extra weekend met een open telefoonlijn. Dan kan je gewoon bellen. Beland je recht in de studio van Q-Music.

0: Het is een moeilijke. 0800-54684. Oh, ik heb eigenlijk geen tijd, maar ik vind het te leuk. Ik ga oppakken. Hallo, met wie?
1: Hallo, Chelsea.
0: Chelsea, in één zin, waarom bel je?
1: Omdat ik de groetjes wil doen aan collega's.
0: Bij deze.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
0: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
9: Goedenavond. Hinderd door een brand aan het station van Berchem in Antwerpen. In de ondergrondse parkeergarage is een elektrische auto in brand gevlogen. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een tijdje duren. Je hoort de Antwerpse brandweer.
10: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
9: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
11: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pikken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
9: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. En onze Rode Duivels die beginnen vanavond aan de Nations League. De eerste tegenstander in de groep is Italië en ze spelen in Rome. Charles de Ketelaar die gelooft er in elk geval in.
12: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik kan wel te voelen als wij een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
9: Aftrap in Rome dus vanavond om 9:15 en je kan de wedstrijd live volgen op VTM. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk 3e na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen wordt bewolkt in het westen bij 19 graden, maar in het oosten vrij zonnig en tot 24 graden.
13: Zes files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen. Op de A12 25 minuten erbij van Antwerpenhaven tot de Ekerse Stenenweg. Op de E3 13 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Antwerpsering richting Nederland 22 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. Brusselse Binnenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren Vierarmen. En 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Op de Brusselse Buitenring tel je 13 minuten van Grimbergen tot Jetten. En sta je op een andere plek aan te schuiven dan verlies je daar minder dan 10.

0: is raar, hè? Je hoort zowel wat gemompel. Hallo? Oké, pech. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Igor.
0: Igor, waarom bel je?
1: Ik wou iets horen dat het met je was.
0: Ah, dat is super lief, Igor. Met mij gaat alles goed. Ik heb niet fantastisch geslapen, dankzij June Virus, mijn dochter van een maand en een dag.
2: Ai, ai.
0: Maar dat is niet zo erg. En voor de rest kijk ik uit naar het weekend, want mijn lief, Emma, die wordt morgen 30.
1: Oh, fantastische leeftijd.
0: Ja, hoe oud ben jij, Igor?
1: Ik ben er zelf 22.
0: 22, dat is ook een fantastische leeftijd, dat kan ik u vertellen. Igor, wat ga jij dit weekend doen?
1: Niet zoveel eigenlijk, gewoon een rustig weekendje, denk ik.
0: Het is mooi weer, je kan op een terras gaan zitten.
1: Ja, voilà, het is dat. Ik heb in de Q-app een eigen nummer doorgestuurd.
0: Ah? Igor Breien, is dat dat?
1: Ja, dat klopt. Ik heb zelf al nummers geschreven.
0: Ja. Ik zit hier binnenkomen. Ik stuur het door naar de muziekredactie. Is het goed?
1: Ja, dat is goed. Perfect.
0: Yo, dag Igor. Fijn weekend.
1: Dag weekend.
0: Ik heb hier nog iemand hangen. Laatste. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Sandra.
0: Dag Sandra. Waarom bel jij?
3: Nee. Omdat ik op weg ben naar huis en voor mij is het weekend.
0: Dus, oh, ja. Wat staat er thuis op jou te wachten?
3: Een dochter, een kat, een pan om eten te maken, denk ik.
0: Ah ja, alright. De dochter, hoe oud is ze ongeveer?
3: 20.
0: Hoeveel?
3: 20.
0: Ah ja, oké. En waar is ze zo nu in haar leven mee bezig? Is ze aan het studeren of haar eerste job aan het zoeken? Of een wereldreis aan het maken? Hoe zit dat?
3: Nee. Ze is haar laatste jaar ingegaan deze week voor op de hogeschool in Gent. Marketing.
0: Marketing? Ah, we zoeken nog een marketeer hier bij Q-Music.
3: Ja? Ja, als stage.
0: Nee, we zoeken eigenlijk een bazin marketing. Dus misschien is het wat vroeg voor de dochter, maar goed, you never know. Sandra, merci om aan de lijn te komen. Maak er een doldwaas weekend van. Tot ziens, hè.
3: Oké, goed weekend voor jullie ook.
0: Je kan nog steeds inbellen bij ons.
4: Extra weekend. Het eerste feestje van het weekend. Let's have some fun. Vincent Live.

0: zingt hij.
1: Ja, dat is waar.
0: Rihanna en Calvin Harris. This is what you came for. Nog tot 7 uur zit je hier bij Vincent Live aan het juiste adres voor het eerste feestje van het weekend in Extra Weekend. En je bent uitgenodigd door te bellen naar 0800-54684. Hallo, met wie spreek ik op lijn 1? Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, hallo, met wie spreek ik?
2: Maar Bart uit Bree.
0: Bart, waarom bel jij? Wat wil je kwijt aan heel Vlaanderen?
2: Dadelijk nog een lekker frietje steken in de beste frituur van België, de Frietboutiek.
0: De Frietboutiek, en waar ligt die precies? Ik denk Limburg.
2: In Wijshagen bij Bree.
0: Bij Bree. Ah ja, Jan Tans komt van Bree. Weet je dat, collega QDJ? Jan Tans is daar geboren.
2: Ah, oké. Maar dat is nog een van de weinige niet frituur genezen.
0: Ah ja, de frituur bij jullie. Ah ja, oké, tof. En bakken ze ook nog echt in Ossevet?
2: Absoluut.
0: Ah, fantastisch. Hey, geniet ervan. Van de frietjes.
2: Ja, dat komt tegen orde.
0: Zeg, ga je nadien naar de Rode Duivels kijken?
2: Ja, en ondertussen ook nog wat karaoke doen.
0: Ook nog?
1: Oh, leuk.
0: Ja, tot de Brabant Sonic karaoke. Heerlijk, dat is eigenlijk een goed idee. Dan ben je rap vanaf en iedereen kan meezingen. Dat is een karaoke nummer. Hey, tot ziens.
2: Dan ben ik nog alleen over.
0: Dat is goed. Bye bye.
2: Doei.
0: Lijn 2, hallo, met wie?
3: Goedenavond, Fini.
0: Goedenavond. Met wie spreek ik? Dan kan ik u terug aanspreken, hè?
3: Je spreekt hier met Dimi, de lijnbuschauffeur.
0: Dimi, de lijnbuschauffeur. Dag Dimi, welke lijn rij je?
3: Wel, ik rij nu leeg naar de stelplaats van Hassel.
0: Ah ja.
3: En nu ben ik eens benieuwd als er meer luisteraars die ook in het wiel staan, die mogen klaksoneren. Ik heb een hele grote puls bij, ik ben eens benieuwd.
0: En ga jij mee klaksoneren? In welke film is dat precies?
3: In Hasselt, de keuringssysteemwet.
0: De keuringssysteemwet?
3: Hasselt, ik heb al één luisteraar.
0: Ah, dat is goed. Er luistert iemand. Zijn wij even blij, zeg. Fantastisch. Wanneer ga jij toeteren met die monsterbus van jou?
3: Oh, ik kan dat nu doen.
0: Alright, doe maar.
3: Ja. Oh.
0: Ja, dat is wel kort, dat is braaf. Hè. Ja. Doe een keer een liedje zo. Het zijn Rode Duivels. Zo. Belgium! Doe dat een keer.
3: Ja, ik zal het proberen, hè?
0: Maar. Ja. Top. Zeer goed. Top. Dankjewel, Dimi. Groetjes van Vini. Bye-bye.
3: Yo, salukken.
0: We gaan naar Landry. Hallo met wie?
4: Hallo, dag. Ben Jentel van Yesday.
0: Jentel van Yes Day. Wacht, Yes Day was een zeer drukke dag. Jentel van Ibiza!
4: Oh. Ja.
0: Luister, Jentel, die wou graag eens een dag als celebrity leven. En dus hebben we haar op een vliegtuig naar Ibiza gestuurd. Naar High, de discotheek, de bekende, befaamde discotheek. Naar het optreden van Jonas Blue. Inclusief meet and greet en VIP-kaarten. Hoe was het, Jentel?
4: Ja, het was echt heel zat. Hoe moet ik het uitleggen? Ja, Ibiza stond al heel lang op mijn bucketlist, dus dat was superleuk. Jonas Blue ontmoeten was het toppunt van mijn avond. En Medusa ontmoeten ook, dus het was echt superleuk. Drie vliegen in één klap dus eigenlijk.
0: Die waren er ook. Wat heb je gezegd tegen Jonas Blue?
4: Dat ik zijn muziek al... Ja, ik luister denk ik naar zijn muziek sinds dat ik 14 was of zo. Ah, dus dat was zo. Dat was wel heel speciaal.
0: En wat was his answer?
4: Hij zei, oei, nu voel ik mij oud.
0: Dat is wel een goeie antwoord eigenlijk. Allee, zeg tof. Ja?
4: Ik heb wel gezegd dat hij er nog goed uitzag voor zijn leeftijd. En dat vond hij wel leuk en heeft een extra drankje gegeven, dus voilà.
0: Ah, oké. Van wat jaar is eigenlijk Jonas Blue? Okay.
4: Ja, hij is 37, maar het jaar, dat weet ik niet.
0: Hij is van 1989.
4: Ah, oké.
0: Dat ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd. Ja, dat is waar. Ja. Dat is niet gelogen. Zeg, wat is dat ene moment van die trip dat je nooit gaat vergeten?
4: Nooit gaan vergeten. Ik denk gewoon achter de backstage staan terwijl hij aan het draaien is, samen met mijn beste vriendin dansen. Ik denk dat ik dat nooit ga vergeten. Dat is gewoon het meest sublieme dat je mij kon voorschotelen.
0: Voilà, en dat is exact wat de bedoeling was van Yes Day. Jentel, merci om aan de rij te komen. Fijn weekend.
4: Voor jou ook een fijn weekend. Doei iedereen.
5: Yes Day. Let's have some fun.
6: Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij kunt.

0: enige echte Jonas Blue, die er dus goed uitziet voor zijn leeftijd volgens luisteraar Gentel. Ze zegt dat er ook gewoon tegen. Hè. Heerlijk. Dat zijn Q-luisteraars. Zometeen nog veel meer weekendsfeer in Friday. Dan overlopen de weekendplannen van alle Q-luisteraars. De bedoeling is dat je dus een audiobericht stuurt via de Q-app, waarin je zegt wat je gaat doen in het weekend, op zo'n licht, zeer enthousiaste toon. En je gooit er een yeah-hey achteraan. Paulien.
1: Wij hebben vanavond personeelsfeest.
0: Yeah-hey. Ik ga de 30ste verjaardag van mijn lief vieren.
1: Yeah-hey.
0: Nu is het aan u. En dan luisteren we daar zo meteen naar in de mix op een toplied. Het is echt een banger voor Friday.
2: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recubellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Panzers voor life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
9: Knaldi! Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder, liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
13: Bel Simo!
14: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: Q. Q Music.
16: Het eerste feestje van het weekend. Extra weekend.
17: Ja.

0: is tijd voor Friday. Het moment in de show waarin we vooruitblikken op de weekendplannen van alle Q-luisteraars. Was het heel leuk en enthousiasmerend? Stuur een audioberichtje door via de Q-app, dan gooi ik hem er nog tussen. Het nummer waar we vandaag Friday op doen is ook echt een nummer dat de vrijdag-vibe bevat. I'm Good van David Guetta en Bebe Rexha.
1: Oh ja.
0: Zijn we daar klaar voor? Wat steekt de gemiddelde Q-luisteraar uit dit weekend? We beginnen bij Dago uit Schilde.
2: Wij hebben dit weekend het verjaardagsfeest van ons zoontje Jules, die 2 jaar wordt en het thema is Kabouterbos.
0: Hey, Kabouterbos. Manuela.
3: Wij gaan zondag naar de Backstreet Boys.
0: Die bestaan nog, helemaal ongelooflijk.
1: Amai.
0: Luisteraar Am.
4: Ik ga vanavond uiteten met collega's. Ik ga zondag naar de babyborrel van mijn derde meetkindje.
0: Babyborrel. 3 meetkindjes.
1: Dat is een dure affaire.
0: Dure hobby, ja.

0: mijn valies gaan halen in Zaventem, omdat Corendon ze verloren was vorige week. Yeah. Yeah.
1: Hey. Ja, dat is zo rot. Oh. Hey, maar ik ben wel blij dat ze terecht is.
2: Wij gaan morgen naar het ongelooflijke Oktoberfest in Wachtebeke. Yay!
3: Yay!
1: Betty Boy!
4: Ik vertrek morgen naar Spanje. Yay! Yeah. Yeah.
1: Oké, er is een audiobrief die ik over iemand die Paulien heet. Is dat van jou?
5: Misschien. Ik ga morgen met het muziek spelen op het schoolfeest in mijn dorp.
3: Yay! Yay!

0: geef vanavond klimles. En morgen een gans weekend op de rotsen. Yay!
1: Yay! Yay!
2: Ik ga van het weekend werken. Liften depaneren, mensen uit de liften halen.
3: Oh!
2: Yay!
1: Yay!
3: Dirk, ik hoop dat je niet tegenkomt dit weekend. Ja, maar ja, dat is toch de mens die je in je leven nooit zult tegenkomen. Degene die je uit de lift moet komen redden. Audioberichtje.
4: Ik ben jarig vandaag en morgen gaan we naar de Efteling.
1: Oh.
5: Yay!
1: Yay!
6: Ik ga morgen shoppen bij Van Kranenbroek in Budel samen met mijn ouders. Fijn weekend! Yay!
3: Verborgen reclame, yay!
7: Mijn dochter heeft morgen haar verjaardagsfeestje. Yay, yay, yay!
3: Yay, yay, yay! Paulien, ben je klaar om naar het nieuws te gaan?
8: Jazeker.
3: Let's go dan, want zometeen gaat het extra weekend gewoon verder. Dan bepaal jij de playlist van Q. Maar eerst is het 6:30 geworden en Paulien, er is hinder aan het station van Berchem.
8: Ja, daar is hevig rook en dat komt door een elektrische wagen die vuur gevat heeft in de ondergrondse parking daar. De rook komt uit alle verluchtingsgaten naar boven op het plein voor het station. De omgeving is daar momenteel afgesloten. De brandweer verwacht dat het nog een tijdje zal duren, want een elektrische wagen blussen is heel moeilijk. En de Rode Duivels die beginnen vanavond aan de Nations League. De eerste groepswedstrijd is tegen Italië in Rome. De aftrap die valt om 9:15 en je kan de wedstrijd live volgen op VTM. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt, in het westen 19 graden. En in het oosten vrij zonnig en tot 24 graden.
3: Nou, eens kijken hoe het zit op de weg op deze vrijdagavond. Er zijn nog 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 20 minuten bijtellen van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 18 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de Brusselse buitenring 12 minuten van Grimbergen tot Jette. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan...

0: Tot 7 uur nemen we je met je muziek mee in het eerste feestje van het weekend. En nadien komen de vrienden van de vrijdag natuurlijk. Je kan ons bereiken op ons telefoonnummer. 0800-54-684. En misschien is dit wel een goed moment om te bellen als je graag inspraak wil hebben in de playlist van Q-Music. Want naar goede gewoonte zijn er 2 nummers waaruit je kan kiezen. Hier gaan we.
1: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor.
2: I don't

0: 0800-54684. Ik heb er al iemand aan de lijn die dat gedaan heeft. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Bart.
0: Bart, wat is jouw keuze?
1: Mijn keuze is het eerste liedje.
0: Lauren Wolf en No Stress. Ik zet er een streepje bij.
1: Ja, inderdaad.
0: Bart, wat brengt het weekend voor de rest nog?
1: Wij gaan met een deel kameraden zorgen naar rallycross kijken, maar Smechelen, want iemand van ons, wat wij kennen, die moet rallycross rijden.
0: Oh,
1: en hopelijk winnen wij met onze rallyauto en dan kunnen we het feestje beginnen daarna.
0: Ja, top. En vanavond Rode Duivels kijken?
1: Sowieso, sowieso. Hopelijk winnen we, want kunnen we het wel gebruiken na het fantastische EK. Wat kunnen we wel gebruiken eigenlijk?
0: Ja, dat is volledig waar. Het was wel een WK, maar het was in Amerika. Dat is niet in Europa. Maar gewoon,
1: ja,
0: dat is
1: WK,
0: niet,
1: ja,
0: dat is
1: een WK. Ja,
0: misverspreekt zich, Bart. Dat is helemaal niet erg.
1: Ja.
0: Alright, Bart, we gaan door naar de volgende. Uw streepje bij Lauren Wolf is gezet. Ça va?
1: Goed, dankjewel. Fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde. Hallo, met wie spreek ik? Hallo.
2: Hallo?
0: Ja, hallo. Wie bent u?
2: Ja, ik ben Kevin.
0: Dag Kevin. Welk nummer wil jij graag horen? No Stress van Laura Wolf?
2: Voor...
0: Of To Fabiola, She's After My Piano?
2: Ik ga ook voor Laura Wolf.
0: No Stress. Alright, dan maar.
2: Ja.
0: Stop. Dat is top. Ja, lastige naam, hè. Laura, Lawrence.
3: Ja, het is moeilijk.
0: Lawrence, Wolf, ja. Wolf. Alright, Kevin, dat is goed. Kevin, zeg, hoe was jouw week?
2: Goed, goed. Veel kunnen opruimen thuis.
0: Was nodig?
2: Ja, ja, het was zeker nodig.
0: Ja, waar heb je afscheid van genomen waar je eigenlijk nog veel te lang in je huis had liggen?
2: Van oude friteuses.
0: Een oude friteuse. En heb je daar nu een nieuwe friteuse of ben je voor een airfryer gegaan?
2: Een airfryer, ja.
0: Ah, top, hè. Dat snap ik helemaal. Oké, okay,
2: ja,
0: Kevin.
2: Ja. Veel gezonder, hè.
0: Ja, ik ga nog één iemand bijpakken en dan gaan we de reclame in. Oké, tot ziens, hè.
2: Goed.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Jelena.
0: Jelena, To Fabiola of Lauren Wolf?
4: To Fabiola.
0: Oké, 2-1, dan is het nog spannend, zeg.
3: Oeh,
0: gaan we zo meteen nog wat bellers erbij pakken. Zeg, Jelena, ga jij naar de Rode Duivels kijken?
4: Ja.
0: Ah, maar dat vind ik goed, hè, dat de clichés ontkracht worden in dit programma. Dat niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen kijken natuurlijk. Wie is je favoriete Rode Duivel en waarom?
4: Lukaku. Ik vind die gewoon toffe mens.
0: Tof, hij is een beest, hij is fantastisch. Wat een shot.
3: Dat is
0: niet normaal. Als je die in het echt ooit kan ontmoeten, Jelena, moet je doen, dan voel je je heel klein. Dat is echt crazy. Maar dan blijkt dat een zachtaardig man te zijn. En dat maakt het zo leuk.
3: Maar je komt hem wel niet zo gemakkelijk tegen, hè?
0: Nee, je moet zoeken, hè.
3: Ja.
0: Tubeke. Dat is echt iets, ja. Zeg, Jelena, wat staat er voor de rest op de planning dit weekend?
4: Ik ga zondag naar de Open Deurdag van Defensie.
0: Oh, wil jij bij het leger gaan werken?
4: Nee, het is voor mijn broer.
0: Ah ja, uw broer wil graag bij het leger gaan werken.
4: Ja.
0: Zeg, wat vind jij daarvan?
4: Oh, ik vind dat wel interessant en als hij dat wil doen, ja, dan mag hij dat doen.
0: En ben je dan niet bang dat als er oorlog uitbreekt, dat uw broer naar het front moet?
4: Nee.
0: Nee. Alsof je zou het oké vinden of je bent niet bang.
4: Ik zou het niet erg vinden.
0: Oké.
4: Okay, als dat zijn passie is.
0: Ja, dan moet je dat najagen. Daar heb je 100% gelijk in. Stel dat je mag kiezen. Wat heb je het liefst dat je broer wordt? Een soldaat? Of eerder een piloot? Of iemand bij de zeemacht? Of een paracommando? Hoe zie jij het?
4: Het liefst miljonair. Dat ik mee voor zijn geld krijg.
0: Lena, ik bewonder je eerlijkheid. En je hebt 100% gelijk. Tot ziens.
4: Dag.
5: Hey, ik ben Clementine. En die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
6: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
5: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
6: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
7: Mama, is mijn broodels klaar?
8: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
9: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
6: Hoogstraten aardbeien.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
12: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Extra weekend.
16: Dan een weekend.
15: Extra weekend.

0: We zitten in een spannende periode eigenlijk. We zijn op zoek naar een nummer om te draaien en er zijn twee opties. Oftewel Lauren Wolf en No Stress. Past al bij vrijdag, maar I don't want to work today.
1: Leuk.
0: Andere optie, To Fabiola, She's After My Piano.
1: Ook leuk.
0: Het staat 2-1 in het voordeel van Lauren Wolf. Ja, mening is welkom via de Q-app. Je kan een berichtje sturen. Je kan bellen bedoel ik naar 0800-54684. En dan zetten we een streepje bij wat jij vindt. Even kijken op lijn 1. Hallo, met wie? Hallo?
2: Amonie, hallo.
0: Ja, ik vind jou moeilijk verstaanbaar, maar welk liedje wil je graag horen?
2: Dat van Toe Fabiola.
0: Dat van Toe Fabiola, dan is het 2-2. Tot ziens, volgende. Hallo, met wie? Hallo.
3: Hallo?
0: Hallo, met u spreek ik.
3: Hallo, met Veerle.
0: Veerle, dag Veerle. Wat brengt jouw weekend?
3: Niet zoveel, we gaan verven in het huis.
0: Verven in het huis. En als in verven van, je maakt kunstwerkjes of muren verven?
3: Nee, nee, echt in het huis, muren.
0: Oké, en welke kamer wordt aangepakt op dit moment?
3: De hal en de overloop moet niet te ver storen.
0: Oké, en heb je wat vrienden die komen helpen?
3: Nee, ik samen met mijn vriend.
0: Nee, vriend. Oké, top. Maar dat is ook gezellig en dat is kun je goed. Zeg, wil je graag Toe Fabiola of Lauren Wolf?
3: Toe Fabiola.
0: Toe Fabiola. 3-2 voor Toe Fabiola. Spannend. Tot ziens, Veerle.
3: Doei.
0: Alright. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Perle.
0: Dag, Perle. Perle, welk nummer wil jij het liefst horen van deze twee? Lauren Wolf met No Stress of Toe Fabiola, She's After My Piano?
4: Lauren Wolf en No Stress.
0: Oh, dat staat terug. Oké, dat is niet erg. Perle, je leeft in een vrij land, je mag kiezen wat je wil, dus dat is helemaal oké.
1: Okay. Voilà. Dat is zo.
0: Perle, wat was het hoogtepunt van jou afgelopen week?
4: Veel werk.
0: Veel werk?
4: Maar eigenlijk uitkijken, ja, heel veel werk. Ik ben thuisverpleegkundige en nu kijk ik uit naar het weekend. Wel het werkend weekend, maar zondag ben ik jarig. Dus dat wordt het hoogtepunt van deze week.
0: Een vroege happy birthday. Mag ik vragen hoe jong je wordt?
4: 34.
0: 34, topleeftijd. Ik kan dat zeggen, want ik ben dat ook. Ben je ook van het fantastische jaar 1992?
4: Inderdaad.
0: Dat is Grand Cru. Hè. Perle, tot ziens.
4: Dankjewel.
0: Alright, we zijn een stemming aan het doen. Welk nummer we moeten draaien? Lauren Wolf met No Stress of Toe Fabiola, She's After My Piano. We hebben nog één iemand nodig die wil beslissen. Dus bel in naar 0800-54684, want het staat 3-3. De eerstvolgende die belt, die beslist. Ja, hallo.
5: Hallo.
0: Hallo, wie ben jij?
5: Kenny.
0: Kenny.
5: De Kenny van
0: Deurne. De Kenny van Deurne. Hey, hey. Deurne Noord of Deurne Zuid, dat is belangrijk.
5: Noord, Noord, heel belangrijk.
0: Topper.
1: Wat is het verschil?
0: Ja, Kenny, leg jij even uit wat het verschil is tussen Deurne Noord en Deurne Zuid?
5: Ik denk dat jij dat beter kunt doen, want dat is een lange uitleg, hè, Vincent.
0: Ja, kijk, in Deurne Noord ligt het stadion van de Antwerp.
1: Ja.
0: En dan heb je het Rivierenhof, het grote park. Ja. En daaronder ligt Deurne Zuid, daar wonen de hipsters.
1: Ah.
0: Dat is allebei tof, maar je moet kiezen in het leven.
1: Ja, het is een andere vibe. Andere vibe.
0: En Kenny, ja, het is een totaal andere vibe. En Kenny en ik hebben gekozen voor Deurne Noord. Heerlijk, Kenny. Ben je daar ook Antwerp supporter of boet je dat helemaal niet?
5: Tuurlijk wel.
0: Oké, dat is goed. Perfect. Dan ben jij volgens mij de perfecte persoon om te beslissen welk nummer we gaan draaien. Lauren Wolf met No Stress of She's After My Piano van Toe Fabiola.
5: Hij is fan van Racing Genk, maar we zullen patje maar pakken, hè.
0: We zullen patje pakken, dat is een hele goede keuze. Kenny, tot ziens. Groetjes in Deurne Noord. Bye bye.
5: Yo, salut.
0: Zo klinken mensen uit Deurne Noord.
1: Ja, maar gezellig.
0: Vol joie de vivre. Dat is het epicentrum van de joie de

0: zeker geen dis op wie dat jaar gewonnen heeft. Maar die preselectie hebben we verkeerd aangepakt.
1: Ja.
0: Als Pat Crimson zich inschrijft, dan moet je eigenlijk geen preselectie meer organiseren. Dan moet je Pat Crimson sturen, toch? Beeld u dat in dat heel de wereld had kennis gemaakt met de legend die Pat Crimson is. Met dan dit muziekje zo.
1: Dat is wel waar.
0: Heerlijk. Goed. 0800 54684. Dat is de plek waar je ons nog kan bereiken. Ik heb nog één moment waarop ik de telefoon opneem en dat is nu. Dus bel gewoon 0800 54684 als je iets wil vertellen aan de mensheid, iets wil vragen aan Q-Music, iets wil mededelen aan vrienden en familie. Alles mag en kan. Behalve uw liefde, nu wil ik vragen op de radio. Dat is altijd miserie, want die zeggen nee dan. Ik heb al een paar keer meegemaakt op de radio. Ja, dat is echt loes. Dat moet je niet doen. Uw liefde niet een huwelijk vragen op de radio. Okay. Niet doen. Het risico is te groot.
1: Ja.
0: Lijn 1, hallo met wie?
2: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Je spreekt met Christel. Ik ben binnengeraakt. Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, Christel, gewoon bellen naar 0800-54684. Ik heb een paar lijnen.
2: Ja, dit is ongeveer mijn 15e keer, Vincent.
0: Ja, maar er bellen altijd veel mensen natuurlijk tegelijk. En dan heb ik twee mensen die ik tegelijk kan oppakken. Dus jij en nu de volgende beller, die hangt eigenlijk ook al klaar. En dan als ik met jou klaar ben, dan leg ik jou af en dan neem ik de volgende aan. Zo werkt het de hele tijd.
2: Super, Vincent. Goed bezig, zeg, maar goed bezig.
0: Als je 15 keer belt naar de radio, dan wil je iets vertellen aan de mensheid, hè?
2: Nee, ik wil je iets vragen. Oh. Ik wil je iets vragen.
0: Ja, doe maar.
2: Hoe is het, papa?
0: Heel goed, dankjewel. Het gaat
2: fantastisch. Het goed en met Emma ook?
0: Met Emma gaat het ook supergoed. Ik zeg altijd, als de mensen dat vragen, want heel veel mensen vragen dat op dagelijkse basis. Bij Emma is het zo dat de zwangerschap redelijk goed ging, zonder al te veel zotte kwaaltjes. Juist een hittegolf of vier, maar voor de rest, oké. Okay. Ja. De bevalling ging eigenlijk ook goed en het herstel nu ook. En Emma is morgen jarig, ze wordt 30. Top, hè?
2: Oh, wauw.
0: Dus gaan we dat vieren.
2: Dat moet je zeker verwennen.
0: Ja, voilà, we gaan dat vieren in een kleine kring vanavond met haar vriendinnen, die er nu al zijn trouwens.
1: Oh, top, hè.
0: En dan morgen met haar familie. Ja. En dan zondag, ik denk niet dat ze aan het luisteren is, gaan we proberen.
1: Maar ben je vanavond dan de enige man? In een vriendinnen, June en jij.
0: Ik denk dat er nog één man komt, ja. En anders, de nieuwe FIFA is uit. Zonder ik mij af daarboven en me daar amuseren. Maar lief dat je het vraagt, Christel. En ja, met June gaat ook alles top, hè. Het is echt een fantastisch kind. Het is een prachtig kind. Ze lijkt op haar moeder. Ze slaapt als haar vader. Het is echt een gouden combo. Echt heerlijk.
2: Geweldig.
0: Goed,
2: dus heb jij meteen jouw weekendplannen uitgelicht, Vincent? Dat is ook leuk voor ons, hè.
0: Ja, zeker. Wat zijn jouw weekendplannen, Christel?
2: Ik ga zo dadelijk thuiskomen en eten met mijn vriendje. En vanaf morgen gaan wij in het Antwerpse appartement van onze zoon mee in orde stellen.
0: Oh, en waar in Antwerpen? Welke wijk zitten?
2: Minderbroedersrui, dus Hartjestad.
0: Ja, amai, zeg, in het historisch centrum. Leuk, heel tof.
2: Ja, wanneer, goed, hè?
0: Ja, het
2: goed,
0: is ook precies een soort Antwerpen-gids aan het worden in deze show. Dan heb je het over de Noord, door de Zuid.
1: Waar zijn de Aalstenaars?
0: Ja, rechts van mij. Sorry, we waren woensdag drie uur lang in Aalst.
1: Het is oké, maar
2: sorry,
1: zo leer ik wat dingen bij.
2: Ik kan je niet met helpen.
0: Nee, okay, Christel, tot ziens, hè.
2: Ja, tot ziens. Groetjes aan June.
0: Ja, doe ik.
2: En Emma.
0: Ja, doe ik ook. En van Emma krijg je de groetjes terug. June is daar nog niet in staat. Lijn 2, hallo met wie?
3: Hallo, met Farid.
0: Ja, Farid, sorry dat je zo lang hebt moeten wachten, maar het was heel gezellig met Christel. Farid, vertel eens, waarom bel jij?
3: Wel, ik bel eigenlijk als Genkenaar in Antwerpen.
0: Oh,
3: die terug in Genk logeert.
0: Ja, oké, okay, ja. Ben mee.
3: Dat ik eigenlijk morgen helemaal terug naar Antwerpen moet gaan voor een eerste date.
0: Een eerste date? Oké, okay, en vertel eens iets over de andere persoon van de date.
3: Heel eerlijk, volledig onbekende persoon. Het enige wat ik weet is hoe dat haar glimlach eruit ziet. En ben gewoon benieuwd naar wat morgen brengt.
0: En
3: dus
0: hoe...
3: als June morgen een beetje kan stralen, zal het helpen.
0: Ja, en hoe zijn jullie in contact gekomen met elkaar?
3: Via de moderne weg, als ik het zo mag noemen.
0: Een dating app. Ja.
3: De sociale media.
0: Okay.
3: Dating app.
0: Maar je zegt, ik ken haar glimlach, maar je hebt dan wel al gechat en zo, toch?
3: Ja, dat wel. Okay. Maar nog niet echt face-to-face gehad.
0: Oh, leuk. Farid, zeg. En vind je het spannend? Heb je hoge verwachtingen? Heb je zoiets van, oh my, deze chat is wel echt de moeite, dus ik hoop dat het meevalt? Of is het zo van, ja...
3: Wel, ik heb geleerd, ga met nul verwachtingen, zodat je niet teleurgesteld wordt dat graag.
0: Ja. Oké, okay, tof. En waar in Antwerpen hebben jullie afgesproken?
3: Dat blijft een geheim voor ons.
0: Ah ja, oké. Okay. Deurne Noord of Deurne Zuid? We waren aan het lachen.
3: Geen van beiden. We gaan beginnen aan de Groenplaat en waarschijnlijk gaan we uitwijken naar Linkeroever.
0: Ah, oh, romantisch. Maar daar hebben ze van die skyline-achtige dingen, hè. Daar is geen kat. Oh, dat is perfect.
3: Even genieten van het Diamantenmuseum op de achtergrond.
0: Ja, zeg. En romantische wandeling door de voetgangerstunnel. Dat is altijd leuk. Hey. Farid, ik wens je superveel succes. Ik hoop dat je morgen in Antwerpen kan blijven slapen.
3: Dat is geen probleem, ik heb daar een appartement.
0: Ah, oké, top. Farid, fijn weekend, tot ziens, man.
3: Gelukkig.
0: Zometeen, de vrienden van de vrijdag. Eerst Lucas en Steve.

0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Goedenavond, het nieuws van 7, dat krijg je van Céline.
4: Goedenavond. Aan het station van Berchem in Antwerpen is er rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog een tijd zal duren.
5: Omdat een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
4: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. In Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon wel een verdachte oppakken. De feiten worden nu onderzocht. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charlotte Ketelaar gelooft er in elk geval in.
6: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie, dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik kan wel het gevoel als wij een goede doen zijn, dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
4: Aftrap in Rome vanavond om 8:45 en je kan de wedstrijd ook live zien op VTM. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden, in het oosten vrij zonnig en tot 24 graden.
3: Er op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 13 minuten erbij. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette is het 12 minuten langer. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren-Vierarma, daar verlies je 5 minuten. Dan de E40 richting Kust tussen Beernum en Oostkamp, 6 minuten langer. Op de B403 tussen Merelbeke-Ring en Merelbeke, 5 minuutjes langer. En dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Le Grellelaan en Borgerhout ook 5 minuten extra. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment dus minder dan 5 minuten.
7: Attentie voor opname. 3, 2, 1. GSM's op stil alstublieft.
8: Excuseer.
7: Oké. We gaan opnieuw. Attentie voor opname. 1, 3, 2, 1.
9: Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
3: Goedenavond! En welkom. Ja, als je ons hoort, dan weet je...
8: Wij leven nog.
3: Wij leven nog, inderdaad. En ook dat het vrijdag is, uiteraard. Ja. Al moet ik zeggen, onze vrijdag, die van mezelf en Bert, ja, die is totaal niet goed begonnen.
8: Niet.
3: Nee, maar straks meer daarover. Want wat gaan we nog zoal doen vanavond?
8: We gaan hopelijk weer 2 luisteraars op date sturen. Helemaal naar het Atomium Restaurant. Natuurlijk als ze een klik voelen,
3: ja,
8: hè,
3: ja.
8: Tijdens hun radiodate. En ik onthul ook weer wie er een fijn weekend krijgt en wie er geen fijn weekend krijgt.
3: Spannend!
9: Vrienden van de Vrijdag.

0: Het weekend van Sarah uit de Haan is goed begonnen, want ze zit in Centerparks. Veel plezier daar. Ja, onze vrijdag is slecht begonnen. We moeten daar eerlijk over zijn, hè Bert? Ja.
1: Ja, dat is waar. Want ik stond vanmiddag in de Albert Heijn voor mijn avondeten, dat ik altijd hier op eet. En ik neem normaal gezien altijd de kant-en-klare patai mee.
0: Altijd.
1: Super lekker. Excuseer, dat is dus uit het assortiment gehaald.
0: Hè? Oh nee.
1: Ja, gewoon weg. Verdwenen.
0: Och, arme.
1: Ja.
0: Ja, ik snap het. Ja. Ik heb een beetje een gelijkaardig verhaal. Ik wou ook eten kopen in de broodjeszaak onderweg naar hier. Die ligt op mijn vaste route naar hier. Ik kom daar voorbij en ik zie dat de broodjeszaak in brand staat. Sorry dat ik ermee lag.
1: Oei.
0: Maar hoe absurd. Dus ik passeer daar en daar komt superveel rook naar buiten. Er staan zo wat mensen in paniek zo.
1: Ja, oh, in paniek. Ah, in brand. Ja. Ah, en jij dacht, alleen mijn broodje.
0: Ik ben verder gereden.
1: Ja, oei.
0: Ja, maar bon. Ik denk, ook zonder eten zal het wel lukken vanavond, zeker?
1: Ja, zolang dat er iemand gestorven is, zeker. Ik ben aan het denken aan die mensen die daar waren.
0: Ik heb het opgezocht op HLN.
1: Ah,
0: het is oké.
1: Oké.
0: Het is oké. Voilà. Dus ja, we weten wie er allemaal geen fijn weekend gaat krijgen. We zullen eerst beginnen met de mensen of de dingen die wel een fijn weekend krijgen.
1: Ah wel ja, we zullen positief beginnen. Hè. Dus eerst en vooral fijn weekend aan alle Swifties. Hè. Want Taylor Swift heeft deze ochtend 4 nieuwe nummers gelost. Die deel uitmaken van haar deluxe editie van haar album The Life of a Showgirl. En dus ja, mannetjes, smullen hè, dit weekend de Swifties. Waaronder mezelf. We gaan smullen, hè.
0: Smullen.
1: Je hebt eigenlijk nog niet geluisterd naar de nummers.
0: Ja, eentje is topschijf.
1: Eentje is topschijf, heb ik al gehoord.
0: Ja.
1: Klinkt al heel goed. Ook fijn weekend aan Clouseau natuurlijk, want Koen en Chris hebben deze week een show in het Koninklijk.
0: Ik ga!
1: Gaat jij?
0: Nee, dat was toch altijd op voorhand al die bv's. Ik ga!
1: Ja, maar ja. En
0: naar waar?
1: Ja, maar ik dacht ook van, hoezo die bv's? Gaan die mee optreden of zo? Waarom promoten die dat allemaal?
0: En hebben ze u niet gevraagd?
1: Nee, dat hebben mij niet gevraagd. Dus ik ga niet, tenzij ik tickets krijg, Koen en Chris. Dus je weet me te vinden. Een fijn weekend, denk ik. Ja, en tot slot ook een fijn weekend aan de uitvinder van de elektrische fiets. Ja.
0: Snap ik wel.
1: Hey, love you so much. Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend door. Bayat! Behalve. Mensen die blij zijn dat het herfst is.
0: Och, ja. Nee, ik...
1: Wol het af! Echt waar.
0: Amai.
1: Voor die 2 maanden dat warm is.
2: Ik ben blij dat de blaadjes terug sterven.
1: Statist. Mensen die schrik hebben van een reuzenrat. Of in een reuzenrat, beide.
0: Ah, een nuance. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. De verraders, nog altijd. Die zijn vandaag Kurt Rogiers en Stefanie Korwitz.
0: Maar gaat dat zondag nog zo zijn?
1: Ga wel dikken. Fistels.
0: Wat? Wat? Ken dat niet? Fistels?
1: Weet jij niet wat een fistel is?
0: Nee. Moet ik het opzoeken? Is dit vies?
1: Het is vrij vies, zoek het maar op. Ja. Dan ook de Albert Heijn natuurlijk, want ja, de kant-en-klare patai is uit de rekken en ik ben boos. Dus Albert Heijn, als je dit hoort of ziet, blijf van mijn veggie preparé af, hè. Echt waar.
0: Ik zie vocht, ik zie pus, ik zie pijn en zwelling, dus dat is een fistel.
1: Dat is een fistel.
0: Dat is niks smakelijk.
1: Mensen die niet weten wanneer hun mama jarig is.
0: Mo.
1: Weet jij dat?
0: 18 december.
1: Ah, die van mij 2 maart. Boudeur. En tot slot, mensen die dit horen terwijl ze onderweg zijn naar huis. Geen fijn weekend.
0: Ja, en zo is er al veel gezegd, maar misschien wil je daar nog iets aan toevoegen? Dan kan dat vanaf nu in de Q-app.
3: Vrienden van de Vrijdag.

0: Geen fijn weekend vandaag aan onder andere de Albert Heijn, want de kant-en-klare patai is uit het assortiment en dat is echt Bert zijn favoriet.
1: Ja.
0: Jolien uit Mol, wie wens jij geen fijn weekend?
2: Hallo, fijn weekend, maar niet aan de mensen van Aldi die de iced tea van de Aldi uit de rekken hebben gehaald.
1: Wat blieft?
2: De iced tea blikjes van de Aldi zijn uit de rekken gehaald.
0: Dat is niet waar. Crimineel.
2: Ja.
1: Maar wacht, is dat een bruis iced tea uit zijn Aldi of is dat een platte iced tea?
2: De bruis iced tea in de blikjes, ja.
0: En is dat al lang?
2: Dat is nu, ik denk, 3 weken ongeveer.
1: En hoe gaat het, Jolien?
0: Ja, ça va.
2: Goed, goed.
1: Heb je al een alternatief gevonden?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar voor mijzelf valt het mee, dus vooral mijn kinderen.
1: Oei.
2: Die het wel spijtig vinden.
0: Wil je graag iets zeggen tegen Aldi? Want dat kan, hè. Je bent op Nationale Radio, dus...
2: Ja, ik hoop dat het vrij snel terug in de rekken gaat zijn. Ik heb het onlangs gevraagd en ze zeiden dat ze niet wisten wanneer het terugkwam, maar dat het heel lang kan duren.
0: Heel lang.
1: Oh, maar je bent zo braaf, Jolien. Je mocht ze uitschelden.
0: Zal
1: je
0: dat aanpakken?
1: Ik zou zeggen, Aldi, potverdekken zeg.
2: Mocht... Aldi, dat pikken we niet.
1: Ah, voilà, Jolien.
0: Het vuur komt erin.
1: Ja, we pikken dat niet. En je moet ervoor zien dat dat terug in de rekken ligt.
2: Ja.
1: Voilà. Daarmee is gezegd.
0: Ah, wel. Zullen we naar de reclame gaan?
1: Ah, wel. Dus.
2: Oké.
0: Ga je zien, zit Aldi erin? Aldi zit erin.
1: Wat blijft? Aldi eruit.
0: Ja. Nee, ik ga dat niet doen.
1: Nee.
0: Komt eraan.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japan.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
0: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
19: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
18: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: En brengt een iced tea terug.
21: Profel.
22: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
23: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Vrienden van de vrijdag.
2: Ik wou niet gaan huilen. Want ik ben een verrader.
4: Q Music.

0: Ja, je hebt goed ingebroken net in de reclame, Bert.
1: Aldi, altijd slim.
2: En brengt een iced tea terug.
0: Goed gedaan.
2: Hey, top toch? Speciaal voor ons Jolien.
0: Voilà. Absoluut. Tijd voor wat verradertalk, want dit is afgelopen zondag gebeurd.
3: Ik wou niet gaan huilen. Want ik ben een verrader.
0: Crazy, jullie hebben gewoon de eerste verrader ontmaskerd.
2: Ja,
0: had jij hem door?
2: Hij stond op mijn lijstje, maar die dag zat ik meer op Kurt. En dus Mark-Marie was zo wat in mijn achterhoofd gegaan. Ja. Maar ik was wel blij dat er... Allee, nee, pas op, ik vond het tummel, want ik vond het wel erg, want Mark-Marie, ik vond dat een super grappige mens.
0: Ik vind die ook grappig.
2: Ja, die was ook echt hilarisch, los van het feit dat dat een verrader was. Maar jammer dat hij weg is, oprecht.
0: Over Ruben van Gucht kunnen we hetzelfde misschien niet zeggen. Hij heeft het spel verlaten, hij is eruit gezet door VTM, dat weten wij allemaal.
2: Ja.
0: Maar hoe was dat dan voor de groep?
2: Ah, wel, leuk weetje, want natuurlijk, hij heeft het spel verlaten, hij heeft dan een gesprek gehad met staf en zo, op het einde van de dag. Maar, een leuk weetje, wij hadden wel al zo wat... Een paar mensen gezegd van, ja zeg, als Ruben, als dat blijft zo moeilijk zijn, dan stemmen we die morgen weg, hè, jongens.
0: Ja?
2: Voor zij die er nog in zitten, ja, het was wel... Het ging wel al zo wat de ronde van, ja, kom, we gaan die wel naar huis sturen.
0: Omdat hij geen goede bondgenoot dan was, omdat hij zo wat verwarring creëerde.
2: Natuurlijk, en ook het spel lag stil altijd en we wisten ook nog niet van, ja, wat gaat er gebeuren? Wij konden ook weinig bezig zijn met het spel soms, omdat hij... Ja, het ging over hem en over de regels.
0: Ah, wel.
2: Dat was Mayama
0: Wacht. Dus het doel van het spel is om de verraders eruit te krijgen, maar jullie waren on a mission om eigenlijk Ruben de bondgenoot er een beetje uit te kegelen.
2: Ik denk wel oprecht, mocht hij er nog geweest zijn, dan was Mark-Marie er nog in. Dat denk ik wel, en dan was Ruben misschien weg.
0: Ja, maar ja, als mijn kat een koe was, dan kon ik ze melken, hè.
2: Is dat?
0: Jij zit er wel nog altijd in als bondgenoot. Daar zou nu zondag verandering in kunnen komen, denk ik.
2: Jazeker, want de verraders mogen vermoorden of verleiden komende zondag. Dus vermoorden is eigenlijk dat ze gewoon een bondgenoot vermoorden en die moet er dan uit. Of ze kunnen ook vragen, aangezien er één verrader weg is, om een bondgenoot, de vraag stellen aan een bondgenoot van, wil jij ook verrader worden?
0: Ah ja, ja, ja, ja.
2: Ja, dus dan kunnen ze iemand verleiden.
0: En sta jij open om verleid te worden?
2: Ah, wel, leuk weetje. In het begin, de eerste aflevering, moest ik zo'n telefoontje doen met de staf om te zeggen van, wat wil je worden? En ik zei van, ik wil geen verrader zijn. Maar dat ze hebben het eruit geknipt. Ik heb wel gezegd, ik zou wel willen verleid worden. Zo iets later in het spel. Zo niet direct, maar wel zoals ik zo wat, iedereen al zo wat ken. Ja, dus dat heb ik gezegd. Maar jij gaat het zondag ontdekken, Ulrike.
0: Ja.
2: En by the way, het wordt een superspannende aflevering. Alleen een super heftige aflevering, kan ik nu al zeggen. Misschien wel de meest dramatische aflevering van de reeks.
0: Mm-hmm.
2: Omdat er dus tranen gaan vloeien.
0: Ah, ik dacht omdat er verleid ging worden.
2: Misschien ook. Ja, maar ook, het gaat misschien wel een van de heftigste rond de tafel zijn ooit.
0: Oprecht? Ik vond het al heel heftig allemaal, maar kijk.
2: Oh, amai.
0: Het kan nog heftiger.
2: Zeker en vast.
0: Oké. Dankjewel voor de update, Bert. Ik hoop dat je nog lang in zit, maar daarvoor gaan we natuurlijk moeten kijken.
2: Ja. Ik zwijg.
0: Ja, echt? Kan ik niet zo een beetje peuteren?
2: Op alles aan een prijs.
0: Oké.
4: Vrienden van de Vrijdag.
5: Q Music.

0: Oké. Ik ga één keer proberen peuteren bij Bert. Gaat Toby Alderweireld nu zondag in de Verraders verleid worden om verrader te worden?
1: Kijk, Ulrike, ik kan één ding zeggen. Wie wil er Toby Alderweireld nu niet verleiden?
0: Dat is een goede vraag. Voilà. I'll take it as a yes.
1: Hela, ik zeg niks.
0: Toby wordt verrader. Allee, om zot.
1: Dat heb ik niet gezegd.
0: We gaan het zien nu zondag. Eerst eventjes de files, want het is ondertussen al 7:30. Er staat er nog eentje op dit moment op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Jette komen er 8 minuten bij. Als je nog op een andere plek staat aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Bert.

0: Nelly Furtado is een man-eater, maar weet je wie dat ook een man-eater is?
1: Jij?
0: Nee, dat is toch wel. Luisteraar Femke.
1: Oh!
0: Want zij heeft een man aan de haak geslagen. Door echt, maar echt haar stoutste schoenen aan te trekken.
1: Just.
0: We gaan een keer luisteren straks naar het verhaal van Femke uit Warhem. Hoor je na Dimi en Mike.
2: Eén topartiest. Eén wereldstad.
3: Los Angeles.
2: En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
3: Let's go.
2: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
3: Q-music.
2: Q. Sounds better with you.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
2: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Q-music. Vrienden van de Vrienden.

0: Dat is veel fuck in één nummer, vind ik wel, maar bon. Aan de lijn hangt Femke uit Waregem. Dag Femke.
1: Goedenavond, Bert en Urke.
0: Hallo.
2: Goedenavond. En zeg Femke, proficiat, hè, want jij bent verloofd.
1: Dank u, dank u.
0: Ja.
2: Oh.
0: En het huwelijksaanzoek, dat is niet per se super traditioneel verlopen, hè? Vertel eens.
1: Nee, ik heb zelf mijn vriend zijn huwelijk gevraagd.
0: Maar, is echt alleen. Oké, en hoe heb je het aangepakt?
2: Ja.
1: Op 10 september werd ik 30 jaar en ik had daar absoluut geen zin in. Dus ik heb geregeld na een dagje wellness dat al mijn vrienden en familie aan de overkant van de straat zouden staan.
0: Huh?
1: En als ik toekwam, wist Jordi van niks uiteraard. En dan dacht hij van, allee, is dat hier nu toch een verrassingsfeest voor u? En mag ik zeggen, allee, dat moet dat niet zien.
0: Ja, oké, en toen?
1: En dan met eten stappen, wat mijn zoontje mee, Astrid wordt bijna een jaar, had ik snel aan mijn ouders en mijn zus gegeven. Ik had een t-shirt laten maken van, papa, wil je met mama trouwen?
0: Oh.
1: Ja, en dan had ik dat, ja, als iedereen daarop stond te kijken, eigenlijk gevraagd. He.
2: Oh, en wat was de reactie? Heeft ja gezegd, hè, toch, denk ik?
1: Ja, hij heeft ja gezegd, maar wel met traantjes en alles erop en eraan. Ja, ik ben helemaal uit de lucht.
0: Ja, en ik zei daarnet, ja, niet super traditioneel, omdat normaal gezien, in de meeste gevallen, vraagt de man de vrouw. Jullie hebben het omgekeerd gedaan. Hebben jullie daar ooit een gesprek over gehad op voorhand?
1: Ja, eigenlijk, Jordi zei altijd, Femke, je bent een onafhankelijke vrouw, wil dat zijn, en ik wil de prijs een keer in de relatie zijn. Maar dat is dat ik er op een avond gezet. En ik had altijd blijven onteunen, en ik dacht, ik ga daar niet te veel meer van zeggen, tot dat moment juist voelt.
2: Allerlessig. Oh my god.
1: Ja, echt tof.
2: Ik vind dat wel cool om te horen, want ik hoop dat dat ook wel misschien wat andere vrouwen inspireert om dat ook te doen. Hè? Want ja, vaak, ze zitten erop te wachten, maar in principe, je kunt het gewoon zelf doen. Hè?
1: Maar ja, het is super tof.
0: Ja, je moet dan niet per se op de knie gaan, of heb je dat wel gedaan?
1: Ja, ik ben wel op de knie gegaan.
0: Oké, okay, met dat zoontje daar, die raster dat er dan zo half hangt en dan komt wel wat bij kijken.
1: Ik trok mij zo direct uit van, alleen sta je maar uit, sta je maar uit.
0: Oké, nee, ik vind het wel cool om te horen, want inderdaad, misschien vertellen we die verhalen te weinig. En kan dat gewoon? Moeten we eigenlijk niet zo traditioneel denken, hè?
1: Nee, want zo veel vriendinnen zeiden, oh ja, en we zijn al zo lang samen en die vragen mij niet. En dan denk ik, maar je moet niet wachten, nee, je kunt hetzelfde in de gang pakken.
0: Maar wat je zelf doet, doe je beter.
1: Ja, voilà. En ik had toch nog een leuk feestje ook achteraf van mijn 30ste. Dus. Allee, tot. Ja.
0: Iedereen naar daar gelokt. Ja, dat is wel slim.
2: 2-1, joh. Allee, zeg, en wanneer is feest?
1: Ideaal. Allee, wat we in ons hoofd hebben, zo 14 juli 2028 zijn, dat zijn we in die nacht 10 jaar samen.
0: Ga eens kijken, hè.
2: Ja, momentje even. Okay.
0: Het is ver doorscrollen naar 28. Ja, ik kan. Ik kan, Bert.
2: Ja, ik moet iets verzetten, maar ik kan erbij zijn. Ja.
0: Waar het
1: dat is
0: geklopt?
1: De vrijdagavond, dus het zou goed zijn, hè.
2: Oh, live uitzending van
0: op je trouwfeest, ja. We bellen nog. We zullen nog, we hebben nog even tijd, dus we regelen het. Merci, Femke.
1: En, ja, gedaan.
0: Een heel fijn weekend, zeg.
1: Ja, jullie ook. Ja, bedankt.

0: Nee, super tof om te zien. Toch nog wat andere vrouwen in de Q-app die ook sturen dat ze hun vriend ten huwelijk hebben gevraagd. Tasha uit Blankenbergen, 23 jaar geleden bijvoorbeeld, heeft ze dat al gedaan. Claudia, 25 jaar geleden. Dus het is van alle tijden. Het kan gewoon. Ja. Hey, ladies, hè, hadden niet in. Hè.
1: Come on, ladies. Hey, yo, hey, yo.
0: Rap, ja, straks in de show Rap the App, zoals elke week. Ja, vorige week was jij er niet, Bert.
1: Ja.
0: Dan heeft Maxime dat gedaan.
1: Oh ja, zanger Maxime. Dus ik veronderstel dat het wel goed was.
0: Wil je het horen?
1: Ik zou het heel graag willen horen.
0: Ah, wel, hier komt het.
2: Dag, beste vrienden. Het is hier met de Maxime, de witste rapper van Vlaanderen. Dus I ben mij niet judgen. Rijmen kan ik niet als de beste. Dus ik ga in het plaats wat toffe reacties voor jullie lezen. Mensen zeggen dat ze graag met mij naar het Frituur willen gaan. Dus pak een currywurst en laat die frieten maar staan. De Maxime Bolet, ja, je kent me ondertussen wel. Ik kom binnen met een beat. What the helly. Ik moest ook nog zeggen, gelukkige verjaardag aan Kelly. Verder zijn mijn reacties niet meer op. Ik heb geen tekst meer, dus ik ga maar blijven viben. Liefste vrienden, dank jullie wel. I love you guys.
1: Ja. Ja, dat was... hoe kan ik dat zeggen? Houd bij zingen. Ja, beter beginnen zingen eigenlijk. Er waren zoveel opties.
0: Ja.
1: Zeg dan van, ik kan niet rappen, maar ik kan wel zingen. Ik wil dat je liegt. Dat is veel beter geweest. Maxime, als je ooit nog zou terugkomen...
0: Oh, ja, het is jouw ding, hè, dus ik snap dat je streng moet zijn.
1: Het
0: natuurlijk
1: is mijn ding, dus ik stel voor dat ik gewoon de eer van Rap the App even zal herstellen vandaag. En dat ik het gewoon weer zelf zal doen. Natuurlijk, ik heb daarvoor wel tekst nodig en die haal ik uit de Q-app. Dus mannetjes, als je nu aan het luisteren bent, stuur even een berichtje. En dat mag echt alles zijn. Wil je de groetjes doen aan iemand? Heb je leuke weekendplannen? Of ja, wat zij het gaan eten? Laat het mij weten. In de Q-app. Ah!

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Het is 8 uur, goedenavond. Je krijgt het nieuws van Céline.
7: Goedenavond. De tweede procesdag tegen Chris van Averbeke zit erop. Dat is de boer die zijn twee dochters vermoordde. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. En daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, zegt collega Klaas Daneel.
8: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
7: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend. Collega Stijn Vlamink.
9: De opstelling van de Rode Duivels is opvallend. Ik ga niet alles zeggen. De voorlinie, jonge voorlinie met Gods, Moreira en de Ketelaar, toch redelijk onuitgegeven.
7: De wedstrijd begint om 9:15 en is te zien op VTM. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van dat groepje en haalt dus zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen nog bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden.
6: Yes, en op dit moment geen files op onze snelwegen.
10: We maken ons klaar voor deel 2 van de show. Sponsor in beeld graag. En attentie voor opname in... Wacht. Ja, 3, 2...
11: Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
6: Goedenavond. Hallo. En welkom bij het tweede deel van Vrienden van de Vrijdag. Straks weten we of er liefde kan ontstaan tussen twee luisteraars.
12: Jazeker. En als het klikt, mogen die dus samen gaan eten in het Atomium.
6: Zot, hè?
12: Oh.
6: Zo, de eerste date op de radio bij Q en dan direct naar het Atomium. Allee, dat is wel patrimonium, hè, waar dat je gaat eten.
12: Ja, crazy. Dat wordt. Ja.
6: Ja. Dat is voor straks. Eerst ga jij nog shinen, Bert, want jij gaat rappen.
12: Ja.
6: Rap de app. Britney heeft een suggestie gestuurd voor een lyric.
13: Kan Bert het in zijn rap steken? De groetjes aan mijn ventje Quinten.
12: Ja, ik ga proberen. Ja.
6: Oké, we kijken er naar uit.

0: Ja. Wacht, ik ga nog één keer. Oké.
1: Okay. Kom aan.
0: Oké, okay. Ik ga proberen, hè.
1: Ja.
0: Oké, okay. Yes. Hier gaan we. Hey, hey. Over wat moet ik nog rappen? Mijn inspo is op, dus zal ik maar beginnen met een superleuke mop. Welke plant laat je schrikken? Ik vind hem goed. Bamboe. Oké, okay, never mind. Ik zal de app gewoon rappen. Cindy uit T stuurt, ik wil niet opscheppen. Dit weekend ga ik naar Disneyland. VIB tickets, dat wordt extra plezant. Koen heeft dan weer andere plannen. Hij gaat uit eten met zijn vrouw Suzanne. Jana die blijft thuis en geniet van een pak frieten. En Maya zegt, ik heb last van droge lippen. Ik ga hier niet op doorvragen. Dat zou ik me later sowieso beklagen. Dan geef ik liever shout-outs aan Louise en Sam, aan Veerle, Feline, Floris en Bram. En Britney wil zelf nog de groetjes doen aan haar ventje Quinten. Dikke, dikke zoen. Voilà, het is gebeurd. Gedaan met de rap. Je mag je punten op 10 mooi droppen in de app.
1: Oh. He's back. Ja, stuur je punten maar door. Pull out, pull out.

0: Het tijd voor jouw punten op de rap die je net hebt gedaan, Bert.
1: Oh my god.
0: Ilse die zegt...
2: Love you, Bert.
0: Dus ik denk dat dat goed is, toch?
1: Ja, oké, okay. ik hoor dat. Ik hoor een 18 op 10. Ja.
0: Ja. Berre aan de lijn. Zanger Berre?
1: Berre?
3: Nee, toch niet.
0: Ah, nee, maar je bent
3: toch... Dank
0: welkom.
3: Hi.
1: Hi. Oh, ook goed, ja.
0: Wat zijn jouw punten?
1: Ja.
3: Ik geef een 9 op 10.
0: Oeh.
3: Toch heel goed, hè. Ik heb schrik als ik een 10 geef dat het hoogtepunt al bereikt is en we hem niet meer gaan horen op de radio. Dus een 9 op 10 om toch te simuleren om altijd beter te doen.
1: Kijk, maar Berre, ik ga je één ding zeggen. Dit werd omgekeerd bij mij. Ik heb geen stimulatie nodig, ik heb gewoon erkenning nodig en bevestiging.
3: Oké, een 11 dan.
1: Ah! Voilà.
0: Het is erop gefixt.
1: Een beetje chantage
0: goed.
1: Mag ook wel, hè. Nee, want ik vind ook wel, na al die keren dat ik het al heb gedaan, ik zit al aan de 11, dus we gaan nu eigenlijk naar de 13, hè, op 10, hè.
3: Ja, dat doen we.
1: Ja, maar dus nu een 11 op 10, je bent zeker van je antwoord?
3: Ja.
1: Je mag er nog een punt bij doen, hè, Berre.
3: Nu 11 is oké.
0: Oké, we noteren het. We pakken het mee naar volgende week. Dankjewel, Berre. Misschien nog één laatste vraagje. Ben jij toevallig single?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Ah. Dan gaan we kennis maken met Nick zometeen, want die is wel single en die heeft zich ingeschreven voor Love is on the Air.
4: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
5: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
4: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
5: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
6: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
5: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Vrienden van de Vrijdag.
0: Q-Music.

0: Magnetic van de Bausa.
1: Love is on the air.
0: We verwelkomen in de show Nick. Goedenavond.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Hallo.
0: Zeg, we hebben doorgekregen via jouw inschrijving op de website van Q-Music dat jij op zoek bent naar een partner. Klopt nog altijd? Oké.
2: Okay. Dat klopt.
0: Ja. Wat voor iemand ben jij naar op zoek?
2: Naar een vrouw die lief, vriendelijk is. Hoe zou ik het zeggen?
0: Zeg maar.
2: Dat ze vriendelijk is en dat ze speels is. En dat ze...
0: Speels? Oké.
3: Okay. Knap?
2: Ja,
3: knap ook?
2: Ja, dat mag.
3: Ah, dat mag.
2: Dat is altijd meegenomen. Hè?
3: Ja, zeker en vast. Oké. Okay. En zeg maar, wat voor iemand zet jij eigenlijk?
2: Ik ben eigenlijk meer een huistype. Van rustig thuis zitten, wat gamen, wat tekenen.
0: Okay,
2: mijn dochtertje bezig zijn ze meestal.
0: Oké, okay, je hebt een dochtertje. Hoe oud is ze?
2: 5 jaar.
0: 5 jaar, oké. Okay. Ja, dan snap ik het dat je af en toe thuis zit om zo wat kleurprenten te maken of zo. Dat er ook bij hoort natuurlijk. Hè. Goed, maar ik denk dat we jou nog een beetje dieper willen leren kennen. Hè?
3: Ja, we hebben een paar vragen voorbereid. Zeg maar je mening op deze vragen. Oké, okay, hier komt die. Tegels, natuurstenen of parket?
2: Parket.
3: Oké. Okay. Voor altijd Frans praten of voor altijd Duits praten?
0: Sprechen.
2: Duits.
3: Oké, okay, jawohl. Cowboybotten of regenlaarzen?
2: Cowboybotten.
0: Ja.
3: En dan geel of oranje?
2: Oranje.
3: Snel, snel, snel beslissen hoor. En dan nog één belangrijke misschien wel. Komkommer of augurk?
2: Augurk.
3: Correct, goed antwoord.
0: Maar dat is toch hetzelfde, hè?
3: Dat is niet hetzelfde.
0: Ik heb dat onlangs ontdekt, dat een augurk is hetzelfde als een komkommer, toch?
3: Maar nee, eigenlijk.
0: Maar dat is gepekeld.
2: Ja.
3: Is dat, maar hoe zijn het dan zo kleine komkommertjes?
0: Ja.
3: Als iemand het weet, laat het weten in de Q-app.
0: Voilà. Oké, okay. Nick, is er nog iets dat je zelf wilt toevoegen, dat je nog kwijt wilt over jezelf? Een leuk weetje of zo?
2: Niet echt.
0: Je ontdekt het straks op de radio. Ja, dat is mysterieus. Dat is een goede tease. Oké, okay. Nick, we gaan een keer rondhoren. Hè. Dus iedereen die nu interesse toont in jou, mag dat nu laten weten via een berichtje in de Q-app. Het is gewoon voor een kennismaking van 2 minuutjes met elkaar via de telefoon. Dus heel laagdrempelig. Dus als je zin hebt om mee te doen, dan mag je nu een berichtje sturen in de Q-app. En wat moet daarin staan in dat berichtje?
3: Ik wil Nick, misschien.
0: Ik wil Nick. Voilà. Ja.
3: Of ik wil... Nick.
0: Jawel, tof. Ja. Oké, okay, Nick, voilà, de oproep is bij deze gelanceerd. We houden jou op de hoogte.
2: Oké, dankjewel.
0: Okay.
1: Vrienden van de vrijdag met Ulrike en Bert.

0: is vanavond op zoek naar een leuke radiodate. Een vriendelijke vrouw, dat vindt hij al meer dan goed genoeg. Dus ben jij vriendelijk en ben jij een vrouw? Mag je het nog altijd laten weten in de Q-app. Ondertussen aan de lijn Peter, de vrachtwagenchauffeur. Dag Peter.
1: Goedenavond.
0: Oh, amai, dat was heel goed. Oh, doet dat nog eens?
1: Goedenavond, hoe gaat ie
0: dan? Super.
2: Ja.
0: Met jou?
1: Heel goed, hè. Onderweg naar de vriendin, dus kan niet beter.
0: Amai, en wat gaan jullie nog doen vanavond?
1: Ja, dat... gaat worden.
0: Het zal iets met komkommers zijn, want je had daar nog iets over gestuurd, hè, over die komkommer en augurk.
1: Ja, het gaat over komkommers en augurken, dus ja, het kan ermee te maken hebben.
0: Ja. Wat is het verschil tussen een komkommer en augurk? Niks, toch? Dat is toch hetzelfde?
1: Er is niet veel verschil, maar het zijn wel dezelfde familiesoorten met een ander ras. En het wordt anders bereid.
0: Voilà.
1: Het is een beetje bastaardfamilie.
2: Oh, oké. Okay.
0: Zoals in familie.
2: Zoals in familie, ja, of zo, ja.
1: Ja.
2: Oh, okay. Dat wist ik niet. Oké, okay, maar dat smaakt toch totaal niet hetzelfde?
1: Ja, maar ja, niet iedereen smaakt hetzelfde ook niet, hè.
0: Dat is waar.
2: Dat is waar. Daar heb je mee, Pieter, ja. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel, Peter, om eventjes aan de lijn te komen en goed komkommeren vanavond, hè.
2: Ja.
1: Belast, we gaan goed komkommeren van Gurk. Oh.

0: deze show is 18 plus. Dus ben je jonger dan 18, dan... Moet je straks overschakelen naar het voetbal, want dat is ook vanavond. Voetbalmatch Italië-België, binnen een kwartiertje ongeveer.
1: Oei, voor wat?
0: Voor de UEFA Nations League. Nog nooit van gehoord? Dat
1: als, dat
0: kan
1: niet
0: niet.
1: Als dat niet het EK of het WK is...
0: Mark van Bommel, heb je daarvan gehoord?
1: Wie is dat, jong?
0: Dat is de nieuwe bondscoach.
1: Ah ja, die.
0: Ja, dus het is zijn eerste keer dat hij zich moet bewijzen vanavond met de Rode Duivels.
1: Ja, want hij gaat spelen.
2: Jongens, ja, toch.
0: Succes, Rode Duivels.
1: Ja, ja, Bommel.
0: Het is op dit moment 8:30. En oh, goed nieuws, er staan geen files op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
3: Vrienden van de Vrijdag, met Ulrike en Bert.

0: Feel So Close van Calvin Harris. Want ja, het is weekend en je mag dat voelen op de radio.
1: Love is on the air.
0: En de liefde die voel je ook elke vrijdagavond bij Love is on the air. Onze vrijgezel vanavond, dat is Nick. Je bent er nog, hè?
2: Ja.
0: Oké, jij zit rustig thuis.
2: Ja, dat klopt.
0: Is de dochter er ook vanavond?
2: Nee, die komt morgen.
0: Oké, super. Dus dan vanavond een rustig avondje. Het kot voor jou alleen. En dan zei je daarnet dat je graag gamet. Wat voor spelletjes speel je graag?
3: Ja.
2: Ah, van alles. Puzzelspelletjes, strijdspelletjes.
3: Wat zet je nu aan het spelen? Welke game? En op welk platform?
2: Ik speel veel op PlayStation.
3: Ah, op de PlayStation. En welke nu?
2: Ja. Ik ben nu Call of Duty aan het spelen.
3: Oh, welke?
2: De 7.
3: De 7? Black Ops 7?
2: Ja.
3: Ah, me too.
0: Echt?
3: Ja, ik ook. Ik ben ook op Black Ops 7 bezig.
0: Kunnen jullie elkaar dan zo online meeten?
3: Ja, ja, zo werkt dat, ja.
0: Ah, ja, ja, ik weet niet.
3: Kunnen jullie elkaar dan...
0: Moeten jullie eens afspreken daar, hè? Toch?
3: We spreken eens af, online. Nee, see, by the way, Nick, goed nieuws, want we hebben al wat aanmeldingen gekregen.
0: Van vrouwen.
3: Van de ladies. Maar we gaan maar moeten schrappen, want ja, er kan maar één iemand vanavond met jou daten. Dus je mag dus zeggen of je dit een red flag of een green flag vindt. Bepaalde eigenschappen. Is dat goed?
2: Oké.
3: Oké. Ze is 15 jaar ouder dan jou.
2: Geen probleem mee.
3: Okay. Geen probleem mee? Oké, dus green flag.
2: Ja.
3: Oké, ik noteer. Tip, tip, tip, tip, tip, tip. Ze draagt enkel groene kleren.
2: Red flag.
3: Wat zeg je?
2: Red flag.
0: Red.
3: Ah, red flag, sorry. Ja, ja. Sorry, ik zat met groen in mijn ouders. Ja. Groene flag. Ze heeft een panische angst voor badkuipen.
2: Red flag.
3: Oh, pak je graag een badje?
2: Ja.
3: Ja, kijk, ja, kijk, ik snap dat. Ja. Deze man heeft zijn voorkeuren. En nog een laatste misschien, ze heeft een strafblad.
0: Man.
2: Oh. Als het niet erg is, geen vlag.
3: Als het niet erg is. Oké, okay, waar trekken we de lijn, Nick?
0: Ja.
2: Ik weet het niet, naar een diefstal of zo.
3: Oké, dus diefstal kan nog of dat kan niet?
2: Ja. Juist nog.
3: Oké, diefstal kan nog, maar moord niet. Laat ons het zo houden. Oké.
0: Okay. Je hebt dat genoteerd.
3: Ik heb dat genoteerd, ik ga ze nu afbellen.
0: Right. Merci voor jouw eerlijke antwoorden. Dan gaan we ons klaarmaken voor de date. Dus jij doet hetzelfde, Nick, en dan horen we elkaar binnen een paar minuten.
3: Ja,
0: goed.
2: Zo.
0: Tot zo.
1: Vrienden van de vrijdag.

0: Don't Be So Shy, dat is nergens voor nodig. Love is on the air. Want het is zover, Nick. Jij gaat daten zometeen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Ben je heel zeker?
1: Ja.
2: Oké, super. Zeg, Nick, geen onbelangrijk detail. Als de vonk overslaat en jullie beslissen om op date te gaan, dan is jullie volgende date in het Atomium Restaurant in Brussel.
1: Oké.
0: Chic, hè?
2: Chic, dingen zijn zeg. Ja, maar het moet wel een match zijn, hè? Dat gaan we eens proberen.
0: Ja. Voilà, maar we zullen beginnen met de eerste date. Wij gaan ook meeluisteren, we gaan ook meestemmen in de Q-app, want daar verschijnt een poll zo meteen. Als wij de match voelen, dan zeggen wij ja. Als we de match niet voelen, dan zeggen wij nee. Dus alle luisteraars kunnen dat doen. Misschien kan dat helpen straks bij het beslissingsmoment, want we gaan de cijfers meegeven van de poll.
2: Yes. Ja? Alright, Nick, heel veel succes. Start de date.
1: Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo.
1: Hey.
3: Ja, hallo. Ja.
1: Alles goed?
3: Met Lindsay, ja.
1: Ah, ben ik. Aangenaam.
3: Ja, aangenaam, ja.
1: En wie is Lindsay?
3: Ja, wie is Lindsay? Hoe zeg je dat? Ja, stel, lief is ze niet, er veel meegemaakt en geleerd uit leven en... Ik heb het graag rustig en ik geniet wel graag van de kleine dingen.
1: Ja, hetzelfde zo.
3: Ja.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: En heb je al biefd?
3: Wat biefd?
1: Ik heb je hobby's?
3: Ja, muziek luisteren. Knutselen, creatief bezig zijn.
1: Allee, wat voor muziek luisteren dan?
3: Volgens mijn gevoel, mijn gemoed, hoe dat me voelt.
1: Oké, heb je zo'n favoriet liedje?
3: Oh, favoriet, ja. Mijn favoriete muziek, allee, als het over gevoelige muziek gaat, bedden. Maar als het over het heel andere gaat, is het meer hardcore, hardstyle.
1: Oh, dat is ook wel leuk.
3: Een old school, ja.
1: Ja, daar is natuurlijk ook van tijd wel op. Dat is, vind ik ook wel gezellig.
3: Van het ene uitste naar het ander.
1: Ja, dat klopt.
3: Ja.
1: Rustige muziek naar die ene keer. Bonkmuziek. Moet ik kunnen.
3: Nee, daarom niet.
2: Ja! Sorry, lieve vrienden, maar ik moet er al tussen komen. Want jullie radiodate-tijd zit erop. Maar natuurlijk, dit hoeft niet het einde te betekenen. Ik ga eens kijken naar wat de Q-luisteraar heeft gestemd. En ja, jongens, ik ga eerlijk zijn. Zij voelen de date, de match, niet superhard. Zo'n 15% voelt het, de rest minder. Maar natuurlijk, dat is allemaal super subjectief. Hè. Jelle moet het voelen, dus ik ga naar jullie luisteren. Nick, ik begin bij jou. Wil jij naar een nieuw hoogtepunt in je liefdesleven en wil jij lekker gaan eten met Lindsay in het Atomium?
1: Ja, ik denk wel plezant.
2: Oh, ziet ze, dat is goed. Ja, Lindsay, ik ga jou dezelfde vraag stellen. Wil jij samen met Nick naar het Atomium of zeg je van, ik voel hem niet?
3: Ja, je moet elkaar nog leren kennen, nee, dus ja, ik wil het aan het proberen.
0: Oh. Hoppakee! It's a yes!
2: It's a match. Ah nee, dat is een ander
0: programma.
2: Ja. Oké, jongens. Ja, zeg, proficiat, hè. Maar bon, we gaan jullie laten gaan. Maar, niet voor ik natuurlijk dit moment vereeuwig. Met een super emotioneel gedicht.
0: Is het te lang of ça va?
2: Het valt mee. Ah, jij brengt een glimlach met je mee. En maakt de wereld mooi en slee. Waar jij verschijnt, verdwijnt de kou. En toevallig is warmte iets waar ik erg van hou. Alsjeblieft.
0: Hey, ineens in het Hollands ook. Dat is,
2: ja, maar dat is nieuw. Dat is wel beter articuleren. Ja, en zo Vlaams klinkt zo plat, hè.
0: Wat vonden jullie van zijn gedicht?
2: Ja?
1: Heel mooi.
0: Ja.
2: Dank.
3: Ja, tof.
2: Dankjewel.
0: Daarmee is gezegd. Oké, Nick en Lindsay, heel veel succes bij jullie volgende date in het Atomium. Stuur een foto ook, hè.
1: Zeker.
0: Oké, bye.
4: Love is on the air.

0: Ja, dat begint hier meer op Dancing with the Stars te lijken dan een radioshow.
1: We gaan er snel uit liggen.
0: Ja, veel mensen die daarnet de match dus niet voelden, hè, tussen Nick en Lindsay, ja. Maar zij voelden het echt wel. Dus ze gaan op date binnenkort, ze gaan het een kans geven, dus we houden jou op de hoogte.
1: Ja.
0: Daarmee zijn we wel voor vandaag aan het einde van onze show beland.
1: Maar nee, dat meen je niet.
0: Maar er is wel Timo Pirella, straks vanaf 9 uur. Hij zit al klaar in de coulissen, dus hij komt straks op de bühne. Bert, dan zijn er nog een paar medewerkers van deze show die wij graag willen bedanken.
1: Zeker en vast. Eerst en vooral Ella Lievens voor de sponsors van deze show, dankjewel. Ook natuurlijk de Rode Duivels om te shotten tijdens onze show. En ons mama, een trouwe luisteraar van deze show. Dag aan. Hallo.
0: Dag aan. Hey.
1: Helemaal.
0: En ook een shout-out aan natuurlijk Jolien, Femke, Berre, Pieter, Nick, Lindsay. Allemaal luisteraars die hier vanavond het beste van zichzelf gaven.
1: Was. Dikke merci en heel graag
0: tot volgende week.
2: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Gelieve nu de studio te verlaten. Controleer zeker of u niets vergeten bent. Clap your hands now.

0: Goedenavond, 9 uur nieuws met Céline.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt collega Karel Latré.
2: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
1: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
3: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken, maar er staat ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
1: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. En de Rode Duivels spelen op dit moment hun Nations League-wedstrijd tegen Italië in Rome. En na een kwartier spelen staat het daar nog steeds 0-0. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maximaal tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden.
0: Dankjewel, Céline. En toch nog één file op onze Vlaamse snelwegen. Die staat op de E411. En dat tussen Hoeilaagd en Rossières. Ja, is dat dan Vlaanderen? Zo net over de grens, denk ik, in Brussel. Hè. 5 minuten erbij dan, mocht je toch nog op een andere plek stilstaan. Dat lijkt me heel straf, maar dan gaat het daar dus sowieso wat vlotter.
4: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: Oh, en wat een geluk. Ook vanavond niks dan hits in de playlist. En bellen kan nog de hele avond. 0800 56 090.

die heeft net zoals ik Italiaanse roots, maar zo echt nog 10 keer verder, die praat ook zo Italiaans een beetje. En heeft vandaag de fout van zijn leven gemaakt. Het was echt heel grappig. Hij heeft zijn vriendin beloofd om vanavond een romcom te gaan zien in de cinema met haar, omdat ze al lang aan het vragen was. Ik wil die film gaan kijken. Zegt, het is goed, vrijdagavond gaan wij samen naar de bioscoop. En toen kwam hij er vandaag plots achter dat Italië speelt tegen België. Ah ja, de avond die je als Italiaan natuurlijk niet wil missen. Dus ja, de man met zijn sappig Limburgs accent van, maar godverdomme, ja, mijn vriendin, oh. Het was echt een hele entertainende lunch. Wij willen die match natuurlijk ook niet missen, dus ik ga hem voor jou op de voet volgen. En ik hoop vooral dat jij ook een leuke dag hebt gehad vandaag. Wat doe jij nog vanavond? Mag je mij vooral even laten weten in de Q-app. Stuur maar een berichtje. Of je kan ook gewoon bellen. Ons telefoonnummer is het volgende. 0800 56 090. Ik herhaal voor de mensen die het misschien niet gehoord hebben. 0800 56 090. Daar mag je vanavond naartoe bellen. En nu, ja.

0: Tot het einde.
1: Oké, bye.
0: Het is altijd een beetje zo triestig ook. Heaven. Joel Corey, Ella Henderson. 0800. Oh, Heaven. Dat is het ondertussen 9:15 op je vrijdagavond. Een heel erg goede avond. Fijn dat je luistert naar Q-Music. Dit is de show waar jij zelf naartoe kan bellen. Dat doe je op het nummer 0800-56-090. En het is duidelijk, het is druk op onze lijnen vanavond. Een heel erg goede avond met wie?
2: Met Rita.
0: Ah, dag Rita, met Timo van Q-Music.
2: Hey.
0: Dag Rita.
2: Goedenavond.
0: Fijne avond, zeg, hoe gaat het met jou?
2: Goed, goed. Helaas, terug van vakantie, onderweg naar huis.
0: Ah ja, want wacht, waar bevind jij je op dit moment, Rita?
2: Ergens in Frankrijk.
0: Oh.
2: Tegen Toulouse.
0: Oeh, dat is helemaal van boven in Frankrijk.
2: Ja, wij komen van Spanje.
0: Oh, oké, okay, ben je op vakantie geweest?
2: Ja, we zijn er een weekje naartoe gegaan. Ik met mijn zoon en we hebben nog 1000 kilometer te gaan.
0: Oh my god. Zie jij nu de Waze voor je waar 1000 kilometer op staat?
2: Ja, 9 uren.
0: Oh my god, Rita, ga je heel de nacht doorrijden?
2: Nee, we zouden wel willen met jullie op de radio, maar ik denk dat wij binnen een paar uur toch een hotel gaan boeken en een nachtje gaan rusten.
0: Oké, okay, oh, je bent wel eigenlijk een durverijder om dat zo allemaal niet op voorhand vast te leggen.
2: Nee, inderdaad, mijn zoon regelt allemaal.
0: Dus die gaat zo meteen gewoon een hotelletje zoeken ergens langs de kant, maar dat is een goed idee, hè?
2: Ja, we hebben dat in het gaan ook gedaan en dat was maar €35, dus je kunt daar niet voor in de wagen slapen, hè?
0: Amai, €35 voor een kamer met meerdere personen?
2: Ja, met 4 personen en we hadden een toilet op de kamer en een douche in de gang.
0: Wat? Een douche in de gang, met iedereen dan te delen?
2: Ja, liefst niet, hè. Deurtje dicht, hè.
0: Ja, maar ja, Rita, ja, maar ja, dat bedoel ik. Zeg, en hoe was de vakantie?
2: Super, super leuk. Pretten kort, maar wel super leuk.
0: Oké. Okay. Wat is het beste hapje dat je gegeten hebt in Spanje?
2: Wat is het beste om gegeten te hebben? Tapas. Octopus tapas.
0: Octopus, dat is lekker daar, vers van de zee.
2: En
0: dat
2: het is nu momenteel 22 graden, tot vandaag 36 graden. Dus. Oh,
0: 36.
2: Er was een boot gehuurd, dus wat moet je meer hebben?
0: Maar Rita, je bent ons allemaal jaloers op maken. Maar ik moet zeggen, in België de komende dagen ook veel zon. Hè? Dus je zit
2: ik
0: goed.
2: Ik heb het gehoord.
0: Je gaat er eens goed aankomen. Oh, Marita. Moet je nog niet aan denken, hè? De vakantie is nog niet voorbij, hè? We gaan positief blijven. Succes nog tijdens die laatste 1000 kilometer.
2: Dankjewel, hè.
0: Hou het veilig. Dag.
2: Met jullie op de achtergrond gaat dat super snel gaan.
0: Ah, ik ga nog wat plaatjes voor je draaien, Rita.

Dit zijn zomervibes die je nodig hebt op een zonnige vrijdag als vandaag. Zelfs als de zon allang onder is. Comrade Be Mine, waar ben jij mee bezig vanavond en waarom staat de radio nog op waar jij luistert? Koen uit Tiene, die is aan het studeren, want volgende week heeft hij zijn eerste examens voor opleiding verpleegkunde. Amai, dat vind ik cool. Veel succes daarmee, Koen. Ik zorg voor de goede platen. En zometeen wil ik ook eens even proberen bellen naar een collega van mij, want het is vanavond personeelsfeest. Ik ben er natuurlijk niet bij, ik ben hier om jou te vergezellen. Even zien of er zo aan de collega een beetje aangeschoten is. Het is toch leuk om te kijken.

0: Je weet het, bij Q zit je op de eerste rij voor het nieuws. Zo kan ik je even meedelen dat er een kwartier geleden blijkbaar al gescoord is door de Rode Duivels. Die had ik even gemist. Mika Gods heeft er 1-0 van gemaakt in de match tegen Italië. Dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Maar over naar de orde van de dag. Het is vandaag 25 september, ook wel de dag die wij collega's van Q-Music allemaal omcirkeld hebben. Vanavond is het personeelsfeest. Dat is een gigantisch feestje. Al ja, gigantisch. Dat is een feestje met muziek en drankjes en hapjes en zo. Natuurlijk, ik ben er niet bij, want ik zit hier voor jou. Hè? Wij gaan er samen een gezellige avond van maken. Mijn collega's zijn er wel allemaal, dus ik heb even gevraagd van wie zou je eens willen dat ik eens opbel vanavond. Sommige mensen willen dat ik Robert Petit Jean bel. Die is er niet, denk ik. Allee, die gaat slapen. Matthias van den Bulke. Maar Lian van Haverbeke komt ook heel veel binnen. Dus ik heb even zijn nummer ingetoetst. Ik weet niet of hij gaat opnemen en in welke toestand dat zich dat dan plaatsvindt vanavond. We gaan even bellen. Allee, ja. Geen idee of hij op zijn gsm zit op zo'n avond.
1: Oh. Hallo.
0: Is Lian?
1: Ja, ja.
0: Ah, Lian van Haverbeke.
1: Dat is niet waar, Timo Pereira.
0: Maar ja, live van op de radio. Ik dacht, als ik er niet bij kan zijn op personeelsfeest, toch even inchecken.
1: Ja, het is jammer dat je hier niet bent, man.
0: Ja, we zitten op de radio. Ook belangrijk, hè?
1: Dat is inderdaad ook belangrijk. Maar het is hier wel echt een feestje, dat kan ik je wel vertellen.
0: Is het echt? Maar ik hoor precies geen muziek op de achtergrond, of...
1: Nee, maar je bent eigenlijk net aan het bellen, ze zijn het eten aan het serveren. Dus ze zitten nu allemaal aan lange tafels, ze zijn al heel tijd optredens bezig. En nu gaan ze, wacht, ik heb het even voorlezen, een pasta pesto rosso met courgette en beukenzwam.
0: Oh, maar dat klinkt ook nog allemaal keichiek.
1: Ja, het is echt keichiek. Er zitten hier ook allemaal mensen. Kijk nu, ik heb hier net mijn glas wijn is bijgevuld door iemand helemaal in haar kostuum. Ik wist niet dat je zoveel kleren kon dragen tegelijkertijd, maar die man heeft het aan en die verdient ons ook nooit tegelijkertijd. Dus kom.
0: Amai, Emma, hoe is dat? En zit je naast allemaal collega's dan?
1: Kijk, Gerben zit hier naast mij, moet ik hem even doorgeven.
0: Ja?
1: Gerben, het is met Timo op de radio. Hey, dag Timo op de radio.
0: Ah, dag Gerben, goedenavond.
2: Goedenavond, hoe
0: hallo.
2: Is het
0: met u? Ja, hoe is het met jou? Hoe is het daar op het feestje?
2: Heel gezellig, heel gezellig. Het is vol sfeer, vol gezelligheid. Er zijn al leuke optredens geweest. En nog belangrijker, er is hier juist een bord pasta voor mij geschoven. Mm. Zal ik even zeggen wat het is?
0: Ja. Maar we weten het al, denk ik. Maar,
2: we weten het al.
0: We weten het al. Zeg, de dresscode is white, hè? Heb je dat gevolgd?
2: Ja, ik heb geen witte broek. Sorry, ik ben. Ik heb dat niet in mijn kast, dat gaat niet. Dus ik heb een gekleerde broek aan die grijs is, maar de rest is volledig wit.
0: Fantastisch.
2: De sokken en de onderbroek.
0: Oh. Moet je even een fotobewijs van doorsturen zo meteen, Gerben?
2: Perfect.
0: Oké, man. Salut, geniet ervan daar. Bye bye.
2: Salut, kid.
0: Voilà, ja, kijk, we missen daar iets, dat is duidelijk. Op het personeelsfeest, maar gelukkig ben jij wel ingetuned bij Q-Music, waar je zometeen een prijs kan winnen. Alleen weten we nog niet welke prijs dat zal zijn. Ah nee, we spelen zometeen de kleine zelfstandige. Dus als jij nu luistert en zelf een eigen zaak hebt en in ruil wil jij misschien reclame voor jouw eigen winkel en je wil dan iets weggeven op de radio, in ruil, wat hebben we al gehad? We hebben vorige week voor €350 een diner weggegeven. We hebben ook al je lengte in bakken bier weggegeven en we hebben al een auto weggegeven in deze show. Dus als je zelf luistert en je denkt, oh, ik heb ook een zaak, ik wil iets weggeven, ik wil wel een beetje gratis reclame, stuur mij dan nu een berichtje in de Q-app en als je denkt, ik wil dat winnen, dan moet je ook blijven luisteren. Timo Pirella.

0: Zometeen dan is het weer altijd prijs, of ja, toch bijna eigenlijk.
1: De Kleine Zelfstandige.
0: Ja, we spelen elke vrijdagavond De Kleine Zelfstandige. En daarin ben ik op zoek naar iemand met een eigen kleine zaak of een grote zaak. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus iemand die zelfstandig is, die dingen verkoopt en die graag een prijs op de radio wil weggeven in ruil voor een beetje reclame. Zo hebben we al een tweedehands auto weggegeven in deze show. En we hebben ook al bierbakken weggegeven, zoveel als dat je groot bent eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd wat er vanavond weggegeven gaat worden en of er zelfstandigen luisteren die iets leuks willen weggeven. Dat is natuurlijk veel geld waard, hè? Reclame op de radio, dus we verwachten wel meer dan gewoon een hamburger of iets anders. Het moet wel echt een coole prijs zijn. En jij kan die dan zometeen winnen. Door een vraag te beantwoorden die de kleine zelfstandige zelf heeft bedacht. Dus het is de moeite om te blijven hangen hier bij Q-Music. Nog voor 10 uur geef ik de prijs weg. Maar dus nu verwacht ik alle kleine zelfstandigen die luisteren in de Q-app. Stuur mij even door welke prijs exact je wil weggeven. En misschien bel ik je zo meteen dan wel op. Eerst krijg je een dikke vette schijf. Dit is Pink and Trustfall bij Q-Music. 20 voor 10. Goedenavond, fijn dat je luistert.

0: maar ik kom hier echt al hele coole prijzen weg. Ik ben altijd een beetje verbaasd van wat we kunnen weggeven op een vrijdagavond, wat jij zo meteen kan winnen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Doen we zo na de nieuwe muziek van Swedish House Mafia en Lickelie.

0: vandaag nog nieuw binnengekomen in de Q-top 40 op nummer 38. Deze nieuwe van Licky Lee, Swedish House Mafia. En Happiness Is So Sad. Welke prijs gaan we vanavond weggeven in de show?
1: De kleine zelfstandige.
0: Maar ja, daar komen we nu achter. Ik vraag gewoon elke week, luistert er een kleine zelfstandige die een prijs wil weggeven in ruil voor reclame? Olivier uit Zulte, goedenavond.
2: Goedenavond, dag Timo. Hey.
0: Hallo, zeg, hoe gaat het met jou?
2: Heel goed met jou.
0: Ja, dankjewel. Perfect. Heb je een leuke vrijdag achter de rug?
2: Zeker en vast. Ik ben op weg naar mijn papa en mijn broer voor een familieweekend. Dus zeker een leuk weekend voor de boeg. Ja.
0: Kei leuk. Wat gaan jullie doen?
2: Dat weten we nog. Dat is een verrassing van onze papa. Dus ik ben vrij benieuwd.
0: Ah, spannend. Oké. Dan hoop ik dat het iets leuk gaat zijn. Hè. Zeg, Olivier, je hebt een eigen zaak. Wat doe je?
2: Klopt. Ik heb een catering- en foodtruckzaak dat ik samen met mijn schoonbroer en met mijn schoonvader doe. Wij doen vooral comfortfood, barbecues. We komen bij de mensen thuis, wij maken heerlijke gourmetburgers, pasta's. Alles van A tot Z doen wij. Ook dranken en dergelijke verzorgen wij.
0: Amai, oké. Dan voel ik al welke kant dit uitgaat. Welke prijs jij graag zou willen weggeven. Je mag het even kort en bondig samenvatten.
2: Wij zouden graag een foodtruck cadeau doen voor een 20-tal personen ter waarde van 1000 euro. Waarmee dat we dan met onze foodtruck bij de mensen thuis komen om gezellig te koken.
0: Amai, Olivier, maar dat is een gigantische prijs, dat besef je toch?
2: Ja.
0: Amai. Oké, dan mag je zo meteen groot en uitgebreid reclame maken. Dat betekent ook dat iedereen die nu aan het luisteren is een foodtruck ter waarde van 1000 euro kan winnen vanavond. Dat is crazy. Kom je dan echt naar de mensen thuis? Ga je over heel het land of...
2: Ja, klopt. Wel in een straal van een uur rondom onze locatie. Dus ja, Antwerpen valt daaronder, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Dus we gaan wel redelijk ver.
0: Oké. Dus en, kan, ja. Zeg maar.
2: En voor de luisteraar maken we gerust wel een uitzondering.
0: Oh, maar zo fijn. Oh, dat vind ik echt heel cool. Dus mocht je binnenkort toevallig een feestje of zo gepland hebben en je was nog op zoek naar catering, dan gaan we dat vanavond fixen. Olivier, ik geef jou zo meteen de tijd om uitgebreid reclame te maken. Eerst vraag ik nu, stuur foodtruck in de Q-app. Als je deze prijs wil winnen, dan gaan we zo meteen spelen. Olivier, is het goed?
2: Perfect, top.

0: als een foodtruck weggeven. Hè. Dan is de Q-app helemaal wakker. Er komen gigantisch veel berichten binnen.
1: De kleine zelfstandige.
0: Elke vrijdagavond win je Back Your Music. Een prijs geschonken door een kleine zelfstandige in ruil voor een beetje reclame. Vanavond Olivier uit Zulte. Dag Olivier.
2: Hey, dag Timo.
0: Hallo. Kan je nog eens even kort samenvatten wat jij exact wil weggeven vanavond?
2: Yes, we willen vanavond een foodtruck ter waarde van 1000 euro cadeau doen voor een groep van 20 personen. Oh. Waar dat wij dan met onze foodtruck bij de mensen thuis komen om gezellig te koken en onze lekkere producten te laten proeven.
0: Amai, dat is, ja, als je het zo luid opzegt, het is een prijs die ik zelf ook keihard zou willen winnen. Nu, voor we gaan spelen, want er zijn al gigantisch veel mensen die aan het inbellen zijn natuurlijk op 0800 56 090. Mag je even reclame maken? Dat is ook belangrijk. Vertel eens, wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Dus wij zijn Cuisine Royale Catering, bestaande uit 3 personen, mezelf, mijn schoonvader en mijn schoonbroer. Het is dus een klein familiebedrijf, we staan vooral voor comfortfood. We maken al onze burgers zelf vers, we doen heerlijke pastas, loaded fries. Mm. En we hebben daarnaast ook barbecues van het merk Tiger Fire, waar we ook ambassadeur van zijn, waarbij we heerlijke kotalossen en andere barbecue formules voorbereiden en klaarmaken.
0: Oh, je doet me echt honger krijgen, Olivier, fantastisch. Zeg, we gaan spelen. Allee, er zijn keiveel mensen die aan het inbellen zijn. Even kijken. Michael uit Berlaren, goedenavond. Wacht hoor, ben ik hier de juiste? Nee, voilà, hier ben je. Hallo, dag Michael. Hallo, hallo, hallo.
3: Goedenavond, goedenavond.
0: Alles goed met jou?
3: Ja, alles goed. Dank je wel. Ja. Met jullie?
0: Ja, met ons ook. Met jou ook, Olivier?
2: Yes, yes, yes, zeker en vast. Hey.
0: Dat is goed. Zeg, jij zou graag zo'n foodtruck willen winnen. Heb je een bepaalde gelegenheid die er binnenkort aankomt?
3: Ja, binnenkort een verjaardag. Dat komt altijd van pas. En er is altijd wel een gelegenheid voor een foodtruck langs te komen.
0: Tuurlijk, gewoon een buurtfeest geven kan ook, hè, om alle buren nu te laten, verliefd te laten worden op jou.
3: Zeker wel.
0: Oké, fantastisch. Dat zijn dingen die je wel vaker doet, denk ik, hè, Olivier?
2: Klopt, klopt, klopt. Ja. Dat is helemaal wat we doen.
0: Verjaardagsfeestjes of zo. Nu, natuurlijk geen prijs zonder een prijsvraag. Olivier, ik heb je gevraagd om een vraag te bedenken. Heb je al iets?
2: Ja, ik heb een vraag in gedachten.
0: Oké, niet te moeilijk ook niet. Het is vrijdagavond.
2: Oké, we doen ons best.
0: Top, doe maar.
2: Oké, ik ben op zoek naar onze stad waarin we gevestigd zijn. En ik ga u al meegeven. Het is een fusie van een bekende voetbalploeg uit Waregemse. Die gefusioneerd is met een andere gemeente. Weet je welke gemeente dat is? Michiel.
3: Waregem?
2: Ja, Waregem. En de andere gemeente is... Van de voetbalploeg zoek ik.
3: Oeh,
2: de fusie heet Zulte-Waregem, dus ik ben op zoek naar de andere gemeente.
3: Zulte-Waregem, ja.
2: Dat is Zulte, inderdaad.
0: Ja! Met een beetje hulp.
2: Met een klein beetje hulp
0: werkt alles. Fantastisch.
2: Klinkt als een mega sympathieke jongen, dus een klein beetje hulp. Heel graag gedaan.
0: Michael uit Berlaren, hoe blij ben je?
3: Heel blij.
0: Hé, hey, maar jong, een foodtruck voor 1000 euro hè, voor jouw deur binnenkort, hè?
3: Ja, dat is wel al iets, hè. Dat is hartelijk merci daarvoor.
0: Oh, amai. Zeg, en wat gaat er in de foodtruck zitten? Wat is zo het beste wat we gaan kunnen eten? Al ja, wat Michael gaat kunnen eten?
2: Wij zijn vooral bekend voor onze gourmetburgers. En onze topper is onze Amerikaanse runsburger met Irish stout, met een biersausje.
3: Ja, oké, krijg al honger.
0: Oh, fantastisch. Zeg, ik ga jullie twee in contact brengen, dan kunnen jullie dat afhandelen.
2: Perfect, dankjewel.
0: Ja, maak er allebei nog een fantastische avond van. Een heel leuk weekend, hè. Salut, hè.
2: Dat gaan we doen, dankjewel.
3: Goed weekend, gelukkig, hè. Goed
2: weekend. Mr. 305, checking in for the remix.
0: You know that is... Allee, jong, 1000 euro. Een foodtruck van 1000 euro. Je weet het, de vrijdagavond van Q. Daar moet je zijn. Goedenavond.

0: TikTok. Deze man, James Hype, echt een fantastisch vriendelijke gast die heel de wereld rondreist om muziek te gaan spelen op de grootste festivals. Dat is cool. Zeg, de avond is nog jong. Het is bijna 10 uur. Zometeen na het nieuws dan krijg je onder andere dit. Maar ja, dat wordt goed. Eerst het nieuws van 10, dat krijg je van Céline.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt collega Karel Latré.
2: Ze staan nog niet te ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
1: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht paus ook de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand toen. En de Rode Duivels spelen op dit moment hun Nations League wedstrijd tegen Italië. Na een tiental minuten in de tweede helft staat België 0-1 voor. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden.
0: Dankjewel, Céline.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: Maar ja, en zometeen onze goede vriend Reginald Pengster. Eerst krijg je nog Offenbach. Dit is Miles Away. Fijn dat je luistert.

Vanavond hoor je hem op de radio, hè? Reginald Pankste om middernacht. Radio Reggie, zoals elke week, dat gaat weer heel plezant worden. En ook vanavond, de komende 2 uur, gaan wij ons nog amuseren. Ik heb nog een hele pak goede hits bij. En niet te vergeten, je kan gratis en voor niks bellen naar Q Music. 0800 56 090, dat is ons telefoonnummer.

0: on my soul. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent hier bij Q-Music. Het is vrijdag, dat is eigenlijk de schoonste dag van de week. Toch, vooral zo de vrijdagavond. Oh, dat gevoel is fantastisch. Komt hier net een foto binnen van Peggy. Die heeft net volgens mij echt een hele kom bitterballen in de airfryer gestoken. En die is hier nu aan het oppeuzelen. Ze zegt er nog bij, disclaimer, ik ben deze niet alleen aan het opeten. Ah ja, dan is het goed. Echt een grote kom. Ondertussen nog veel berichten in de Q-app. Je bent duidelijk niet de enige die nog wakker is vanavond. Anthony, goedenavond.
1: Hey, dag Timon.
0: Zeg, je hebt nogal een dag achter de rug, als ik het zo mag geloven.
1: Ja, zeker en vast. We hadden vandaag whiskyfestival waar wij als standhouder staan met ons eigen whiskymerk.
0: Okay.
1: En ja, het begin was een beetje hoppelig, zou ik zeggen.
0: Wacht, neem ons even mee.
1: Ja, dus we zijn ons flessen allemaal aan het opstellen, so far so good. En dan komt er plots een van onze banners naar beneden, waardoor dat ja, een kettingreactie ontstaan is in ons piramide van flessen. En waar er toch een aantal flessen op de grond zijn gevallen.
0: Oh my God.
1: Dus dat was wel even...
0: En zijn ze allemaal kapot ook?
1: Ik zou zeggen, er waren een paar kapot, maar okay. Het viel al bij al nog redelijk mee. En ik moet zeggen, we hadden wel de best ruikende stand van het hele festival.
0: Maar ja, maar ik probeer me eventjes in te beelden hoe whisky ruikt ook. Dat is een sterke geur, hè?
1: Dat is redelijk stevig, ja. En als dat dan ook verschillende types door elkaar zijn, is dat een prachtige melange, laat ons zeggen.
0: Ik kan mij helemaal inbeelden. Zeg, neem ons eens even mee naar jouw whiskymerk. Wat, jij maakt dat volledig zelf, of hoe zit dat?
1: Ja, zelf maken is veel gezegd. Ik heb eigenlijk zo'n beetje de luiste job in de whisky-industrie. Okay. Ik selecteer vaten die mensen eigenlijk, distillateurs in Schotland hebben gemaakt. Mm-hmm. En ik proef heel veel, wat natuurlijk een heel lastig en onbetand werk is, maar iemand moet dat uiteraard doen. En dan kies ik hetgeen dat ik het beste vind, waar ik denk van, ja, dit vind ik nu echt iets bijzonders. En dan bottel ik onder wat mijn eigen merk, de Wasted Boat Whisky.
0: Amai, maar dat is wel cool, want betekent dat dan ook dat elke whisky een beetje anders smaakt? Dus ja, met de keren.
1: Absoluut. Absoluut. Dus we hebben nu ongeveer een dikke 36 bottelingen en daar lijkt geen één ook maar in de verte op elkaar.
0: Amai, ik vind
1: dat
0: wel cool.
1: Totaal verschillend.
0: Oh, wauw. Zeg, en ben je dan ook iemand die heel goed bestand is tegen alcohol op dit moment, omdat je dat zo vaak moet proeven?
1: Ja, dat hangt er vanaf van elk moment. En het grappige is ook, ik kan beter tegen whisky dan tegen bijvoorbeeld bier.
0: Ah, ja.
1: Dat is heel raar, want bij de meeste mensen is dat omgekeerd. Maar ja, het rare is ook, sinds dat ik de shop heb en sinds dat ik zelf whisky verkoop, ben ik eigenlijk veel minder beginnen drinken.
0: Want ja,
1: ik ben altijd met een auto onder de baan, dus ja, ik heb vandaag heel veel mensen whisky gegeven, maar zelf eigenlijk niks gedronken, dus
0: ah, ja.
1: Vandaar.
0: Oké, goed zeg, maar ik vind het heel interessant en een hele vette job die je hebt, dus blijf vooral doen wat je doet en ja, volgende keer gewoon die flessen op de tafel laten staan. Hè.
1: Ja, daar gaan we het best voor doen.
0: Dat is goed. Anthony, dankjewel en nog een heel fijne avond.

het is al voorbij 10 uur op je vrijdagavond. Met nu een echte dikke Q-hit waar je al een hele tijd op meezingt. Ook in de Q-top 40, Turn the Lights Up van de Juste bij Q-Music. Maar als ik zeg dat je klaar bent voor een feestje op je vrijdagavond, dan ben je denk ik nog niet klaar voor wat er nu staat te gebeuren op je radio. Ik heb muziek uit 2014 bij. Het is een nummer dat je heel graag meezingt, daar ben ik vrij zeker van. Het is een nummer in de drum and bass sferen. Ken je dat, de drum and bass? Dat is, dat is heel stevig. Hè? Er zijn veel mensen, mijn broertje bijvoorbeeld, is iemand die heel graag danst op drum and bass. Allee, danst. Kan je daar echt op dansen? Dat weet ik niet. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een van de grootste artiesten in de drum and bass wereld. Drum and bass, dat is zo een speciaal tempo. Chase and Status heette deze gasten. En die hebben ook nog een ander nummer gemaakt. Dat is nog een pakje steviger. Je moet eens luisteren. Ik weet niet of je het kent.

als ik nood heb aan een boost, dat ik dit wel eens durf opzetten. Maar in het jaar 2014 werd er ook al van die drum and bass gemaakt. Ietske kalmer, ietske meezingbaarder misschien ook. Dit is Sigma en Nobody to Love Back Your Music.

0: 2020 de deze. Robin Schulz, Alida en In Your Eyes. Ondertussen nog een berichtje van Jonas in de queue. Hey Timo, staat Die Die eigenlijk nog op 1 in de queue top 40? Ah wel Jonas, ik denk dat je ergens onder een steen hebt geleefd. Dat is al 3 weken niet meer het geval. Nu, ik moet wel zeggen, misschien is dat ook niet erg dat Die Die niet meer bovenaan staat. Ze heeft dat 3 maanden lang gedaan, die Shakira. Heel de zomervakantie op nummer 1. Ondertussen is dat al 3 weken lang deze meneer. En ook wel terecht, hè. Maar Jonas, ik weet het. Ik wil jou niet teleurstellen op deze vrijdagavond. Dus hier komt ze nog een keer. Dit is Shakira.
1: Timo Pirella.

0: 0800 56 090. Dat is het nummer waar je tot middernacht op kan bellen, elke vrijdag en zaterdagavond. Gewoon omdat het gezellig is om een gesprekje te doen, toch? Een heel erg goede avond met wie?
1: Met Anissa.
0: Oh, goeie avond Anissa, met Timo van Q Music.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Anissa, hoe was jouw dag vandaag? Hoe was jouw vrijdag al?
1: Gewoon rustig thuis.
0: Dus je had eigenlijk al de hele dag een beetje weekend?
1: Heel een dag, ja. Zit ik en eten maken en ik heb het bezoek hier bij mij.
0: Oh, fijn. Zeg Anissa, een belangrijke vraag. Ik ben een jonge man. Ik woon sinds kort ook helemaal alleen. Heb jij zo kuistips voor mij? Allee, het is niet dat ik nu dat aan jou vraag omdat je een vrouw bent natuurlijk. Maar misschien heb je zo wat goede kuistips. Want ja, het is niet mijn sterkte, moet ik zeggen.
1: Ja, kuistips is geregeld. Afstoffen moeten doen. Je kunt zien hè, wat er nodig is. Waar dat je alles proper moet houden.
0: Nou ja, oké, maar dat zie ik ook inderdaad. Maar ja, heb je zo geen goede manieren om, om zo net iets beter van het vuil af te komen?
1: Ja, je hebt die, gelijk die Dyson, het snelle dweilen en zo. Die afstoffen snel.
0: Ah ja. Ah ja, oké, okay, dus een Dyson kopen eigenlijk.
1: Een Dyson, ja. Die zijn niet goedkoop, maar die zijn wel goed.
0: Nee. Oké, maar dat is keigoed. Oh, voilà, perfect. Merci voor de tip. Zeg, wat ga je nog doen vanavond, Anissa?
1: Naar jou luisteren.
0: Oh, zo fijn. Heel de avond.
1: Heel de avond.
0: Hey, maar dat is goed. Zometeen nog een liedje van Rhythm is a Dancer. Dat is leuk, hè?
1: Vanuit mijn tijd.
0: Vanuit uw jonge tijd, ja. Ik ga dat niet zeggen, hè. Enkel jij mag dat zeggen, Anissa.
1: Ja, dat is wel een mijn tijd.
0: Ah, wel. Dan gaan we daar zo meteen samen op dansen. Is goed?
1: Ja,

denk dat Anissa goed heeft gedanst. Ze zei daar net nog... Ah, dat is van mijn jonge tijd, zei ze. Rhythm is a dancer. En ik kan me inbeelden, als je in die tijd ging dansen in de discotheek, dat moet wel heel tof zijn geweest. Echt waar, wat een muziek. Snap back your music op je vrijdagavond. Bij jou thuis zit de sfeer er duidelijk ook in. Ik krijg een berichtje van David hier. Die gaat zo meteen met zijn maten op café, zegt hij. Dat doen ze elke vrijdag om te gaan kaarten en natuurlijk ook vooral om een beetje bij te babbelen. Maar ja, dat is ook belangrijk, hè. En Jens, die stuurt ook een berichtje. Die is een jaar geleden papa geworden en gaat vanavond voor de eerste keer nog eens iets doen met zijn beste vrienden. Op een vrijdagavond. Oh, zalig. Geniet ervan. Ondertussen Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: kan het niet vinden, wacht. Ik was op zoek naar de achternaam, maar het is niet te vinden.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Base Persuade met het achterhaalde mopje natuurlijk.

0: mopje niet meer maken. Het is al te lang uit eigenlijk ondertussen. Een Bass Persuade van Miley, die zich sinds kort dus Miley noemt en niet meer Miley Cyrus. Vandaar het mopje dat ik haar achternaam niet kon vinden. Even kijken, 0800 56 090, dat is het nummer waar je elke vrijdag en zaterdagavond op kan bellen. En nu gaat het even kalm maken. Al die heftige muziek, zeg. Dag Noah, goedenavond. Noah, jij hebt een kalme dag gehad vandaag.
1: Ja, zeker. Een hele chille vrijdag en vooral een vrije dag. Dus we hebben die goed gespendeerd.
0: En hoe komt het dat je een vrije dag had vandaag?
1: Omdat ik heel de week heb gewerkt. Ik ben opvoedster, dus vandaag had ik mijn vrije rustdag. Dus ik heb wel weekendwerk. Ik moet het weekend wel werken.
0: Oké, dus morgenochtend wel opstaan. Dus de drankjes, daar moet je het kalm aan mee houden.
1: Ja, ja, we nemen er maar eentje.
0: Eén drankje en wat zit er dan in het glas, beste Noah?
1: Martini Bellini.
0: Dat is wel echt het drankje bij uitstek, hè?
1: Ja, ja, vind ik wel heel lekker. Ja, past zeker goed bij de muffins, dus...
0: Want welke muffins heb je gebakken dan?
1: Chocoladechip muffins.
0: Oh, lekker. Oh, maar zo goed. Zeg, en heb je dan een geheim recept, Noah?
1: Ik heb het recept op TikTok tegengekomen.
0: Oké, okay, kan je het ons even kort samenvatten?
1: Het is vooral heel veel bloemen, heel veel suiker en boter, maar het is wel heel lekker. Dus we nemen er ook maar eentje. Voor de calorieën is dat het beste.
0: Dat is het beste, voilà. En moet je dan morgenochtend vroeg opstaan?
1: Ja, ja, ik heb wel de late shift, maar ik ga 's morgens nog met mijn zus naar de hogeschool infodagen.
0: Amai, maar zeg, wat een drukke planning, Noah. Dan ben ik blij dat je vandaag een beetje rust hebt genomen.
1: Voilà, zo is dat, zo is dat.
0: Ah wel, geniet nog van de muffins en een hele fijne avond. Succes met je weekendwerk.
1: Merci, ik stel het door.

berichtje van Bo in de Q-app. Bo is net gaan bowlen, zegt ze. Klinkt wel leuk eigenlijk. Bo is gaan bowlen. Maar ze wil het er liever niet over hebben, want ze is ingemaakt door haar beste vriendin, Ai Bo. De vraag is natuurlijk, heb je vanavond gebowld met of zonder hekjes? Laat ons eerlijk zijn, bowlen zonder hekjes is toch helemaal niks plezant aan. Oh, heel de tijd die bal in de goot. Ik denk dat er al heel veel vriendschappen gesneuveld zijn op die manier.

0: Goedenavond, 11 uur. Het nieuws krijg je van Céline.
1: Goedenavond. In Brugge zijn twee nepagenten opgepakt nadat ze een vrouw van 77 uit Knokke-Heist hadden opgelicht. Een van hen belde de vrouw op en deed zich voor als een politieagent. Hij vroeg of ze juwelen in huis had en of hij die moest ophalen om ze veilig te bewaren. Je hoort Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
2: En dan later die avond stond er effectief een man aan haar deur die gedeeltelijk een politieuniform droeg. En de vrouw heeft daarop de verschillende gouden juwelen aan hem overhandigd. Op basis van camerabeelden kon een voertuig aan de feiten worden gelinkt. Enkele dagen later kon de politie dan het voertuig onderscheppen in Gent en konden de twee inzittenden worden opgepakt.
1: Het gaat om een man van 20. Die is intussen aangehouden. De andere verdachte is minderjarig. Hij is in een gesloten instelling geplaatst. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God strapte de eerste goal binnen op minuut 20. Dodi Luque Bacchio zorgde voor het tweede doelpunt in de 69e minuut. Het was de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag spelen de Belgen tegen Frankrijk. En de Spaanse Alejandra Neira heeft goud gepakt op het WK wielrennen bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met een groepje van 5. Het zilver is voor een Italiaanse en het brons voor een Zwitserse. De eerste Belgische is Laura Vivet op plaats 23. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirela.
0: Ah, en zometeen dan openen we even onze biechtstoel bij Q. Want iemand wil iets opbiechten. Eerst nog Rihanna.

0: terug naar de zomer gecatapulteerd met deze Talk To You. Another M54 Ultra. Wat een heerlijke vibe op je vrijdagavond. Het is al voorbij 11 uur. Het is een heerlijk dagje geweest met veel zon. En dan kan dit natuurlijk ook niet ontbreken. Je weet hoe het gaat op vrijdagavond bij Q-Music. Dan wordt de muziek een beetje steviger. En de DJ's en de luisteraars, die worden dan een beetje stouter. Ja.
1: De biechtstoel.
0: Ah ja, elke zaterdagavond spelen we bij Q de biechtstoel, waarin jij dingen mag opbiechten die bijna niemand over jou weet. We doen dat dan anoniem. Maar vanavond heb ik mij laten influisteren door een klein vogeltje dat er ook iemand iets wil opbiechten. We gaan dat wel iets minder anoniem doen. Hallo, goedenavond.
2: Hallo, zit ik bij Q-Music?
0: Je zit bij Q-Music.
2: Hallo.
0: Ja, het is echt. Goedenavond, met wie spreek ik?
2: Goedenavond, met Lou.
0: Met Lou? Hallo, dag Lou.
2: Ja, met Lou. Hallo. Ja, we zaten in de auto en we dachten, we bellen je samen. We dachten nooit dat we er gingen doorgeraken.
0: Maar ja, tuurlijk, je raakt erdoor, zeg. En wil jij graag iets opbiechten vanavond?
2: Ik wil iets opbiechten. Ik ben vandaag naar een medieval fair geweest voor de eerste keer. En ik dacht dat het heel nerdy ging zijn, maar het was eigenlijk heel, heel leuk.
0: Oh, maar je bent dan eigenlijk geen nerd en je bent toch geweest?
2: Ja, ik was mezelf aan het overtuigen dat ik niet echt een nerd was. Maar ja, na vandaag is dat niet meer zeker.
0: Oh, Lou, dan heb je vandaag de ontdekking van je leven gedaan.
2: Ja, letterlijk. Amai. Ik heb vandaag echt de ontdekking van mijn leven gedaan. Oh,
0: ga je dan nu ook zo'n zwart brilletje kopen die je dan altijd zo op het puntje van je neus gaat zetten?
2: Maar ik zit in de auto met een volledige prinsessenoutfit al aan. Dus we zitten al op een level verder.
0: Je hebt gewoon echt gecosplayed vandaag.
2: Oh, nee. Er is een grote cosplayen en larpen.
0: Oké, okay,
2: oei. Ja. Ik ben daar vandaag ook achter gekomen. Cosplayen is dat je een persoon nadoet. En ja. Larpen is dat je je kleedt in een ander tijdsperk.
0: Oh, oké. Okay. Dus,
2: ja. Emma, ja.
0: Wel interessant, keileuk.
2: Ja, ik heb ook echt superveel bijgeleerd vandaag. Het was echt, ik raad het aan iedereen aan. Gewone festivals, het is er niet meer. Medieval festivals, het is het ding.
0: En daar gebeuren dan allemaal leuke dingen en feestjes en al.
2: Ja, en mensen spijten met vuur en er zijn vikingen en piraten. En ja, het is echt, het is echt heel tof.
0: Lou, merci, dankjewel. En nog een heel fijne avond.
2: Dankjewel, jullie ook.

0: Je weet, dat is heel belangrijk, het personeelsfeest, hè. Dat is een groot feestje met een DJ, met lekkere happetjes, met eten en al. Nu, ik ben mezelf nog even aan het afvragen. Ga ik zo meteen nog gaan na middernacht naar het personeelsfeest? Of zou het al bijna op zijn einde lopen? Are we ever going home? Or are we gonna go to the party? Ik ga er nog even mijn hoofd over breken. Ik weet het niet. Ja, ik denk dat ik nog wel even ga kijken. Het is in Antwerpen te doen, denk ik. Dus dat is wel plezant. Maar tot middernacht ben ik nog helemaal van jou met het telefoonnummer 0800-56-090. Daar kan je naartoe bellen. Een heel erg goeie avond. Hallo, met Timo van Q Music. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Dag Peter, alles goed?
1: Ja, prima, prima.
0: Zeg Peter, wat ben jij nog aan het doen op dit uur, jong?
1: Ik ben aan het werk. In de bakkerij.
0: In de bakkerij, want ik zie, je stuurt er net ook een foto door. Wat ben je aan het maken?
1: Nu ben ik bezig aan eclairs en oliebollen, crèmekoeken, allerhande.
0: Ja.
1: En brood zit in een oven.
0: Amai, maar ik wist niet dat bakkers dat in de avond deden. Ik dacht dat die altijd heel vroeg opstonden.
1: Het is weekend, hè.
0: Ah, ja.
1: Het is weekend, dus het moet allemaal tegen morgenochtend klaar zijn. Hè.
0: Maar doe je dat elke vrijdagavond, Peter?
1: Ja.
0: Dus je hebt nooit echt een chill weekend?
1: Nooit.
0: Peter, ik wist niet dat jullie dat deden. En wat doe je dan, om dan toch een beetje vertier te hebben?
1: Ons weekend valt op zondag namiddag en maandag, tot de sluitingsdag.
0: Ah ja, dus dan geniet jij er extra veel van en dan vrijdagavond is gewoon vol een bak. Hoe lang moet je nog door?
1: Tot morgenochtend, 8-9 uur, zoiets.
0: Amai, stevig jong. Heel veel succes. Ik zal nog wat goede plaatjes voor u draaien. Is het goed?
1: Oh, dat is prima. Sluk.
0: Salut, man. Ciao.
1: Oké. Ja, dankjewel.

misschien wel de meest legendarische DJ ooit. Avicii en Levels bij Q Music. Je weet het of je weet het niet, Nederland. Nederland is het land van de DJ's. Ook al komt Avicii uit Zweden, toch is ook Nederland heel veel DJ's rijk. Wereldbekende zelfs. Je hebt onder andere deze meneer. Dat is Martin Garrix. Wordt wel eens benoemd als beste DJ ter wereld. Je hebt ook deze man. Afrojack. Die heeft zelfs een studio die echt op de grens met België ligt. Zo tussen Antwerpen en Nederland. En dan heb je ook nog deze man. Tiësto, die ken je ook wel. Maar zometeen... Och, zometeen een hit uit het jaar 2013 van een Nederlandse DJ die je waarschijnlijk al een hele lange tijd niet meer bij Q-Music hebt gehoord. En die gaat je vrijdagavond oh zo goed maken. Die krijg je zometeen na Topic, Becky G en Sorry Papi. Yeah.

slide. Ja, ik had het je gezegd. Een hit uit 2013 die je avond oh zo goed zou doen voelen. Armin van Buuren, This Is What It Feels Like. En voor Margot kwam die exact goed gelegen. Want Margot stapt zometeen in de wagen richting het feestje van de avond in Antwerpen. En ze heeft er heel veel goesting in. Ik hoop dat jij ook een hele fijne vrijdagavond aan het beleven bent. Je bent in ieder geval niet alleen wakker. Nog veel berichtjes in de Q-app en vooral nog heel veel hits door je boxen. Q Music. Zometeen Harry PFR na Swedish House.

je je afvragen, welke taal zou dat eigenlijk zijn? Ah, wel, ik heb het eens opgezocht. Het is Swahili dat er gezongen wordt in Sola Sola van Harry PFR. Ondertussen nog een berichtje van Sule uit Lommel in de Q-app. Sule heeft er een fantastische vrijdag op zitten. Ze neemt alleen haar telefoon niet op. Maakt niet uit, dan vertel ik het zelf wel. Sule heeft vandaag haar nieuwe fiets in ontvangst genomen. En het is de fiets die zowel lovers als haters heeft. Het is namelijk de Fatbike. Ken je dat, de Fatbike? Ja, dat is zo'n hype bij jonge mensen. Maar ik heb er ook al een vrouw van 80 jaar op zien rijden, echt waar. De Fatbike, dat is zo'n fiets met heel dikke banden. Het is denk ik een elektrische fiets. En heel veel jonge mensen rijden erop rond. Ik heb er eigenlijk niks tegen, maar veel mensen wel. Dus beste Sule, ik denk dat hem veel geld heeft gekost, de fiets. Dus ja, geniet ervan. Geniet van je Fatbike. Spijtig dat je de telefoon niet hebt opgenomen. Om even te babbelen over de Fatbike. Mocht er nog iemand anders willen babbelen over

0: The Nightcrawlers uit het mooie jaar 1995. Maar Q is natuurlijk ook de zender van de hits.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Net zoals deze gloedje nieuw. Lucas en Steve en All I Know.

0: 0800 56 090. Dat is onze telefoonnummer. Lady Gaga en Beyoncé horen hier bij Q met hun eigen telefoon. Daarnet een berichtje in de Q-app van Sule, die vandaag een fat bike heeft gekocht. Ze wilde alleen haar telefoon niet opnemen om even te babbelen over die leuke fiets, of ze die al heeft kunnen uittesten vandaag. Gelukkig nog veel andere mensen die wel willen babbelen over fietsen vanavond. Een heel erg goeie avond. Dag Stan.
1: Goedenavond, Timo.
0: Stan, is dat echt? Heb jij een mountainbike van 11.000 euro?
1: Ja.
0: Wacht, maar wat doet dat dan? Is dat dan een elektrische mountainbike?
1: Nee. Huh? Gewoon een professionele. Waar je echt koers mee rijdt.
0: Maar 11.000 euro?
1: Ja. En dat is tegenwoordig nog regelmatig nog goedkoop in die wereld, soms.
0: Amai, daar zak mijn broek nu even echt vanaf. Maar is dat dan de Lamborghini onder de fietsen?
1: Meer zo. Echt zo, als je een auto gaat kopen, echt zo het topmodel. Waar je echt alles en alles op hebt staan.
0: Ah ja, oké. Noem eens één snufje dat erop staat dan, waar je dan heel trots op bent.
1: Toch wel zo het elektronisch schakelen. Toch wel zeker.
0: Ah ja, oké. Dat je dat niet zelf moet doen. Je moet dat waarschijnlijk wel draaien met je hand, maar dan...
1: Zo op een knopje drukken gewoon. Oh, heel simpel eigenlijk.
0: Oh, cool.
1: Gelijk op een toetsenbord, dat je op een knopje drukt gewoon.
0: Oké, maar als je het zo zegt, dan zou ik het ook meteen kopen. Amai, dat klinkt wel de moeite dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Amai, ik vind het crazy, dat is heel veel geld. Ben je dan een professional mountainbiker of is het gewoon een hobby?
1: Ik vind het altijd lastig om te zeggen professional, maar ik rij wel wedstrijden, dat wel.
0: Ah ja, oké. Dus ja, dan mogen we toch wel bijna zeggen professional, hè? Heb je die fiets al bijna terugverdiend of...
1: Dat weet ik niet. Dat blijft meestal wel rollen, dat geld. Meestal ook nieuwe onderdelen en zo, dus...
0: Oké. Amai Stan, maar je klinkt wel... Nee, oké. Maar je klinkt wel als iemand die het wel goed onder controle heeft. Ik vind dat heel cool. Veel succes nog met de mountainbike en nog een heel fijne avond. Salut Stan. Yo!

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Het nieuws krijg je van Céline.
1: Goeienacht. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van veraf te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachten de Tsjechische inlichtingendiensten de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
2: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
1: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui. En vanaf dinsdag warm na zomerweer.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
4: Een zeer goede nacht, vrienden. Het is weer Radio Reggie met straks een vette Reggie-selectie. De Reggie's inbox vliegt nog eens open. Er zijn updates over mijn bestaan en uiteraard de dikste schijven van het moment. Lost Frequencies, onze eigen Felix mag de boel hier openen met Live It All. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
3: Radio Reggie.

0: Radio Reggie.
1: De huisleverancier van Reggie Selecties was dit David Guetta. Deze keer samen met Hyperton en You and I, Me and You. Zometeen updates over 30 jaar Malaginc. Maar eerst Milk Inc. itself. Onstop.

0: goede vriend E4. Ik heb onlangs nog op zijn tuinfeest gedraaid. De mens heeft een tuin dat hij nog nooit gezien. Dit was zijn nieuwe plaat Missing. Dat is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's update.
0: Wij zijn uiteraard volle bak in Milk Inc. 30 jaar modus in de afvalzone binnenkort. Sportpaleis voor de vrienden. 23 en 24 oktober is te doen. Voor 23 zijn er nog een paar tickets. 24 vrees ik dat hopeloos uitverkocht is. Of er moest nog iets uit de lucht gevallen zijn. Wij zijn aan het audio preppen, zoals dat heet. Ik ben bijna door alle nieuwe versies uit die we gaan maken van oude nummers. We spelen uiteraard heel veel oude nummers in de originele versie, maar er zijn er toch zo'n paar waar je van denkt van, goh, die hebben wat peper en zout nodig. En dat is gelukt. Dus die versies zijn allemaal af. Linda vindt ze ook top. En nu moeten we eigenlijk juist alles verzamelen in een of andere grote mega playlist. En als dat dan klaar is, dat allemaal naar licht en video sturen, dat het allemaal schoon in de maat gaat flikkeren. En dan moet iedereen beginnen repeteren. Het zit ook een pak tekst, het zit een pak noten. Het is me wat, maar we hebben er enorm veel zin in. Ik moet zeggen, het gaat echt knallen. Het is echt zeer emotioneel ook om zo 30 jaar aan elkaar te zien in één groot show. Het wordt een emotionele mooie avond. Wij spelen ook vanavond onze laatste show van de gewone Milk Inc. Live Tour. Die zit erop. Maar ja, het grote orgelpunt is uiteraard het Sportpaleis. We gaan nog één keer genieten op het podium. We gaan nog één keer knallen. En dat gaan we hier ook doen. Hugel en Nathan Vega komen eraan met Mami.

There. Ed Sheeran komt eraan. We moeten die mensen hard onder de riem steken, want hij kan er allemaal niet aan doen. Wat een shit krijgt hem allemaal over zich. Och, gaar, mensen wilt gewoon met zijn gitaar liedje spelen en het is hem gegund. Martin Garrix stunt Ed Sheeran uiteraard ook. Ze zijn er samen op. Repeat it.

Talk. Zometeen vliegt mijn inbox nog eens open. Je weet, je kan met tegenwoordig berichten track sturen. Het maakt niet uit. En de beste selecteer ik en lees ik hier voor of laat ik zelfs horen. Maar eerst Alesso en One Republic met het prachtige In Your Eyes. Every time.

0: Chantal deed het met As This en Need That Love. Dat is nu tijd voor de Reggie's Inbox.
1: Reggie's Inbox.
0: In mijn inbox een berichtje van Ries Maas. Is DJ Ries voor de vrienden. Helemaal Reggie, vrijdag 2 oktober komt mijn nieuwe plaat Feel My Love uit op alle streamingdiensten. Ik zou jou graag deze promo sturen. Het zou epic zijn als je die kunt beluisteren. En het zou nog meer epic zijn als je ze een weekje voor release in uw radioshow kan steken. Groetjes, Ries. Ah wel, Ries, u vraagt, wij draaien. Dit is Feel My Love van Ries.

0: Welkom terug in het tweede nachtelijke uur van Radio Reggie met zometeen een vette nieuwe Reggie-selectie. En we kijken ook al eens naar wat er allemaal in de wereld van de dance reilt en zeilt. Drie dikste platen ter wereld komen er ook nog aan. Maar eerst zeer schoon volk bij Radio Regionaal. Justin Bieber versus Eric Prydz en Beauty and the Beats versus Generate DJs from Mars maakte deze super vette bootleg.
1: Radio Reggie.

0: Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie van deze week is een speciale. Je hebt hem al gehoord hier bij Radio Reggie de laatste weken. En het is een dik hit aan het worden, omdat het zo... Het is zo origineel. Het is zo wat oldschool UK. Het is gewoon tof. Aitch heet de artiest. Goeie naam ook. Ring My Bell is dit. De Reggie Selectie van deze week.

Kid met In The End. DJ D'Agostino komt er nog eens aan. Die man is zo fantastisch binnen door één nummer. L'amour toujours. Ta-ta-da-da. Blijf maar geremixed worden. Ik heb hem zelf onlangs ook nog geremixed. Maar dit is de Donisco remix. We dragen nog eens bij aan het DJ D'Agostino's

0: Radio Reggie.
1: Robin Schulz en Kygo met Take Me Back in de Robin Schulz remix nog wel. Zometeen komt Reggie's ranking eraan. Dat wil zeggen de drie dikste danceplaten ter wereld. Mooi in de mix. Na Haven en Caitlin Aragon en I Run.

0: Bassjackers en Henaling met New Bass, New Kick. Alsjeblieft, en het is nu tijd voor Reggie's Ranking.
1: Reggie's Ranking.
0: Sinds kort maken we hier een overzicht, een dik mixje van de drie dikste danceplaten ter wereld. Volgens mijn bescheiden mening wereldwijd staat er op 3 The Bowsa en Magnetic. Twee, de Swedish House Mafia met Licky Lee en Happiness.

0: Lieve vrienden, een heel goede avond. Ik neem jou opnieuw mee door de perfecte playlist voor jouw weekend. Beginnen doen we met nieuw materiaal. Dit is een samenwerking tussen de Duitse DJ Mogwai en de Braziliaanse DJ Fatsink. Een track die pas vorige week uitkwam. Dit is Party Pumpin'. Welkom allemaal.
1: Well, how do we get this whole party pumpin'? Well, it takes a boom of us to get the place to bust. We gotta shake the dust to get the whole crowd jumping. Sips and moves to get the knees to move. We